0: gesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Leeuwarden. 107.5 en

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekend. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat dat toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. Overdag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Grut feest in Leeuwarden. Het was zoals te krijgen met een promotie van Cambuur. En de eerst dadelijks vol meer hoor.
1: Friesland van de Moor. My Eerits.

0: Smash Mouth en All Star.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijens.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Ja, grutfeest in Ljouwt vanwege de promotie van Cambuur. Toezende meesken die kwamen bij elkaar op het Oldhuis de Sjerkhof. Dat wie ik net voor het eerst.
4: Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Nou, alles hoe dat feest in Ljouwt, dat is de komende woorden in Friesland van de Moorn. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, veel fucking mooier gaat het niet worden, joh, denk ik. Betinkplakken voor de Tweede Wereldoorlog hield hij vaak een slachtoffer van politiek motiveerde geweld. En een doos met uniek materiaal van het Nederlandse verzet in die oorlog is opdoekt in Den Haag.
1: Joggenhoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Voor morgen nog deze en bewolking. Zicht is hier en daar wat min op de dieken. Het wordt een graad als 12 atretje op het water. En 15 à 16 graden het loon niet. Nou, dat is net verkeerd, nevens mij.

0: Het trobraaknummer van Clouseau in Jochen. Jochen 80. Anne, wie dat?
1: Jochen Hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een beetje rijnwetter, wat vuurwerk, in een podium, een protte muziek en toen zijn mensen tegen bij elkaar op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwt. Binnen de ingrediënten van de huldiging, want Ljouwt vierde juist een feest omdat Cambuur Takkum hier weer in de Eredivisie speelt.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Ja, jongens, hebben jullie er zin in allemaal? Kom, hebben jullie er zin in, aan, jongen?
1: Ja!
0: Wacht even, luister. Ik snap hem. Hey, wacht even.
2: Rustig.
0: Jongens. Even kappen.
2: Stop,
0: jongens, even serieus. Wacht even. Wij bij Leeuwarden. Maar laat ons niet gek maken, ik begrip je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester.
3: De promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En ik zeg namens alle Leeuwarders, de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet, want hiernaast mij staat een coach. Maar niet zomaar een coach, een topcoach. Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach. Maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: En dan jij dat via Germoumi Wiggelings nou het schild omheen gehouden. Maar het schild zit dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat kan bekrijgen dat ze promoveert binnen. En dan mooie alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou 25 keer weer helder wordt. Want zo volle selectiespelers ben er.
0: Ik heb nog 2 namen te gaan. En dan gaan we knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie. En dat is hier toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwen. Lots in de branding. Mike
1: Diemen! Mike, je moet verlengen.
4: Want het had zelfs te krijgen met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik ga hem aan sprutsen. Hij zei het. Ik weet het net hoe het komt. Zat nou liek het binnen clubloos. Maar Mark Diemes is een grote favoriet hier. Hij is een Leeuwarder. Hik en Tijn. 32 jaar oud. 2 keer promoveerd met de club. In 2013. En nou dus wel. Zijn 2e huldiging. Maar hij loopt een beetje in de clinch met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wel? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit. Nou, ik zie Butje naar het publiek daar.
5: Wat voor thuiswedstrijden waren jullie er? Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Hey, jongens. Ben ik nog iemand vergeten of niet? Oh, wacht even! Als ik zeg rots in de branding! Hey.
6: Allereerst, dit seizoen, echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit, nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen, hè. En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste. Dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn.
1: Hoppa.
6: Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog luid. Al die jaren steun.
2: En het bleef nog lang onrustig in Leeuwarden, zeggen ze dan, Leeuwik.
7: De media van de morgen.
2: Feike, we krijgen wat brugjes binnen, want ik zag dat Jaap en Tjalkie, die binnenwekker. En wil wat fysiek plaatjes omvregen, wat kost het
8: blaad? Al, ja.
2: Van Jaap Lauwe zonder woorden, die vreeg het Mariton. Mandje is een rotdij.
8: Ja, ze zei het, de wekker kan vreed wezen.
2: Ja.
8: Ja, je binnen dan maar weg. Ja, Mariet dus ik, Diederik, gelukkig maar. En Jilke, die doet ik weer even juist verste onvreger haast Kevin Sisse. Goedemorgen, Eriet Paradise. Bij de dashboard light is wel een mooie koffieplaat.
2: Nou.
8: Ja, dat is zeker een mooie koffieplaat. Maar ja, er ben je misschien wel meer. Dus,
2: ja, we zijn er misschien wel roerend. Maar eerst meer van die 12 fysiekjes. Nou, dus zul maar even terug.
8: Absoluut.
2: Door de media, Fijk.
8: Ja, meer dan 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog betinkplakken hield hij het vaker te krijgen met antisemitisme, geweld en bedriegings. Dat is het gevolg van de verhudding van het publieke debat. Dat is een belutsen en zien nu.nl. Haast deistig door tinkplakken van de Tweede Wereldoorlog in Europa onjefte van een strafbaar feit. Jedere concentratiekamp, musea en begraafplakken, die ben heel iets vaak het doelwit van politiek motiviëren geweld. Ja, en dan hebben we het bedriegings rond het adres van mijnwerkers, intimidatie en in zo'n geval ik nog fysiek geweld. En voorzitter Christine Gispen de Wiet van Stichting Sobibor en directeur Piotr Siewinski van oud-concentratiekamp Auschwitz, die herkennen die trend. Dit gebeurt door heel Europa, zei Siewinski, ook in Auschwitz. Maar ik boetende moorden van betinkplakken stiert het geweld in bijvoorbeeld de vorm van antisemitisme. De oude jaren is het aantal gevallen van antisemitisme in Nederland ik behoorlijk tanam. Ja, het is Joert Verzels van jou maaien. Dus ja, we blowen even het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Want ja, goed bijzonder, er komen altijd weer nieuwe verhalen droen uit die tijd. Er is ook een heel soort gebeurd in die 4-4 Verzels. En nou is er weer een doos mij uniek materiaal van het Nederlands Verzet. Bob Wetterkam in de KB in Den Haag. Zaakkundigen die ben fascineerd door de historische vindst. Daar schroot het AD over. Die dozen, daar zitten tal van documenten en paperassen van de Haagse verzetstrijder Wim Ozenbrug in. Zaakkundigen vonden in de dozen valse stempels, voedselkaarten voor concentratiekampen, blanco persoonsbewijzen en ontheffingen om onder de jongsklok hoe stritte kuieren te kennen. Het materiaal is gevonden bij de verhuizing van het archief van de Nationale Bibliotheek. En die verzetstrijder Wim Ozenbrug, die zie je tot het eind van de Tweede Wereldoorlog feest in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. En die zo op Zalmaaien, Jantje 44, zo die executeerd worden. Dus de bevrijding van Nederland kwam voor hem correct op tijd. Ozenbrug weer onder de oorlog een spil van het Haagse verzet. En Joegel Lieringhoorn aanneemt de falsificatiecentrale van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. En hij bewaarde van alles uit die tijd in een doze. En zijn zoon had die doze daarna gekregen. En die had hem dus in die Koninklijke Bibliotheek opslaan. Oh. En nu is het dus weer Bob en Wetterkamp.
2: Zo,
8: het is echt wel. Ik zag een foto voor op het AD van een gezocht collaborateur affiche. Dus ja, al hier unieke zaken dus. Maar ja, het bood toch wel fascinerend dat er altijd nog weer dingen opdoeken uit die tijd.
2: Saffel inderdaad ook nog.
7: Nou, zis het maar.
2: Ja, we zijn het al. Er komen al wat koffieplaten binnen. Welke plaat wil stoeren bij de koffie dadelijks? Doe maar even terug naar 0620 Fjouwer en Jochen. Of vanzelfs de Omroep app.

0: Shepard en Geronimo.
1: Het is nog petit, maar...
2: Eerie Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Maar nog 12 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wis van de play-offs om Europees voetbal. Terug een 2-0 overwinning op Volendam. Slagjouwer Rolof de Vries, die praat erover mij, de trainer van Heerenveen.
3: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald. Play-offs halen?
4: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
3: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de vijfde plek? En weet je hoe het zit?
4: Ja, Sparta is nog, moet nog. Hè? Dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda. Om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Dus als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
3: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk. Als je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje het scenario waar jij op hoopt?
4: Ja, daar heb ik zo weinig controle op en op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abel Enstra Stadion. Als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en er kwam een Nijedij van de kast kwam erop bij het uit.
3: Ik heb gehoord.
4: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in het volle Abel Enstra Stadion achter ons hebben.
3: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten haalden. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
4: Wat een lange vraag.
3: Ja, er was ook een lange inleiding nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
4: Nee. Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten. En ik
3: neem jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij als media gaan het dan uitzoeken. Van in hoeverre is dat?
4: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens.
3: Maar dat stond gewoon om in dezelfde zin.
4: Ja, oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
3: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je nou nu.
4: Oké. Gedeeld 13e.
3: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
4: Oké.
3: Een beetje een stukje historisch besef.
4: Mooi, ik denk, ik heb wat huiswerk te doen op de reis.
3: Of zeg je, dat zegt mij helemaal niks.
4: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is, volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel, met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.
0: En dat winnen we van trainer Robin Veldman van SC Heerenveen. Het is 4 minuten van Jelderson. Van Friesen van der Moon. En dit is Little Steven. Bitterfruit. Fruit.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
3: Het is Jalson. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
4: Een goeiemorgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ta ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakte burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging vanwege promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
5: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: Ja, het is pas de 5e keer in de geschiedenis dat Ljouwert Ian Utrop daar ereburger en het is voor het eerst dat dat geen politicus is. Henk de Jong zelfs kan het ijs nog net begrijpen.
6: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge Utrecht naar ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dienaar van Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
4: Spielers en staff van SC Cambuur waren huldig op het Oldenhouse Tjerkhof. Een genot voor de onvierder van Cambuur, Mark Diemers.
7: Weet je wat het is? Op dit soort momenten, dat besefte ik me net even toen ik in het publiek keek. En je gaat maar door in een soort van sneltrein je hele carrière. En als ik hier sta, dan besef ik eigenlijk pas hoe mooi het tot nu toe is geweest. Zo bijzonder en je bent nooit tevreden. Je wilt altijd maar meer en meer en meer. Ja, als ik dit zie, dan ja, wat wil ik nog meer? Ik bedoel, ik heb in Nederland bij een mooie club gespeeld, bij een topclub gespeeld. En bij mijn eigen club hier nu dit meegemaakt. Ja. Ik zou bijna zeggen dat ik je schoenen aan de wil kan hangen, maar dat ga ik niet doen.
4: Ja, Diemers won nog vierder, maar die Takomir ik weer onvierder is bij SC Cambuur is nog net wis. Zijn contract is ouderen en een nieuw contract is er nog net. Voor de 2e keer in een paar weken tijd had de brandweer van Ljouwert een ree rijden uit de Stadsgreft. Omstanders hier de helptjensten waarschuwen doet ze de ree zwemmen zeggen onder een brege onder Nijstad. De brandweer koerde de ree naar de kant krijgen en had hem oerdroegen onder beste ambulance. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden, als je maar goed ziekje. Dat blijkt uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei verslagjouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
8: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmsfijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maait, die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleerbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voelen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
4: Neffens pro-Nederland waar de Kamerlid Hap de Moeder Hoop is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
9: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katipiri, die is wordt via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi hebben gesprekken, Shen. Ja. Je net een vraag moet stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier het artikel van het Onno het zo en eerlijk zo nog net lezen.
10: Nee.
9: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te zien.
4: Nou, wordt vervolgd, zissen we dan.
3: Fijke,
4: dank u wel.
3: Terug naar het Wabenjocht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
11: Een hele goeie morgen.
3: Het zegt wie hier en daar wat meer van de morgen. Hoe liet ik dat nou?
11: Nou, dat is nog steeds zo. Ja, we zitten hier in een kalme nacht en we zitten wat in vochtige lucht dan die buien van Juster en de nacht ervoor. Ja, dan, en het is weer stil, dan is het wat skier en dan hebben we de temperatuur in de dolle cijfers, want we zorgen hier in Egebariep, is nou ook al 12 en hele graad, gisteren ook 12 graad. Nou, dat de point, ik heb mooi, dan wat is zo'n 11 graad, laagst hem zelf, tred je in heel en Akkerum en Bakkerveen zit ik op zo'n 12 graad. Ja, het is nou skier. Dat zegt erin, nou zuiver ik, dat stuit nog wat meer weer waarom. We zitten nog steeds in vochtige lucht en bij een zwakke wind. Ja, die maar staren om een... van een beetje van het na het eerste opzicht. Bloed het van een morgen meest bewolkt en het zelf nog even een kans op een spotje ruim wat uit de bewolking valt. Vooral in het noordwestelijk kustgebied is dat zo. Maar dan van midden daar komen we wat in vanuit het noorden waar wat in droegere lucht zo wat te zitten. We de zicht dik wat rommer. En dan heb ik dan wel kans op een glimpje zinnen en dan neemt de wien ik nog even ta. We hebben dan zo'n over tot 13 graden per waterland. Dat is zo'n 15, 16, 17 graden meer de provincie. En er zit vanmiddag weer een matige mat na de eerste wien. Jong en vannacht, maar de betinking is droeg en om 8 uur is het zo'n 10 tot 12 graden. Later in de nacht in opklaringen zo'n 8 tot 9 graden.
3: Morgen is het 4 mei, vanzelfs bevrijdingsfestival in Ljouwen. Rondom in de provincie activiteiten. Wat is het waard daarbij?
11: Nou, dat lijkt er goed uit te zien vanmorgen, want het bloed droog en we zitten nog steeds in een maat-eerstelijke streaming. Ja, de temperaturen die moeten morgen wel even een veer litten, want er is vooral in de maand in de eerste wel een soort bewolking. In de midden was even wat rond te vallen zinnen. Maar ja, dan de temperatuur, die is morgen zo'n 12 graden op een waadeiland, dat is zo'n 13, 14 graden meer de provincie. Je stelt er even bij op dat er in de middag nog een krachtige matte eerste winst heeft, maar uitzitten is in 5. Maakt het van het gevoel wel even wat kouder. Ja, maar de zinnen die kennen nog eens zo wat goed, maatje. En in de nacht is het wel een stuk nog droog en dan rennen de temperaturen bij waarom dat zo'n 7 tot 8 graden.
3: De dagen daarna, hoe komt het dan?
11: Nou ja, we zitten wat in een maatregelijke streming en dat is in het algemeen net de warmste hoek en dat merken we waanzinnig zeker ik. We hebben wel het bloed wat droog, de wind die komt uit het maatregelijke, die is matig tot krachtig. Ja, dat houdt in dat we dan zo'n 12 tot 11 graden per waadeiland hebben, zo'n 12 tot 13 graden meer de provincie. De zinnen die moeten zo wat goed maken, maar de temperaturen die liggen aardig onder wat normaal is voor deze tijd van het dier. Maar als je dan het tongetje, dan wordt het wel bij wat rechter, de matte eerste wind die eerder bij die oude soort rond te vallen zinnen, is er 15 bij 16 graden binnen en vreet je de wind wat om naar het warme zuideersten. Het bloed droog, we hebben een afwisseling van wolken en zinnen en daarin de temperaturen erop naar zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zag geervetje, frisse dagen vreet je om warme jas.

0: drank en door de twijfel. Zeg ze mee zitten, dan sloeg ik een flat.
1: Jaap Lauwers en Mandje, een koffieplaat overregen. Troch Marit van Elke Nien die zet op deze mandje wat extra sfeer had. Omdat dat mandje is vanzelfs. En dan helpt een bakje koffie natuurlijk altijd.
2: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
3: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Bij de huldiging van Cambuur had burgemeester Buma van Ljouwt 2 gemeentelijke onderskeringen uitdeeld. De sportpenning van de gemeente die stak hand on de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege promotie naar de eredivisie. Trainer Henk de Jong die is ereburger geworden van de stad Ljouwt. De huldiging van Cambuur begon jelwijs de midden en ontleed wie het feest in de stad. Verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
4: Ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarden.
5: Remco is een Leeuwarden. Remco is een Leeuwarden.
6: Dat supportje zo waarderen hoor je niet vaak. Dat is werkelijk.
4: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
6: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk, maar ja, het was wel echt heel leuk.
4: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
6: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat die ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
4: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch, met de spelersgroep?
6: Ga ik niet mee.
4: Ga je niet mee?
6: Ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
4: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
6: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
4: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
6: Ja, die
4: zijn... Dat uitgaansleven daar.
6: Ik ga zeker mee.
4: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
6: Ja, en andersom ook, man. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
4: De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is die. Henk de Jong, hoe hard is het West?
7: Schitterend. Vanaf van mijn tijd. Even met hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En dan hebben we gelukkig met waar gelukkig. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk. Ongelooflijk.
4: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bis naar achter stapt om alles even te oesjen, om te genieten, om het in je op te nemen.
7: Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeren. Dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou dan maar even terug, want dan geniet je echt van dit.
4: Wat vies nou het mooiste op zo'n midje?
7: Ah, dat alles mooi, trok van erin. Het ging gedonder. Had de kern ik keurig. Dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
4: Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden? Een mooie bijkomstigheid, ik nog op zo'n tijd, denk ik.
7: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht naar ereburger van Ljouwert worden. En ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
4: Dit is een moment, was toen het toen zijn tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
7: Nou, toen kwam het in één keer uit niks. En nu is echt een opluchting voor mij dat we de dieren hadden. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nu eindigt het zo. Was juist zo mooi. Echt mooi.
4: Ja, het eindigt voor mij als haartrainer. De Hassijn, zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
7: Ja, dat ben ik al een tiertje kwijt. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al je van mijn nekken van. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig met ons nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
4: Het emotioneert die?
7: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
4: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
7: Ja, net normaal voor mij, maatje. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, Maaije.
4: Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in tegenstelling naar de oren hier en dook je stikje voor mij.
7: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik al net een assistentje, bedoel ik in de goede wei. Hè. Ik ben gewoon collega-assistent En dan mag ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voor doen. Als trainer, hoofdtrainer, mag je nooit zeggen dat je te volle drinken. Ga ik altijd voor doen. Geen domme ding, man. Nou, en nu kan ik lekker een bierje drinken.
4: Geniet ervan, Henk Hewitt. En neem het goed in je op.
7: Dankjewel, jongen. Dit week is de laatste keer. Best van jou, hè.
4: Denk ik net.
7: Nee. Lieve jongen.
1: Nee, dat is wel vast het. Zijn Henk de Jong dus, ereborger van Leeuwarden nou. Het is de vijfde keer in de geschiedenis dat dat pad is. Dat is een ereborger uitgeroepen is.

0: Natalie en Bruglia en Thorn wie dat. Het is nou een halve minuten voor zon. En het is Fjouwe Mei. In het hele land werd stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook op de Jouwer. Naar de dierenbedenking in Park Heremastaat. En er is een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baardsjerke. Met het Nationaal Symfonische Kamerorkest, het Noord-Nederlands Kamerkoor en drie solisten. Jan Vermaning is mijn organisator en is al jaren belutsen bij die betinking.
1: Nee, dat is heel vaak zo met mijn Lietse stichtingen. Het is heel moeilijk om de vrijwilligers ver te krijgen. En zolang het goed gaat, dan bloeien een beetje heen. En ik heb affiniteit natuurlijk met jouren en de omgeving. Ik vanuit de familiaire situaties, wat in de oorlog bad is. Ja, dan ben je heel erg betrokken. Dus ja, dan bloei je eigenlijk wat heen. Ja.
0: Ja, waar komt die belutsen niet krijg waar? Je stip je al even de familiaire bewoner.
1: Ja, nou ja, mijn huid die bij de arbeidseinsatz, die het een periode in Duitsland te werk gesteld wist. En daar heeft hij verschrikkelijke dingen mee maken. Hij heeft trouwens heel weinig hoe praten, maar dat heb ik van oren dan letter bij jet. Maar mijn beide komt van Pakers en Beppers, die zit in het verzet. En hier ik onderdoekers. En bijvoorbeeld mijn mem, die wie dan zeg maar een jong famke. En die had die spanning en die toch wel een soort traumatische ervaring had van de angst. Dat, dat die onderdoekers, die moesten natuurlijk net verred worden of voen worden. Want dat had natuurlijk ook consequenties van de mensen die ze onderdak bieden. En dat had ze altijd veel. En dat die in Uske zin ik altijd zag. Die altijd, zeg maar, na maart, april, dan weer er een bepaalde spanning in ons gezin. En dat hier de echte maatje maar de oorlog. En er waren niet geen films of documentaires gewoon over de oorlog. Er waren eigenlijk zo weinig mogelijk over praten. En dat heb je altijd getriggerd. En van het ene komt er vaak het oren. En mijn ouders leven allebei er net meer. Maar ik vind wel, wat er toen al debat is, dat moeten we op generatie vertellen bloeien.
0: Dat is natuurlijk wel het bijzondere, want je ziet ze al, je familie die zwijden erover, voor de leven net op praten. En jij bent muzikus, je bent dirigent en je zorgt er dus voor dat het verhaal heel vocaal maken wordt.
1: Ja, nou ja, omdat vaak, en dat doen we dus ik maar het bedenkingsconcert wat we jong hebben in Hoppen van Baardsjerke, om kwartier van jongeren, dus na het ceremonie van de kranslezingen en zo. Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we dan jong ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle in het leven waar je rukt, die dingen worden vermoord. En we jouw ze middels een foto van de Ben, wanneer ze geboren binnen en ik hoe oud ze werden binnen en heel vaak omkwam in kampen. En van Gorst bijvoorbeeld, om het met Thomas Hutt te nemen. En die projecteren we. En we hebben het vroeger een keer, heel wat jaren hebben we het ik gediend. Dit is een herhaling van. Maar heel veel mensen associëren het. Ja, alleen maar mijn kleinkind is ik zo oud. Of mijn dochter is

0: orde op dit moment. En dan krijg je de bepaalde emoties. En die worden dan vaak ik versterkt door de klanken van de muziek. En dat rekken de meesten. En dan krijg je een soort bewustzijn. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat we de Unique heel graag berikken willen. Dat meesten op zijn minst nooit denken. Hè? Ik bedoel, om een voorbeeld te nemen. Wij zoeken heel vaak ik nou mijn wat eten op score nooit nice. En zo die verschrikkelijke tafereelen in Oekraïne, in Iran, in Syrië, maar ook in Afrika, oer brood. En zo die Lietse band en dan denk ik, oh jongen, het kent toch net. En dan krijgen we het journaal is West en dan geven we gewoon trof maar de orde van de dag. En we maken het bewust krijgen dat er wat meer wat leefde in de meesten zitten. En dat zit er ik wel. Alleen we binnen soms bang om het te uiten. En dat maakt net. We maken gewoon wat aardig wijzen. Ik denk dat al een heel mooi begin is.
1: Het maakt dus echt trotdringen. En had de muziekkaart dan ook wat mee te krijgen? Want Jedder Jeren wiet volgens mij benam klassiek. En nou dus, ja. ik zei het al even, Claudia de Breij onder oren. Had dat werk mee te krijgen?
0: Ja, het is zeker mooi te krijgen, want we hebben op een jaar altijd een enorm educatief programma. We fietsen maar bij langs plakken waar bepaalde gebeurtenissen in de oorlog plaatsvonden. Wat we dit hier doggen, is een gedichtenwedstrijd. En de 12 winnende gedichten, die worden de Unique voorlezen tijdens de ceremonie in het Park Heremstaten. En we hier nou het thema van, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? En dat is natuurlijk het veske van Claudia de Breij. En we hebben merken dat die band, dat ze daarmee aan het, nou, op zijn Fries is een heel mooi wrak zien binnen, maar die thematiek van als iemand in een noodsituatie zit, door we het door eten, die we de persoon helpen, jou een bepaalde zwaar van geborgenheid, dwarven de voor u te komen dat we iemand helpen willen. En dat heeft echt verrassende effecten gehad bij de band. En daar ben we heel blij mee. Want het blijkt dus dan toch maar, we denken vaak een beetje denigrerend, hoe ben we, ach ja, zo wat. Maar ze krijgen een heel soort mooi van het nijs. En ik van internet natuurlijk, hè, dat zit er bal van. En die belevingswereld van die band, dat gaat dus als commissie al enorm rekken.
1: Jan Vermaning, mayororganisator van het bedenkingsconcert op de Jouwer, wat Joen dus is.
2: De media van de morgen.
1: En die van die Veskes die ze spelen, Oorlogswinter van Joost Prinsen.
3: Ja.
1: Is een van de mooiste Veskes oeroorlog die er is.
3: Oké, en dat is die mening? Of ben dat eerdere mensen die dat zeggen?
1: Dat is mijn mening.
3: Oké. Okay. Ja, die schat ik heen niet, dus dat ken je maar zo.
1: Dat is, en vind ik wel bijzonder, want soms heeft de illusie dat op de streaming service, op de Spotify en op de Apple Music, dat er alles op zit.
3: Ja?
1: Nee, helemaal net.
3: Nee, hè?
1: Deze zit er net op.
3: Oh, nou. Ja, hij komt hier al onbekend voor.
1: Dus of de mensen met vinyl haar, of een klotrek is die dan de vinylversie op YouTube zet.
3: Oké, nou, dan zullen we daar even
1: op ziek.
3: Ja. Ja, van vinyl naar papier. Het is misschien maar een lietse stapje. Maar ik heb de trouw voor mij lezen. En dat is een bijzondere trouw. Want het is de 24.000ste editie van de kranten.
1: Ik zie het mij te tellen. Ik denk, het zal wel
3: werken. Ja, het zal haast heven. Ja, precies. Dus het logo van de kranten. Dat is ik. Nou, hoe dat Jetty het voor de eerste verschiende. Dus dat is ik wel heel bijzonder. En dat is Ian Grutte cartoon is het eens. En wij vieren dus deze mijlpaal. We hebben de afgelopen weken al teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten uit onze geschiedenis, zei de haatredacteur Wendelmoet Boersema. Hoe de krant als eerste het nieuws meldde, tot de verhalen steeds meer verdiepend werden en ook hoe de journalist als persoon een rol ging spelen. Centraal zit in deze jubileumkrant een interview met de broers Co en Wim, die alle 24.000 edities van de kranten lezen. En als Lietse jonkjes in de oorlogsjaren brachten ze dus de illegale kranten Roen in Amsterdam-Noord. En ze binnen al hun hele lim abonnee van trouw. Dat is wel een heel bijzonder verhaal.
1: Ja.
3: Dus toch west aan oorlogsverhalen. En dat dan weer boppen komt. Dat is toch wel heel erg mooi.
1: Ik zeg juist toevallig. Iemand dit een grafiek maken hier over het tal abonnementen van krantentitels.
3: Ja.
1: Als het om heeg of om leeg gaat. In de Arnhem 20 hier. En de trouw die erbij. Die gaat iets van heeg.
3: Oké.
1: Die toch het komt.
3: Nou, ja. Dat zul je net vaak inderdaad. Ja, vaak is wel de papier. Die zie je onder en dan met de digitale variant, dan is er weer wat omheeg. Ja, en dan nog even dit, Erit.
4: Ja, dat is
3: Ja, wegwezen. De jeste Hans Tilman, de cabaretier, jeste dat zissen. Tien twee mensen uit de, in de CL, in het Chassé Theater in Breda. De cabaretier speelde des in vaststelling De Laffe Verlosser. En hij had dus voor het eerst zijt in zijn carrière twee mooie het publiek uitstuurd, de CL uitstuurd. Oh. Ja. Hij zei, ze waren dronken, dus ik hier wel het idee van... en ze praten, hield hij trouwens in voorstelling hinnen, ziet Nick voor om. En ja, hij zei, ze waren dus dronken, dat weer duidelijk te vernemen. En dus ik hier was iets van, ja, dit hoort net, zeg maar op. Dus ik mag nou gewoon ingriepen. En zei er, Boppe Dot, een van hun, die hier een trui om zijn rechtboen. Hij zei, ja, als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt... en je neemt een trui mee, maar je doet net om... ja, dat hoef ik niet te pikken.
1: Oké, okay, dat ben ik ineens niet.
3: Ja, dat ben ik ineens. Nee, maar goed, dat weer dus uiteraard een geintje. Maar ja, die, hij had ze dus echt eruit stuurd. En ja, hij zei het... Het komt vaker voor he, dat hij in Nederland publiek door de vaststelling hinder praat. Maar hij zegt, ja, je wilt er nu een breed maatschappelijk verhaal van maken. Het is gewoon een klein incidentje. Ik heb het kordaat opgelost. De mensen vonden dat ook prettig, want anderen hadden er last van.
4: Nou, goed oplost dus.
3: Dacht ik.
5: Komt-ie? Nijsmakers. Els de Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakers.
6: Dat is het idee.
5: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
6: Steent meer op. Kom op, man.
5: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
6: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
5: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
7: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
5: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
8: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
5: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
8: Maar ik blik dat ik net in je bent.
5: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ik ben Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ljout had er een ereborger bij en het is deze keer net een politicus. Ik denk dat het ongeveer iedere keer wat het dan wel is. Dat te krijgen bij een bepaalde club. Ljout. Is dadelijk meer hoor. Muziek komt er al van Billy Joel.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh. Wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Friesland van de Moor.
20: Maar Erik zei

0: In de jaren 50 waren het er eigenlijk niet. Tenminste, dat is wat iedere keer zei in Billy Joel. Dat toch Billy Joel, nou, ik denk dat er genoeg in de jaren 50 bad is om een aardig veske mij te scrollen. En de rest is history.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Ja, groot feest in Leeuwarden vanwege de promotie van Cambuur. Tozende mensen die kwamen bij elkaar op het Oude Huis de Tjerkhof. Dat wie net voor het eerst.
4: Ik heb hier 30 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, van hem de tweede keer. Dus alles hoe dat feest in Leeuwarden is de komende oren in Friesland van de Moorn. Fijke, die er vanzelfs ik weer bij.
5: Ja, pro-Palestijnse activisten willen de nationale dierenbedenking in Amsterdam joen ongriep om haar een punt te meiden. En het klimaatpanel van de Verenigde Naties schrast het rampscenario.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk ter meer oor. Eerst het wapenrucht in kwart mei Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, dan van morgen is het nog lang ski en we zelfs even een spatje ruin uit de bewolking bij. Van de middag vanuit het wat bij komt er, wordt de zicht wat rommer en heb ik nog wel eens even een kans op wat een glimp zinnen. En maar een matige tot krachtige wat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waterland tot zo'n 15, 16 graden meer in de provincie. Joen en vannacht is het droog en een minimum temperatuur van zo'n 7 tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag met een afwisseling van wolken uit en door de zinnen erbij. Het is fris, maar een matige tot krijftig en wat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waterland, dat is zo'n 13, 14 graden meer de provincie in. In de nacht dan klaart het wat op en dan hebben de temperatuur om de 7 tot 8 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Een beetje rijnwetter, wat vuurwerk, een podium, een protte muziek en duizenden mensen dicht bij elkaar op het Oude Huis de Tjerkhof in Leeuwarden. Binnen de ingrediënten van de huldiging juster van Cambuur. SC Cambuur die is dit tak om je dus ver in de Eredivisie.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: even, wacht even, luister.
1: Rustig.
0: Ik snap hem. Hey, wacht even.
2: Rustig.
0: Jongens.
2: Rustig.
0: Hey. Even kappen.
2: Stoppen.
0: Jongens, even serieus. Wij bij Leeuwarden.
2: Bier gooien, boys.
0: Wacht even, wij bij Leeuwarden. We laten ons niet gek maken, ik begrip je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester!
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En ik zeg namens alle Leeuwarders, de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet. Hiernaast mij staat een coach, maar niet zomaar een coach, een topcoach, Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen, want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten, maar nu sta je daar. En niet alleen als coach, maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
4: Via Germoumi wiegel ik snel het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat kan krijgt dat ze promoveert binnen. En dan mogen alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou 25 keer weer helder wordt. Want zo volle selectiespelers ben er.
0: Ik heb nog 2 namen te gaan. En dan gaan we knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie. En dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwarden. Lots in de branding. Mike Diemen!
4: Mark die moet verlengen. En nou wat ik zong, Markie moet verlengen. Want het had vanzelfs te krijgen met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik ga hem aan sprutsen, hij zei het, ik weet het net hoe het komt. Zat nou liek het binnen clubloos. Maar Mark Diemes is een grote favorietje. Hè? Hij is een Leeuwarder, hik en tuin. 32 jaar oud, 2 keer promoveerd met de club. In 2013 en nou dus west, zijn 2e huldiging. Maar hij loopt een beetje in de clinch met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het 1 jaar wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit, nou ik zien butje.
5: Thuiswedstrijden waren jullie er. Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, jongens. Ben ik nog iemand vergeten of niet? Oh, wacht even! Als ik zeg rots in de branding!
6: Allereerst, dit seizoen, echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen, hè. En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. En het laatste. Dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn. Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun.
0: Thank you.
2: van de Arnhemse Kerkhof. Waarom bij de rijstige studio? Mijn fijne wou daar.
7: Intellectueel hichtepunt. Activisten die willen dit hier de Nationale Dierenbetinking op de Dam in Amsterdam ongriepen om hun punt te meitsen. De actiegroep Nooit Meer Is Nu wil een statement meitsen voor onder andere de slachtoffers in Gaza. Dat hebben ze Jederik Dien in 2024. Toen hebben ze de rechter keert onder de steeds vastzitter van de Tweede Kamer en PVV-kamerlid Martin Bosma. Frank van der Linden is een bekende activist. Die zei van, wat ons betreft leggen we verbinding met alle ellende van onze tijd. Hij zei, wel, er staat een soort mensen achter me, maar ik weet net hoeveel mensen er naar de Dam komen zullen. Want veel mensen zijn bang voor de politie en dat zal ervoor zorgen dat mensen afhaken. Hij zei, Wolta, dat de 2 minuten stilte, dat die net verstoord worden zullen. Maar ja, je weet nooit wat in een mine holle hellet. En want op LinkedIn dan is zijn toon wat minder vrolijk. De dode herdenking op de Dam is gekaapt door de pro-Israël lobby. Die wil bepalen hoe herdacht wordt op de Dam. Ik verzet mij daartegen. Ja, mensen die dan zeggen van ja, doe best antisemitisch. Die he een kronkel in de holle. Neffens deze van der Linden. Vrienden, hier ben ik 3 personen onholen vanwege het verstoren van de plechtigheid. Onderhaden ik Elisa H. Dat is, ik ben een bekende activiste die ik altijd de randjes van wat Wol en net ken opziekert. En dat dus ik ohennegiert. Ja, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is kritisch. Een groot deel van de Nederlandse Joodse gemeenschap is in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Ze hebben part nog deel aan conflicten die nu spelen. Het conflict het getuigt van grote ongevoeligheid om een herdenking aan te grijpen om een politiek punt te maken. Een demonstratie die de waardigheid van de herdenking teniet doet, is zeer onwenselijk. Nou, dat liet het mij helder. Dan heb je de Volkskrant voor mij lezen. En die het toch ik wel grut nijs voorop stingen. Klimaatpanel Verenigde Naties schrapt rampscenario opwarming hooguit 3,5 graden in 2100.
2: Oh.
7: En dat is wel heel brisant nijs, kerst haast wel zeggen. Ze nemen dus afstand van het somberste toekomstprognose. 4,6 graden opwarming van de Ierde in het jaar 2100. En het is een beslissing met mogelijk 4 strekkende gevolgen, grote kranten. Zo verwijzen alle klimaatrechtszaken naar het rampscenario. En ik, de toekomstscenario's van het KNMI, leunen zwier op dat rampscenario. En die zullen ze dus op een nij beschermatten.
2: Het is wel apart natuurlijk, want juist oordeel dat de maatregels, die willen toch flink afzwakken.
7: Er is wel een heel soort aldien.
2: Ja,
7: dit scenario gier er ik vanuit. Doet het 15 jaar in opsteld waard. He, dat er niks gebeuren zou. Nee. Maar intussen ben we toch wel redelijk wekker worden. En wordt er al wel een heel soort dien. Soms is het kan altijd beter, maar er wordt er al een heel soort dien. Dus ja, het oude rampscenario ging uit van een wereld die nauwelijks zou verduurzamen. Maar goed, er wordt dus wel wat dien. En in de klimaatverhaal is dit voornemen van het IPCC is inslijn als een bom. Dit is een verandering die een aantal van ons in de gemeenschap al lang bepleiten, zei een van de wetenschappers. En hij zei, ja, de eerder zil wol opwarm je blauwe, maar dus minder dan werd van uitgingen wie je. Dus dit zal een heel soort gevolgen hebben. Misschien ook wel voor uitspraken die de rechter dienen heeft, als er nou weer naar je rechtszaak ontspannen wordt. Dus wat ik zie is, dit kan een heel soort gevolgen hebben.
2: Fake up, dank u wel. SC Heerenveen is wis van een plakje in de play-offs om Europees voetbal. Dat wie ik de doelstelling van dit jaar. Maar voor de trainer is dit eis nog net genoeg. Je staat er meer hoor.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Donnie en Senna, en waar blijf je nou?
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Met nog 12 wedstrijden te gaan is SC Heerenveen wist van de play-offs om Europees voetbal. Troch een 2-0 overwinning op Volendam. Verslagjouwer Roelof de Vries die praat erover met de trainer van Heerenveen.
4: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald. Play-offs halen?
5: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
4: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de vijfde plek? En weet je hoe het zit?
5: Sparta is nog, moet nog, hè? Dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda, om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
4: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk, dat je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje het scenario waar jij op hoopt?
5: Ja, daar heb ik zo weinig controle op en op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abelenstra Stadion. Want als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en er kwam een Nijedij van de kast kwam erop bij het uit.
4: Ik heb gehoord.
5: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd, hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in het volle Abelenstra Stadion achter ons hebben.
4: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten haalden. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
5: Een lange vraag.
4: Ja, er was ook een lange inleiding nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
5: Nee. Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten. En ik vind,
4: maar ik neem jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij als media gaan het dan uitzoeken. Van ja. In hoeverre is dat?
5: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens.
4: Maar dat stond gewoon om in dezelfde zin.
5: Ja, oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
4: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je dan nu.
5: Oké. Gedeeld 13e.
4: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
5: Oké.
4: Okay. Een beetje een stukje historisch besef.
5: Mooi, ik denk, ik heb wat huiswerk te doen op de reis.
4: Hoe zeg je dat? Zeg maar helemaal niks.
5: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus, dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is, volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel, met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.
6: Je

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine, that you're mine. That's when on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This is great, balls of fire.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is een minuut oor 7:30. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Feike Wouda.
12: Een goeiemorgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ta ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakt burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging juster op het Orenhoutse Tjerkhof vanwege de promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
13: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
12: Het is pas de 5e keer in de geschiedenis dat Ljouwert Ian Utrop ta ereburger en het is voor het eerst dat dat geen politicus is. Henk de Jong zelfs kent eens nog net begrepen.
14: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd van Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge Utrecht naar ereburger van Ljouwert worden. En ik denk dat ik altijd mijn best dien aan voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
12: Ja, het piepke die het even net. Nou, maar dan weer. In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto's die je parkeert onder Willem-Alexanderstraat en vliegt er nog onbekende oorzaak in de brand. Brandwacht koe wol voorkomen dat het vuur hem verder verspreide koe. Kwetsbare en geheime infrastructuur van Defensie is gewoon te vinden als je maar goed ziet je. Dat opblikken uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei het verslaghouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
15: Ja, er is een oud beroepsmilitair die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude Maaitiet, een paar keer tot de Grijderoen hier in Friesland. In de omjouwing van de vleerbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
12: Neffens pro-Nederland waar de Kamerlid Hap de Moeder Hoop is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
16: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dealen moeten in deze tijd?
15: Ik denk ik wil
16: met mijn collega, wat hier die is wordt via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi hebben respect en vragen moet stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit.
12: De eerste wedstrijden van het nieuwe keertseizoen ben woon terug patoeren nu Dronriep. Bij de Malië woon Jesse Steenstra, Jordan Lars van Beem en Rick Minnesma de finale met 4-3 en 6-2 van Corné Teuninga. Wietse Wassenaar en Thomas Dijkstra. Bij de Vrouwen woon Iris Veldman, Lisanne Scharinga en Senne Itzadi in de finale van een twaartal. Annette Haan en Iris Oosterbaan.
11: Dat ben heel soort naam achter elkaar.
12: Poeh.
11: Fijn, dank u wel.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele jaar te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
19: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
20: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je, mijn kusgebied aan huis.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: 5 dagen lang fietsen van Friesland naar Vlissingen. Waarom zou je dat doen? Nou, er is een hele goede reden voor. Er is telkens meer hoor. Eerst iets van het Waberjocht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
24: Ja, jullie denken, goeiemorgen.
11: Het KNMI had van de morgen voor een heel grut pad van Nederland koren. Heel lang vanwege de minnezichten, vanwege de mist. Maar je in het noord net. Dus valt het je wat aan met de mist?
24: Het valt je krijgt wat touw. Dit was kier en die zeg. Ja, wat mooi. Nou, een nacht van vorige nacht dat er wat millimeters wetter vallen is. Zit er een soort vocht in de lucht? Is dit amper wien? Ja, de temperaturen die blunnen vannacht wat in de dubbele cijfers. En dat lezen ze nog steeds. Zullen we hier in negen, maar die is een goed 12 graden. Gisteren 12 graden. Dan wordt het dan 11 graden. De Pijnix aan 12 graden. Laaksem zit wat heger. Die zit als je de 14 graden. Noorn en Akkerem en Grauw en Bakkenveen zit ik op zijn 12 graden. Nou ja, dat skiën waar, ja, maar minder zichten. Want we zitten nog steeds in de vochtige lucht. En daar blijven we vanmorgen nog wel even in zitten. Want die komt vanuit het starig, uit het noordwesten, waar komt de droger lucht dus kant op. En dan wordt de zicht niet wat rommer. Maar het bloed van de morgen is nog wel even wat bewolkt. En we hebben zelf nog even de kans op een spotje rein die de bewolking vallen kan. Nou ja, dan vanmiddag dan komt het zinnetje uit en toe nog eens even bij. De wind helpt wat om. En die wordt nou matig, dat krijgt. Uit het natte wei. Zitten we in droegere lucht, zo wat. Ja, maar wel in koudere lucht, zo wat. Zullen we naar de temperatuur. Het wordt net warmer dan zo'n 11 tot 12 graden. Bij Waadeiland tot zo'n 15, krijgt naar 16 graden meer de provincie. Maar de jongen op bevrijding, de jongen op betinking, dan is het droeg. En om 8 uur dan hebben ze aan 10 tot 12 graden. En vannacht gaat de temperatuur verder onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden.
11: Dan op naar morgen, naar de bevrijdingsdijk. Hoe komt het dan?
24: Dan liggen te dik mooi droog te bloemen. We zitten in een nat eerste gestreming. Er komt wat droegere lucht is kant op. De temperaturen, ja, die bloeien wat efter. Maar er is in de maand dan wel een soort bewolking. Uit een tronk glimp zinnen. En in de midden liggen de temperaturen, ja, maar wat meer rondte van de zin op zo'n 12 graden. Op een waadeiland, dat zo'n 13, dat 14 graden meer de provincie. Maar er zit wel even een krachtige en nat eerste wind. Zelfs maar uitzitten zien 4. Die het voor het gevoel wel even wat kouder maakt. Dus dan kunnen juist er mooi wel op bij ons even naar het bevrijdingsfestival gaan. De zinnen die zullen trouwens even wat goed maatje kennen. In de nacht dan is het droog en dan hebben we opklaringen en temperaturen om de 7 tot 8 graden.
11: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou, we bloeien nou wat in de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Op de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Het bloed wel droog. Maar ja, dan zien we dat we uitentrouwen wat meer geregeld rond de van de zinnen. Hè. Maar de temperatuur, ja, op wijze, is namelijk zo'n 10 graden per waterland. Dat zijn 12 tot 13 graden meer de provincie. Lezen we een mooi stukje onder wat normaal voor de tijd van het is. Tongensje, dan wordt de wind die is wat rustiger. Dan is ik nou een maatwestelijk. Dan heb ik wat meer rond de van de zinnen. En het is dan niks aan 13, 14, krijg 15 graden. Vreed gaat de wieven het om naar het warme zuideerst en daar. Het bloed dan droog, maar nou, we zien van wolken en zinnen en dan hebben we zo'n 16 tot 17 graden. Nou ja, zag hier verzint een frisse wind, vreed het om warme jas.

0: Die twee is bij Friesen van de Moon en ik besteen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesen van de Moon.
0: De 14-jarige Roan Janssen uit Ljouwt die is in 5 dagen van zijn wenplak naar Vlissingen fietst. Maar die fietstocht doet hij geld inzamelen voor zijn grote droom. Een jellier meivaren op School at Sea. Aan boord van historische zielskippen krijgen jongeren der onderwijs. Er is wel 30.000 euro voor nodig voor deze reis. Dat geld dat moeten ze zelfs ophelden. Roan die is nou aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Na 5 dagen alleen op de fiets, dus vanuit Leeuwarden naar Vlissingen. Was er onderweg eigenlijk één moment waarop je dacht, dit is eigenlijk te veel. Ik keer om, ik ga weer naar huis.
3: Eigenlijk niet. Ik vond het wel leuk om te fietsen en ik vond het wel ook een mooie tocht. En ik had het wel naar mijn zin.
0: En kun je ons eens meenemen op die tocht? Want 5 dagen, volgens mij had je bijvoorbeeld best prima weer bij.
3: Ja, zeker. Ik heb het echt getreft met het weer. Of getroffen met het weer. Het eerste stukje was van Leeuwarden naar Annapolona. En daar had ik het beste weer. En had ik echt de wind perfect in de rug. Dus ik was zo in de havenklap aangekomen. En toen van Annapolona naar Wijk aan Zee. Het was ook nog prima weer, heerlijk. Toen van Wijk aan Zee naar Scheveningen. Het was ook nog heel lekker weer. Toen van Scheveningen naar Ouddorp. Toen was het 's ochtends een beetje regenachtig, maar toen klaarde het al 's middags weer heel lekker op. En toen van Scheveningen naar Vlissingen. Toen was het een beetje grijs en wel wat donker, maar nog steeds wel gewoon goed te doen.
0: Maar je praat erover alsof het allemaal best op rolletjes liep. Is het je meegevallen eigenlijk?
3: Ja hoor, ja zeker weten. Ik vond het niet heel zwaar en ik vond het ook wel leuk om te doen.
0: En er was er gisteren onderweg, was er nog een ontmoeting met een man uit Nieuw-Zeeland. Wat is daar het verhaal achter?
3: Nou, hij komt niet uit Nieuw-Zeeland, maar hij was op vakantie in Nieuw-Zeeland. Dat is een meneer, hij heet André. Het zou kunnen dat hij het nu ook luistert, dat weet ik niet. Hij woont zelf in Vlissingen. En hij heeft toen hij jong was ook veel gevaren. En hij komt zelf ook uit Leeuwarden. En hij vond het verhaal wel heel leuk. Dus hij had even contact opgenomen. En hadden we afgesproken dat ik even langs zou komen aan het einde van de fietstocht. We hadden even koffie gedaan en heel gezellig gepraat. En hij had me nog een heleboel goede tips gegeven.
0: Oh, en wat voor tips heeft hij gegeven dan?
3: Nou, bijvoorbeeld, hij heeft ook een grote fondswerving gedaan. En daarin had hij ook een heleboel sponsors. En daar heb ik even een foto van gemaakt van dat ik ook die sponsors kan benaderen. En ook op wat voor manier ik een mail moet schrijven. En dat ik het beter een beetje persoonlijk aan het bedrijf kan maken. In plaats van zeg maar 1 vaste mail naar iedereen sturen.
0: 30.000 euro heb je natuurlijk niet zomaar binnen, maar ja, je hebt Vlissingen gehaald. Op hoeveel procent, welk bedrag heb je nu in de pocket?
3: Ik heb nu 5.400.
0: Oké, dus ja, dan kun je die tips ook wel gebruiken om toch nog een beetje erbij op te krijgen.
3: Ik moet nog gewoon hopen, inderdaad. Maar ja.
0: Nou, de tochter die is dus achter de rug, dat is allemaal gelukt. Wat is de volgende stap nu? Want ja, je hebt dus die tips heb je gekregen. Komt er nog een, heb je nog een actie in petto?
3: Ja, ik heb er moeten nog allemaal acties aankomen. Ik heb nu een beetje met mijn moeder zitten brainstormen met Bevrijdingsdag. Want er zijn er ook heel veel mensen dat we dan wat kunnen doen. En toen hadden we bedacht dat we een groot pad maken met stoep krijgt en dat je voor €1 of zo, voor €2 een meter vrijheid mag kopen, zeg maar, en dat je dan een mooie tekening kan maken.
0: Nou, kijk, creativiteit genoeg in elk geval.
3: Ja, dus als er nog mensen in Leeuwarden met Bevrijdingsdag zijn, dan moeten ze mij even

0: Novastar en Wrong.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Voor de 12e keer in zijn carrière is middenvelder Mark Diemers met Cambuur promoveren naar de Eredivisie. In 2013 deed er het en dit jaar deed er het op mij, Noah's onvierder. Maar of er bloot, dat is nog net wis. Zijn contract die rint al en er ging een nieuw contract tekenen. Bij de huldiging van Cambuur juster op het oude huis de Tjerkhof in Ljouwt lieten de fans weten dat ze willen dat hij bloot. Diemers zelf had er net het meeste toe zijn, want als je huldig wordt en het oude huis de Tjerkhof zit vol, dan moet je benam genietje.
3: Mijn hart is geel, mijn hart is blauw, van de club waar ik

0: van de weinigen die er in Twatoe zijn tredje al bij wieën. En nover is Mark Diemers. Hoe is dit, Mark?
1: Ja, geweldig natuurlijk. Voor mij nog wel bijzonderer dan in 2013 natuurlijk.
0: Waarom?
1: Ja, toen had ik een wat andere rol dan ik nu heb natuurlijk. Nu ben je de aanvoerder van de club. Dus dan heb je proberen dit jaar een boegbeeld te zijn vanuit de club. En dat is goed gelukt, denk ik. En ja, als je dan iedereen hier ziet staan, langs de weg ziet staan, ja. Als ze dit worden, wordt het niet veel mooier, denk ik.
0: Augustus, wat doet het voor jou? 20 tekenen, stoomcontract.

0: bij Cambuur. Uiteindelijk maar als Rutte doel naar de Eredivisie. Hoe binnen de Orgel de Weekend West?
1: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en daarna heb je eigenlijk een paar weken dat het een beetje weg hebt, zeg maar. En je merkt van afgelopen week, dan gaat het weer borrelen. Dan weet je dat dit eraan komt.
0: Is er een soort oorsprutsen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Heel veel berichten op social media. Maar ook in de stad word je er ook op aangesproken. Dus ja, dat blijft bijzonder. En dan merk je dat het weer begint te borrelen. Ja, en dan zie je dit. Zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
0: Ja, mooier dus dan iets wat toen zijn tredje. Je had een hele mooie carrière onder horen bij Feyenoord spelen in het Boetelaan. Had het ooit mooier geweest als dit?
1: Weet je wat het is? Op dit soort momenten, dat besefte ik me net even toen ik in het publiek keek. En je gaat maar door in een soort van sneltrein je hele carrière. En als ik hier sta, dan besef ik eigenlijk pas hoe mooi het tot nu toe is geweest. Zo bijzonder en je bent nooit tevreden. Je wilt altijd maar meer en meer en meer. Ja, als ik dit zie, dan ja, wat wil ik nog meer? Ik bedoel, ik heb in Nederland bij een mooie club gespeeld, bij een topclub gespeeld. En bij mijn eigen club hier nu dit meegemaakt. Ja. Ik zou bijna zeggen dat je schoenen aan de wilgen kan hangen, maar dat ga ik niet doen.
0: Maar kist je dan bewust van genietje? Of wist dan ik nou weer bezig, maar vierde trog?
1: Nee, ik heb bewust vandaag dat even afgesloten. Voor mezelf ook. Nu is echt voor mij het moment van genieten. Vandaag is een hele speciale dag. En dus ik hoef niet over volgend jaar of het jaar erop of het jaar erop of het jaar erop na te denken. Daar heb ik ook geen zin in.
0: Nee, en toch denk ik dat het wel mooi is dat het zien toen zijn man Robbe Maki moet verlengen.
1: Ja, uiteraard, maar ik wist natuurlijk ook dat de meeste mensen dat graag willen. Ik denk bijna iedereen. Ja, en een grote compliment kan je niet krijgen. Ja, en dat het een paar keer wordt gezongen, ja, dat geeft alleen maar een bevestiging van wat ik al dacht. En dat zijn gewoon heel mooie dingen.
0: Ja, ik mag er toch vragen, is er al nice?
1: Nee, er is geen nieuws. En vandaag gaat er ook geen nieuws komen. Wellicht de komende dagen. Maar dat weet ik niet. Dus dat gaan we zien. Ik ga vandaag bewust genieten van hetgeen wat hier gebeurt. En dan zien we de komende weken. Gaat er wel uitstaan, zullen we komen welke kant op gaat. En dan heeft iedereen zijn antwoord.
2: De media van de morgen. Fijke, het Nijs-Utoren Media.
3: Ja, we hier niet eens krijgen hoe de Nationale Lerenbetinking in Amsterdam. Actievierders die drie daar weer misbruik van te maken, toch hun punt meidje te wollen. De pro-Palestijnse actievierders. Gondervan, die hen net wachtje kent ont jong, kennelijk. Want nog eens krijg bekend worden dat het Nationaal Monument op de Dam is bekladden met rode farven. Bij dat monument is dus jong die Nationale Betinking. Genocide is op het monument Kreun. En dat is een foto's te zien van Stadsomroep AT5. Even de omroep binnen Schimmakers nog ik al dwaande met het vertellen van de rode farven. Want je wilde net dat Joen te zien is, zelfs onder die derde betinking. Maar ze konden het dus kennelijk toch net litten. Ik net zo gek had je weten dat toch gewoon Hamas, een terreurgroep Hamas, lieerde organisaties vaak achter deze pro-Palestijnse groepen zitten.
4: Nee.
3: Ja, en ja. Die hebben mij gevoeligheden hebben ze net zo heel volle te kraaien. Okay,
4: ik heb een camera op de Dam, heb ik gevonden. Ik zag inderdaad dat de aardig politie is in de weer.
3: Ja.
4: Skimak bedreigde het zet kleren inderdaad om de boel te hemelen in de air.
3: Nou, maar ze gaan me ook voor het hel hier.
4: Ja.
3: Ja. Dan voor op de Telegraaf. Dieselrijders weer de klos. Er zit een nieuwe prijsstijging van de diesel aan te komen. Van 10 cent per liter in 2022. De toch al dure diesel aan de pomp, wat zonder ingrijpen van het kabinet, vanaf januari ruim een dubbeltje per liter duurder. Dat blijkt in het stikken van het kabinetsgrote kranten dus. Voor benzine dreigt het een hier letter een dubbele dreun terug het eind van de kwatting. En de zogenaamde Timmermans-tax, wat voor een prijsstijging van 33 cent zwaar je kent. De liter. Daar ben dus al te vragen hoe stelt in de Tweede Kamer. En dat dieseldubbeltje dat komt dus onder oren naar voren. En dat gaat nog om schattingen. En de uiteindelijk te betalen tax hing het ik nog af van hoe hoog de inflatie is. Maar voor eerst gaat het ministerie van Financiën eruit dat dus de dieselrijders van begin tak al 12 cent per liter extra aanrekening moeten voor een tankbeurt. Ja, dat is toch wel een heel soort inderdaad. Verderop stiert dus ik in de kranten inktzwart scenario voor dieselrijders. Maar ja, het kabinet zei het zelf ook al. Dit is wel een keuze die maak is voor de Iran-oorlog. Dus misschien maken we dat toch nog even naar zien.
4: Ja, nou, waar weet.
3: Ja.
4: Maar dat al was je.
3: Wordt wie je ziet.
4: Fijke, dank wel.
5: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Zijs.
6: Oh, wat is dit mooi.
7: Onderwijs.
8: Ja, dit is prachtig.
5: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegrond.
9: Ik begin met een meer een charme-offensief.
10: Als onderwijs wist naar huis.
11: Help, dit is eng.
10: Als vond iets of vierde is.
11: Hé, hey, wacht eens.
10: Of al lekker op de bank zit.
12: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
5: Maar Erik Enema.
13: Komen er al wat ideeën binnen, hè?
5: En Jan der Daan.
14: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
5: Van de middag van Fjouwer
11: en
5: Zijs.
11: En dan maar doorstappen.
5: Onderwijs.
15: En nu dit.
16: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
17: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
18: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
20: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
22: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
21: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
23: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
21: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk in Friesland van de Moorn, dan hebben we het nog even over dat Rutte feest in Leeuwarden voor de promotie van Cambuur. En muziek komt direct on van Outfield.
24: Josie's on a vacation far away.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouden.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Trommeestje maar in beëinding.
28: Maar gewoon CA plus een certificering.
26: Digitaal en papier van bedrijf, te zwart en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
29: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's.
0: is er voor Elsen.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Friesland van de Moor.
6: My Erit zei

0: Field and Your Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur.
0: Grut feest in Ljouwert vanwege de promotie van Cambuur. Toezende mensen die kwamen bij elkaar op het Oudehoofdse Tjerkhof. En dat wie je net voor het eerst.
4: Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, dadelijk meer derde hoer. Fijke, daar is ik weer nice uit. De Orde Media vanzelfs, wat heeft daarin voor?
5: Ja, het opzetten van verstoorne huisbisten wordt hield iets populairder, maar dank aan de meilandjes. En Chinese jongeren zonder werk hier een massaal kantoor rond, dus, zodat het lijkt dat ze wel een baan hebben.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk daar meer hoor. Eerst het waarberucht in het kwad, mij Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, dan van morgen is het nog langs ski en we zelf hebben een spotje ruin uit de bewolking bij. Van de midden vanuit het nat, waar komt er, wordt de zichten wat rommer en heb ik nog wel eens even een kans op wat een glimp zinnen. En mooi matig dat krachtige nat eerste wind is zo'n 12 tot 13 graden per waterland tot zo'n 15, 16 graden meer in de provincie. Joen en vannacht is het droog en een minimum temperatuur van zo'n 7 tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag, mooi een afwisseling van wolken uit de zinnen erbij. Het is fris, mooi matig dat krachtige een wat eerste win is zo'n 12 tot 13 graden per waterland, dat is zo'n 14 graden meer de provincie in. In de nacht dan klaart het wat op en dan hebben we temperatuur om de 7 tot 8 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Bij de huldiging van Cambuur had burgemeester Buma van Ljouwert twee gemeentelijke onderscheidingen uitdeeld. De sportpenning van de gemeente is takend on de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege de promotie naar de Eredivisie. En trainer Henk de Jong is ereborger geworden van de stad Ljouwert. De huldiging van Cambuur begon jelwijs de midje en ontlet via het feest in de stad. Het verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
7: Ljouwert!
8: Remco Balk, ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarden.
7: Remco is een Leeuwarden. Remco is een Leeuwarden.
9: Dat supportje zo waarderen hoor je niet vaak, dat is wel echt leuk.
8: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
9: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk, maar ja, het was wel echt heel leuk.
8: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
9: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat die ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
8: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch? Met de spelersgroep.
9: Ga ik niet mee.
8: Ga je niet mee?
9: Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
8: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
9: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
8: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
9: Ja,
8: die zijn... Dat uitgaansleven daar.
9: Die gaat zeker mee.
8: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
9: Ja, en andersom ook, hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
8: Van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is die. Henk de Jong, hoe hard is het daar West?
10: Schitterend. Vanaf vanmorgen betiet. Even met het hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En dan hebben we gelokken met waar gelokken. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk. Ongelooflijk.
8: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bis naar achter stapt om alles even te oceaan, om te genieten, om het in je op te nemen.
10: Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeien, dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou naar mij even terug, want dan geniet je echt van dit.
8: Wat vies nou het mooiste op zo'n midje?
10: Ah, dat alles mooi trok kwam erin. Het ging gedonder. Harde kern ik keurig. Dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
8: Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden? Een mooie bijkomstigheid ik nog op zo'n dijk, denk ik.
10: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht bij ereburger van Ljouwert worden. En ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
8: Dit is een moment. Was toch iets wat toen ze tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
10: Nou, toen kwam het in één keer uit niks. En nou is echt een opluchting voor mij dat we dit hier nou. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nou eindigt het zacht. Was juist zo mooi. Echt mooi.
8: Ja, het eindigt voor mij als haartrainer. De Hassijn, zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
10: Ja, dan ben ik al een tiertje kwijt. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al van mijn nekken vol. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig met ons nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
8: Het emotioneert die.
10: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
8: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
10: Ja, net normaal voor mij, meidje. Net normaal. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, meidje.
8: Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in tegenstelling naar de oren hier, en dook je dit keer voor mij.
10: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik al net een assistentje, bedoel ik in de goede wei. Ik ben gewoon collega-assistent. En dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, mag je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden. Geen domme ding doen. Nou, en nu kijk ik lekker een bierje drinken.
8: Geniet ervan, Henk Juwert. En neem het goed in je op.
10: Dankjewel, jongen. Dit week is de laatste keer. Best van jou, hè.
8: Denk ik net.
10: Nee. Lieve jongen.
2: De media van de Moor.
0: Lieve jongen, zat erin?
5: Ja, nou, dat is een mooi compliment voor Andor.
0: Door de media.
5: Ja, het opzetten van het verstoorde huisbeest is heel iets populairder in Nederland. Dus dat het Krij en ik mij de Meilandjes. Die hebben zelf hadden hoen opzetten litten in het programma. In het televisieprogramma, bij zo'n mijn werkje. En ja, zo'n tijd het vernemen ze dus bij de preparateurs dat het volle drokker wordt. En ja, het is wel belangrijk dat het derde huisbeest dan wel eerst in de vriezer lijn wordt.
0: Ja.
5: Dan wordt het naar de preparateur gebracht. En dan wordt het nog een jel hier voordat het beestje waarom kan naar hoes. Want ja, dat heb ik al hier te kraaien met het looien van de hoed en weet ik volle. Meesten kennen de hoen of kat ik nog cosmetisch pimpen. Dan maken we de grijze snuit wat jonger en de heupen minder ingezakt. Zodat een vitalere uitstraling ontstaat. Anderen willen weer dat hun hondje een truitje draagt. Of vragen ze om een zachte vacht op de plek waar ze graag blijven aaien.
0: Kleurspoeling. De puntjes er nu.
5: Ja, nou ja. Daar ben dus ik meesten die hele bijzondere fysieke inzien je. Meesten die komen om mij speakers die blaf of miauw loeren jaren litten. Dan bouwen ze die in. En dan ben ik wel eens meesten die hervregen om luchtjouwende eren. Nou, beam me up, Scotty. Wat ik dan haast ontdekken.
0: Ah, dit is helemaal niks raars zo naartoe. dat is de lucht niet zes. Dat is niet.
5: En dat je moet je of dat een lucht u dat. Ja.
0: Ah, ieder zijn ding.
5: Ja, inderdaad.
0: Ga ervoor. Nou,
5: ze hebben trouwens wel hun grenzen die preparateurs. Dat blijkt nu een morbide anekdote. Buiten het dieren opzetten om kregen we een verzoek van een vrouw die het graf van haar dochter had laten ruimen. Ze vroeg of we van de beenderen een skelet konden maken, zodat ze thuis wilde neerzetten.
0: Zo.
5: Ja, dat fysiek is dus wel
0: nou,
5: obvious.
0: Dat snap ik.
5: Ik wil terug, denk ik. Dan in China, daar zitten de kantooradvertenties voor hieren van een doen alsof je werkt werkplak als parastwolen uit de groen. Jongeren die net om hun familie waren te vertellen dat ze werkleers binnen, die ken je trode wieken van yoghurt tot vier voeren zitten voor een habbekrats. En dan doen ze krijgt alsof ze een baan hebben. Dat is ook wel heel bijzonder. Heb ik te krijgen de jongeren daar in China, die groeien op met grote druk. En ik de belofte dat het hudde werkje een eer belingend worden zal. Maar de realiteit is dat er nou els hier meer dan 10 miljoen Chinese studenten afstuderen. Wil ze net genoeg baan binnen. 1 op de 6 jongeren is werklees.
0: En wat doen ze dan?
5: Dan hing je ze dus de hele dag om op dat kantoor. Om 10:00 ochtends kom ik hier, ga ik solliciteren, iets lezen of een dutje doen. Rond de lunchtijd haal ik een broodje en om 6:00 ga ik weer naar huis, zei het een van die jongeren. Ja, ik had mijn familie verteld dat ik een baan had gekregen bij een cultureel instituut. Maar in werkelijkheid solliciteer ik me suf, krijg ik bijna nooit een reactie. En als ik er een krijg, is het een aanwijzing omdat ik niet genoeg ervaring heb. Ja, dat krijg ik net als werklees bloos natuurlijk.
0: cultureel instituut TikTok, denk ik.
5: Ja, nou ja, inderdaad. Dus, maar ja, dit is wel heel dramatisch voor zelfs. Deze vrouw, jonge vrouw, die koert het nog betellen omdat ze jeder een bijbaan zie en daar trok ze dit nou betellen. Maar ze dwaak dus gewoon thuis net te zeggen dat ze geen baan hè. Ja, ze zegt ik van, de hier is goedkeep, er is gratis koffie, thee, elektriciteit, wifi. Ik kan gebruik maken van toilet. Dus het is niet ideaal, maar ik voel me er ook niet schuldig over naar mijn familie toe. Ik zit eerder met dat onzekere gevoel, omdat ik niet weet wanneer er een einde komt aan de dagen soms zo zinloos kunnen zijn. Ja, dan kan je beter maas een fjouwerroer opsteken om radioprogramma te presenteren. Toch, dat is al mooier. Ja.

0: Roel van Velzen en Baby Get Hired. Wie dat bij Fries van de Moorn. Het is Fjouwe Maaien en niet heel loon wordt stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ek op de Jouwer. Naar de herbedenking in Park Hermastaten. Daar is een bijzonder bedenkingsconcert in de Hobbe van Baardjerke. Met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het Noord-Nederlands Kamerkoor en drie solisten. Jan Vermaning die is mijn organisator. En hij is al jaren belutsen bij die bedenking.
1: Nee, dat is heel vaak zo met mijn liedse stichtingen. Het is heel moeilijk om daar vrijwilligers voor te krijgen. En zolang het goed gaat, dan bloeit een beetje heen. En ik heb ik affiniteit natuurlijk met jouweren en de omgeving. Ik vanuit de familiaire situaties, wat in de oorlog bad is. Ja, dan ben je heel erg betrokken. Dus ja, dan bloeit eigenlijk wat heen. Ja.
0: Ja, waar komt die belutsen niet krijg waar? Je stip je al even familiaire bewoners.
1: Ja, nou ja, mijn huid die bij de arbeidseinsatz, die het een periode in Duitsland te werk gesteld wist. En daar had hij verschrikkelijke dingen mee maken. Hij had trouwens heel weinig hoe praten, maar dat heb ik van oren dan letter bij jet. Maar mijn beide komt van Pakers en Beppers, die zit in het verzet. En hier ik onderdoekers. En bijvoorbeeld mijn mem, die wie dan zeg maar een jong famke. En die had die spanning en die toch wel een soort traumatische ervaring had van de angst. Dat die onderdoekers, die moesten natuurlijk net verred worden of voen worden. Want dat had natuurlijk ook consequenties van de mensen die ze onderdak bieden. En dat had ze altijd veel. En dat die in Uske Sennik altijd zag. Die altijd, zeg maar, nou maart, april, dan weer er een bepaalde spanning in ons gezin. En dat hier echt een maatje met de oorlog. En er waren niet geen films of documentaires over de oorlog. Er waren eigenlijk zo weinig mogelijk over praten. En dat heb je altijd getriggerd. En nou ja, en van het ene komt er vaak het oren. En mijn ouders leven allebei er net meer. Maar ik vind wel, wat er toen al debat is, dat moeten we op generatie stelmbloeien.
0: Dat is natuurlijk wel het bijzondere, want je ziet ze al, je familie die zwaaide erover, daar hebben we net op praten. En jij bent muzikus, je bent dirigent en je zorgt er dus voor dat het verhaal heel vocaal maken wordt.
1: Ja, nou ja, omdat vaak, en dat doen we dus ik maar het bedenkingsconcert wat we jong hebben in Hoppen van Baardjerke om kwartier van jongeren, dus na het ceremonie van de kranslezingen en zo. Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. En wat we daar jong ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joods Ben in dit geval, die ben alle in het leven waar je rukt, die dingen worden vermoorden. En we jouwen ze maar middels een foto van dat Ben, wanneer ze geboren binnen en ik hoe oud ze werden binnen en heel vaak omkwam in kampen. En van Gorst bijvoorbeeld, om het met Thomas Hutt te nemen. En die projecteren we. En we hebben het vroeger een keer, heel wat jaren hebben we het er ik gediend. Dit is een herhaling van. Maar heel veel mensen associëren het. Ja, oh nee, maar mijn kleinkind is ik zo oud. Of mijn dochter is zo oud op dit moment. En dan krijg je de bepaalde emoties. En die worden dan vaak versterkt door de klanken van de muziek. En dat rekent de meesten. En dan krijg je een soort bewustzijn. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat we de Unic heel graag berikken willen. Dat meesten op zijn minst nadenken. Ik bedoel, om een voorbeeld te nemen. Wij zoeken heel vaak dan mijn boardieten op score naar het Nijs. En zo die verschrikkelijke tafereel in Oekraïne, in Iran, in Syrië, maar ook in Afrika, oer de brood. En zo die liedse band en dan denk ik, oh jongen, het kent toch net. En dan krijgen we het journaal is West en dan geven we gewoon terug met de orde van de dag. En we maken het bewust krijgen dat er wat meer wat leefde in de meest gaan zitten. En dat zit er ik wel. Alleen we binnen soms bang om het te uiten. En dat maakt net. We maken gewoon wat aardige wijze. Ik denk dat dat al een heel mooi begin was.
0: Het maakt dus echt trotdringen. En had de muziekkaart daar ook wat mee te krijgen? Want Jedder Jeren wiet volgens mij benam klassiek. En nou dus, ja. Ik zei het al even, Claudia de Breij onder oren. Had het werk met te krijgen?
1: Ja, dat is zeker mooi te krijgen, want we hebben op een jaar altijd een enorm educatief programma. We fietsen maar bij langs plakken waar bepaalde gebeurtenissen in de oorlog plaatsvonden. Wat we dit hier ook doen, is een gedichtenwedstrijd. En de twee winnende gedichten, die worden de Joniek voorlezen tijdens de ceremonie in het park Heremstaten. En we hier nou het thema van, mag ik dan bij jou, mag ik dan bij jou schuilen? En dat is natuurlijk het veske van Claudia de Breij. En we hebben merken dat die band, dat ze daarmee aan het, nou, op zijn Fries is een heel mooi wrak zien binnen, maar die thematiek van als iemand in een noodsituatie zit, doen we het door eten, gaan we de persoon helpen, jou een bepaalde zwaar van geborgenheid, dwarven we ervoor uit te komen dat we iemand helpen willen. En dat heeft echt verrassende effecten gehad bij de band. En daar ben we heel blij mee, want het blijkt dus dan toch maar, we denken vaak een beetje denigrerend, hoe ben we, ach ja, zoek zo wat, maar ze krijgen heel soort mooi van het Nijs. En ik van internet natuurlijk, hè, dat zit er bal van. En die belevingswereld van die band, dat gaat dus als commissie al enorm rekken.
0: En dat zei Jan Vermaning, mijn organisator van de derde bedenking, dat dus, van het concert met de derde bedenking op de Jouwer. Je dadelijk het Friske Nijs, mijn Fijke.
2: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Jouwers. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties na 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haar.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stiel, sterk werk.
12: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel, sterk werk.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Het is precies Jelven van Jochenen. Tiet voor het Friske Nijs, mijn Fijke Wouda.
16: Goedemorgen. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur is uitroepen ter ereburger van de gemeente Ljouwert. Dat maakte burgemeester Sybrand Buma bekend bij de huldiging juster op het Oude Houtse Tjerkhof vanwege de promotie van de voetbalclub naar de eredivisie.
17: Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
16: Het is pas de 5e keer in de geschiedenis van dat de gemeente in een uitroep daar ereburger. En het is voor de eerst dat geen politicus is. Henk de Jong zelfs kan het ijs nog net goed bevetje.
5: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge Utrecht naar Ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien aan voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
16: In Haas is vannacht een auto in vlammen opgegaan. De auto is hier geparkeerd in de Willem-Alexanderstraat en vleeg terug nog onbekende oorzaak in de brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur hem verder verspreiden kon. Kwetsbare en geheime infrastructuur van De Veensje is gewoon te vinden als je maar goed ziet je. Dat blijkt uit een verhaal van NRC. Friesland wordt daarin als voorbeeld neemt, zei het verslagjouwer Anno Valkena in het programma Bureau de Vries.
13: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maait die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleermbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voelen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
16: Neffens pro-Tweede Kamerlid Hartemoede Hoop is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
18: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dealen moeten in deze tijd?
13: Daar denk ik wel
18: met mijn collega Katerie, die is wat via de Defensie. Dus ik zal dat ik mooi heb bespreken en vragen hoe stellen. En Shen, hoe dit precies in elkaar zit.
16: Autocoureur Nick de Vries had de finish net helle in de Formule E Grand Prix in Berlijn. Na een goede start racete de Friese coureur nog wel naar voren van plak 9 naar plak 3. Maar na een botsing met twee andere auto's moest de race verlitten.
0: Ik denk zelfs even, Jim, wat nou die orde ereborgers ben. Ik ben te leid.
16: Ja.
0: Ben dan borgermasters.
16: Mm-hmm.
0: Die dat krijgen. En de vorige vier, dat die vet kronen.
16: Oké. Okay. Dus ja, dat is wel even in, inderdaad.
0: De Buma, die zwaait me kwart naar oren natuurlijk.
16: Zo die dan zelf?
0: Ja. Weet het net.
16: Nou, waar wit.
0: Fijke, dank u wel.
19: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
21: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
24: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
23: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
25: Friesland van de Moor.
26: Erit Science.
27: Omroep Friesland.
0: Muziek dadelijk van Pieter Wilkes, maar zien knoopjes. Maar eerst iets van het waarberucht. Mij Jan Jonkman, een goeie morgen.
28: Ja, jullie denken een goeie morgen.
0: Het KNMI had van de morgen voor een heel grut pad van Nederland koren hier al jong vanwege de minder zichten, vanwege de mist. Maar je in het noord net, dus valt het je wat aan met de mist?
28: Het valt je krijgt wat aan. Dit was kier en die zegt, ja, wat mooi. Nou, een nacht van vorige nacht dat het wat millimeters wetter vallen is. Zit er een soort vocht in de lucht, dus die het amper wien. Ja, de temperaturen die blunnen vannacht wat in de dubbele cijfers en dat lezen ze nog steeds. Zullen we hier in Eek, maar die is een goed 12 graden. Gisteren 12 graden. Dan wordt het 11 graden. De Pijnix aan 12 graden. Laaksem zit wat heger, die zit als je de 14 graden. En Akkerem en Grauw en Bakkerveen zit ik op zijn 12 graden. Nou ja, dat skieren waar, ja, maar minder zichten. Want we zitten nog steeds in de vochtige lucht. En daar blijven we vanmorgen nog wel even in zitten. Want die komt vanuit Starig, uit het noordwesten, waar komt de droger lucht is kant op. En dan wordt de zicht niet wat rommer. Maar het bloed van de morgen is dan wel even wat bewolkt. En we hebben zelf nog even een kans op een spotje rond die de bewolking vallen kan. Nou ja, dan vanmiddag dan komt het zin. Het zit er uit en tron nog eens even bij. De wien helpt wat om. En die wordt nou matig, dat krijgt. 60 uit het Nattenwaai. Zit wie in droegere lucht zo wat? Ja, maar wel in koudere lucht zo wat. Zo van de temperatuur, het wordt net warmer dan zo'n 11 tot 12 graden per waterland. Tot zo'n 15 krijgt naar 16 graden meer de provincie. Maar de jong op bevrijding, de jong op bedenking, dan is het droeg. En om 8 uur dan hebben ze zo'n 10 tot 12 graden. En vannacht gaat de temperatuur verder onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden.
0: Dan op naar morgen, naar de bevrijdingsdijk. Hoe komt het dan?
28: Dan liggen te dik mooi droog te bloemen. We zitten in de nat eerste streming. Er komt wat droegere lucht is kant op. De temperaturen, ja, die bloemen wat efter. Maar er is in de maand dan wel een soort bewolking. Uit een trok een glimp zinnen. En in de midden liggen de temperaturen. Ja, maar wat meer rond van de zin op zo'n 12 graden. Op een waadeiland, dat is zo'n 13, dat 14 graden meer de provincie. Maar er zit wel even een krachtige nat eerste wind. Zelfs maar uitzitten zien 4. Die het voor het gevoel wel even wat kouder maakt. Dus dan kunnen juist er mooi wel op bij ons even naar het bevrijdingsfestival gaan. De zinnen die zullen trouwens even wat goed maatje kennen. In de nacht dan is het droog en dan hebben we opklaringen en temperaturen om de 7 tot 8 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
28: Nou, we bloeien nog wat in de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Op de maatwestelijke koordelijke streaming zitten. Het bloed wel droog. Maar ja, dan zullen we dat we uit en toe wat meer geregeld rond van de zinnen hebben. Maar de temperatuur, ja, op wijze, is nou wat zo'n 10 graden per waterland. Dat zijn 12 tot 13 graden meer de provincie. Lezen we een mooi stukje onder wat normaal voor de tijd van het hier is. Tongens, dan wordt de wind die is wat rechtiger. Er is ook wat meer rond van de zinnen. En het is dan niks aan 13, 14. Je krijgt 15 graden. Vrede gaat de wieven het om naar het warme zuid-eerst. Het bloed dan droog, maar nou, we zien van wolken en zinnen. En dan hebben we zo'n 16 tot 17 graden. Nou ja, zag hier een frisse wind, vrede het om warm.

0: Pieter Wilkes en Knoopkes. Het grote uitsprutsendoel van SC Heerenveen is helle. Na een 2-0 overwinning op Volendam binnen de Friesen wis van de play-offs voor Europees voetbal. Dylan Vente die scoorde het laatste doelpunt van Heerenveen. Het eerste dat kwam op name van Luca Ooyen.
1: Luca Ooyen, hoe belangrijk is deze wedstrijd en deze goal voor jou?
2: Nee, heel belangrijk denk ik. Ook met de richting naar de play-offs. Voor als we thuis kunnen spelen of uit, dat is ook altijd heel belangrijk. Dus ik denk dat iedereen heel blij is met deze 3 punten hier.
1: Ja, blij ook met de kans die je krijgt in de basis?
2: Ja, zeker. Ik heb er hard voor gewerkt, elke training, elke dag opnieuw. En dan als ik die kans grijp, probeer ik die sowieso te grijpen. Dus ik ben ook heel blij met mijn doelpuntje vandaag.
1: Heb je het gevoel dat je ook hebt laten zien?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb sowieso mijn best gedaan. Ik heb gewerkt. Dus, en dan dat goaltje. Dus ik denk dat ik wel een prima wedstrijd heb gespeeld. Ja,
1: je speelt natuurlijk nu onder andere ook omdat Maxence Rivera geblesseerd is. Dus even aanwachten hoe lang hij ook eruit raakt. Wat is, jouw verhaal is natuurlijk ook dat je een lange blessure hebt gehad. Hoe fit ben jij nu eigenlijk?
2: Nee, ik voel me goed. Zeker op training ook. De intensiteit is heel hoog. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is voor mij om fit te raken. Allee, te blijven ook. Dus nee, ik voel me goed. En ja, ik voel me goed. Het belangrijkste.
1: Je speelt natuurlijk nu een, 4 maanden ongeveer mee bij Heerenveen, 3,5. Meestal kun je zelf ook wel een beetje aanvoelen in hoeverre je het niveau aan kunt. Of dat je wat achter ligt of we zelf misschien wel overheen gaat. Wat is jouw gevoel daarbij?
2: Nee, ik denk toch sowieso nog stappen kan maken in mijn fitheid. Dat sowieso, want het kan altijd beter. Maar ik voel me op dit moment goed. En ook met hoe meer matchen je speelt, hoe meer matchritme je krijgt. En hoe beter het gaat gaan. Ja.
1: Jullie hebben nu de play-offs gehaald. Gefeliciteerd er ook mee, want dat was natuurlijk een beetje het doel dit seizoen. Wat is er nu nog meer mogelijk, denk jij?
2: Ja, ik zou het niet weten. We gaan gewoon elke match alles geven. En proberen deze 2 matchen nog te winnen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. We gaan er zo uitgespreid doen. Ja.
1: Kijk je ook naar de ranglijst? Heb je meteen naar de wedstrijd ook nog even gekeken? Zo van, hey.
2: Ik kan er niet gekeken. Nee. Nog niet. Nee, ik kan er niet gekeken.
1: Ja, dat is ook wel echt rekenen hoor. Want je hebt nog een kleine kans op plaats 5 en zo. En je wilt, ja.
2: Ja, niet naar gekeken. Nee. Zelfs totaal eens kijken.
1: Gewoon nog 2 keer winnen.
2: Ja, dat is het belangrijkste.
0: De eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen die is snijn in Breda tegen NAC. En het seizoen dat eindigt met een thuiswedstrijd in het Abelenza Stadion tegen Ajax.

Clapton, Mr. Slow Hand himself en After Midnight. Stiek wat nog in Nederland trouwens. De Fire is Kiki D en I've Got the Music in Me. Het is 11 minuten voor Njoggenen bij Friesel van der Moon. Fijke praat je bij hoe het de Nijze Toren Media. Eerst Adele.

0: Adele, wie dat? En set. Set.
1: Klaar.
0: To the rain.
2: De media van de morgen.
0: Ik wil op goede knop drukken. Ja. Ja. Door de media.
3: Ja, trouwens, er komt ook krek een melding binnen dat de A32 Ljouwert richting Jereveen bij Grouw dicht is. De oprit is dicht, bergingswerkzaamheden. Dus het gaat om de oprit, als je van Ljouwert naar Jereveen wollen, is de oprit, die is dicht. Dus als je uit Grouw of Jensen bijkomt en je wollen naar het zuiden, dan is die oprit is dicht, bergingswerkzaamheden. Dus er zal iets mijn auto of een vrachtauto wezen onderhand. Dus hou daar even rekken mee. Dan de beide Friese kranten. Ja, je kent er net omheen. Vercels die besteden uitgebreid. Omdat ik voor op de vastzieden.

0: gewoon het promotiefeest van SC Cambuur eindelijk gevierd, meldt het Fries Dagblad. Mooi feest zonder gekke incidenten, dat schroot de Ljouwerter kranten. Niettemin werden er tegen de regels in fakkels en wat vuurwerk ontstoken op het plein. En moest burgemeester Sybrand Buma een fluitconcert en poging tot een bierdouche doorstaan.
1: Oh.
0: Nou, tegen de weersverwachtingen bleef het grotendeels droog. Of dat ik voor die bierdouche hield, dat weet ik net. Maar dus hij is geen hele gekke incidenten. Gelukkig maar. Dan meldt het Fries Dagblad ik nog dat het dwarfshuizen die komen in de knel troch de energienota. De Friese dwarfshuizen die worden de dupe van het afschaffen van de salderingsregeling in 2026. En daar trok je de energiekosten omheen. En kunnen ze haar maatschappelijke functie dreger vervullen. Door blikken uit onderzoek. Want 88% van de dwarfshuizen die het zinnenpaneel. Ja, en die smieten minder op. En ze moeten ervoor betalen je natuurlijk. Als ze de volle stroom leveren om het net. Daartoe is wel de angst dus dat de toegankelijkheid behind wordt. En dat er ook minder activiteiten komen. De hiertarieven voor broekers die zullen omheen gingen. Ja, en ik, de koffie en het pilsje zullen grif duurder worden, is de verwachting. Dan ging ik naar de Ljouwerter kranten, want die weet nog te melden dat de Harmonie 4 maanden tegengeeft van een opknapbeurt van 500.000 euro. Ze zijn begonnen met het god uit de Harmonie te tillen. Maar dan je plakt maar je voor, dus die grutte verbouwing. Dan kennen ze even in Spanje ken Ellen Dekker en haar man Pieter. Die kennen onder slag met haar borkerij. Die verzakken om eens. Groenwetter pijl dat zakken. En daar terug die vingergroen die klinkt in. En haar borkerij, hun wenborkerij, die bruts haast in twaan. En daar kwam het eens op Del. En hij ze jarenlang, 8 jaar lang, hebben ze ervoor strijden voor een vergoeding voor die verzakking. En het docht nobliek, nou, eindelijk kennen ze nou onder slag. Er is subsidie en een nieuwe hypotheek. Ik was vaak de wanhoop nabij, maar nu overheerst de trots. Ja, ze zei ik van de laatste 2 jaar het dreest. De ambtelijke molens draaien onnavolgbaar. Ze stellen een vraag, je geeft antwoord en vervolgens blijft het een half jaar stil. Wat je ook belt, mailt of appt, we waren regelmatig de wanhoop nabij. Nou ja, dat ligt er dus net om. Dus dat zou je wel wat flatter kennen.
1: Fijke, dank wel. Arjen Overmaat, is dit het in mij kleer voor Noor voor?
2: Ja, zo is het maar correct, Jeriet. Maar noffelijke muziek bij de koffie voor zelfs. John Hyatt, Christopher Cross op het lijstje, zo, wieso. En we bellen even met Willem Skoorstra, een scroller. Maar ik, organisator van fietstochten. Magische fietstochten in omkrieten van Ter Naard.
1: Oh.
2: Ja, je hoort, er gebeurt van alles. Hij neemt eens mij naar je bijzondere, mystieke plakken. Van alles gebeurt er.
1: Ik denk er net voor het ontenaat, maar er zit even een kort verhaal.
2: Hij kan er mooi op vertellen, dus even jaren wat voor magische fietstocht dat nou correct is.
1: Dadelijk maar even een harkje naar Noorden voor dus. Dit weer Friesland van de Moor van Joert. Moon, de middenwater net, het is bevrijdingsdij. Waar is die dan is Harm je weer en fijn kijk. Een lof ik dij.
3: Noorden.
4: Ja. We zijn er weer.
3: Bevrijdingsdij, hè?
4: Wat was het witte?
3: Nou ja, wat zit er op het Noorderwienpodium, Willem?
4: Het is vanaf minuut 1 is het gasgeven met die handel.
3: Concreet.
4: Graaf, landgraaf, asbest, de Green en Hoorde, Zeewolf, Las Bandidas.
3: En?
4: Vrijheid.
3: En?
4: Vrijheid.
3: En?
4: En ja, ze bestellen al 482 ton dier. Jet is er.
5: Vrijheid. Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
9: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Okay.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat...
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan het populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat één of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend lokale tijd zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
19: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

is de nacht om stil te staan. Het leven wie vrouw, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, never bang, het hoeft net meer.

0: Tito.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: your body, baby, do that conga.
1: De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. Olivia. De lekkerste muziekmix.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Schopjeskrijdenvoels.nl.
3: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de Zilt, want restaurant aan Orne is zuurweken ietsje on het wetter.
4: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen, en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk in Noord-Friesland zijn vliezen binnen verstoren en uitbraak van een virus aan boord van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Dit is het Waarde Marjan, het Nijs uit de Orde Media, mijn Feike en de eerste muziek is haast van Doe Maar.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Noi Friesland.
5: Jacob Stelwagen.

0: Liever dan lief van Doe Maar van het album Doris Day en andere stukken. Dat wie de debuut-LP van Doe Maar.
1: Van Tolvo, Ienoren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Mandy Fjouwemaaien. Het zou vriezen binnen verstoren en uitbraak van een virus om boord van een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. En de salderingsregeling houdt eindigt hierop en het kan dwarshoezen met zinnepanielen een soort geld kosten. In Orge West hebben ze een oplossing.
2: Er ben van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
0: En nou, het waarbeurt in het kwad. Jan Jonkman, een goeie media.
3: Ja, Jacob, ik een goeie media. Nou, van een mooi wit al langs keer en dat is op dit stuit nog steeds. Maar in het maat eerst zelf nemen een spatje rein. Ik in het maat best een voel naar een spatje rein. Van midden vanuit het maatenbouw worden de zichten wat rommer, want de wind die helpt om tot matig tot krachtig. En dan is het zo'n 12, 13 graden op een waterland, dat zo'n 15, 16 graden meer de provincie. Let er op een midden mogelijk nog even een glimpje van de zinnen. Jong is het en vannacht is het ik droog en dan hebben we temperaturen van een minimaal van 6 tot 8 graden. Morgen een droge dag, maar een afwisseling van wolken, uiten terug nog een glimpje zinnen. Het is fris, maar in matige tot krachtige matte eerste wien is zo'n 12 tot 13 graden op een waterland en dan zo'n 14 graden meer de provincie. In de nacht hebben we weer opklaringen en hebben we temperaturen om de 6 tot 8 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
1: Ont inhoeren, nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Tafriezen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Het gaat om een peer uit Houlerwijk. De man wie zondag hier en zijn vrouw wie 69 jaar oud. Ons coach is redacteur Jitse de Vries. Jitse, een goeie met je.
5: Ja, een goeie met je, Jacob.
0: Weten we wat er krekbad is?
5: Nou ja, die man die is verstoren aan boord van dat schip. En daarna is zijn lichaam online gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De vrouw die verstoor op een vliegveld in Zuid-Afrika toen zij al op de weromreis weer naar Nederland. Haar lichaam leidt nu in het mortuarium in Johannesburg. En behalve dit Friese peer is er echt nog een derde passagier verstoren. Een orenpassagier is slim ziek geworden, is opgenomen in het ziekenhuis in Johannesburg. En bij hem is het hantavirus vaststeld.
0: Nooit verjaard, het hantavirus.
5: Ja, dat virus dat kan dierlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vaststeld bij die ene zieke passagier en dus net bij de dierlijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze mensen, dat zit dus ook net vast. Maar ja, daar wordt nou wel onderzoek naar dieren en ook onderzoek naar de variant van het virus bij dat ene slachtoffer dat nou op de intensive care leidt in Johannesburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, hier in Nederland had al zijn dat het belangrijk is om te achterhellen welk virus nou krijgt ontroffen is, welke variant er krijgt ontroffen is, want dat zo'n zeldzame variant wijzen kennen die het van meesk op meesk oordraagbaar is.
0: Ja, en hoe wordt dat virus oordroegen dan?
5: Nou ja, dan moet je weten, er binnen zo'n 20 tot 30 verschillende soorten hantavirussen en al die virussen zo'n meesken infecteren kennen. Vaak worden die dan oordroegen door muizen, door ratten, die kennen die virussen bij zich, die kennen meesken besmetten via speeksel of via keutels of via urine. En dat hantavirus, dat verspreidt hem dan dus via die poep, via die keutels. Meesten kennen besmet met rijtje als ze bieten worden, trof zijn knaagdier, of doordat ze op de opdroegen stofdeeltjes van die moezenkeutels inademen.
0: Ja, en ziet die moezen dan aan boord?
5: Nou ja, dat hoeft net. Die besmetting die hoeft helemaal net aan boord west te hebben. Dat zei het een intensivist, een meiwerker van een ziekenhuis in Haarlem en ik van het Erasmus MC in Rotterdam. Die zei tot bij de NOS. Er is een variant van het virus. We bieden de tijd tussen de besmetting en het ziek worden wat 10 tot 14 dagen wijzen kan. Nou ja, dan kan het beste wijzen dus dat die mensen online west ha, dat ze online infecteerd binnen trog zijn moezenkeutel bijvoorbeeld en dat ze dan pas on board ziek worden binnen. Het liek het dus net again om zo'n klassieke, ken je zeggen, klassieke cruiseschip uitbraak, van bijvoorbeeld het norovirus dat dan via de lucht hemzelf verspreidt, of het griepvirus, dat is op cruiseschip en ek, als iedereen zo dicht bij elkaar is, heel gevaarlijk. Het meest waarschijnlijke, zei die intensivist bij de NOS, zo wijzen dat die mensen die het nou besmet binnen in dezelfde rondte west, werd ze dan die opdroege moezekeutels inademd, en dat ze daar dan ziek van worden binnen.
0: En hoe volle zieke mensen binnen er dan uiteindelijk op dat schip?
5: Nou ja, dat is mij net helemaal duidelijk. Het binnen er een aantal, in elk geval twee binnen slim ziek. Dat zei de rederij in een paarse bericht. Hij zei juist de Jonlet naar boeten te bracht. Dat bemanningsleden binnen. Maar verder is er nog net een protoduidelijk.
0: Nee, Kan je dan wel zeggen hoe gevaarlijk het is?
5: Nou ja, de Vrouwensorganisatie WHO die had krijgt een statement naar boeten gebracht, een verklaring. Daarin zeggen ze dat het risico voor het publiek leeg is. De WHO is wel mij urgency, zeggen ze, pakken ze dit op? Willen ze de respons? Ja, het is al een keer in het Engels dat statement, dus het komt correct binnen. Ik vertaal het, wielstik het je les. De respons on board van dat cruise skip is urgent, zeggen ze. Ja, daar binnen ze dus nou mee on the gong. Ze hebben contact met alle landen die het derby belutsen binnen. En de WHO zegt ook dat infecties van het hantavirus unkomen binnen, ongebruikelijk dus. Ze kennen heel slim wijzen, maar dat hantavirus is not easily transmitted between people. Dat wordt net makkelijk oerdroegen van mensen. Nou ja, ik zei al, dat risico is dus leeg. En zei de WHO ook, de Vrouwensorganisatie, er is geen reden van paniek, er is geen reden voor reisrestricties.
0: Nee, en het schip, waar is dat nou?
5: Nou ja, dat leidt nou van anker, van de kust van de Kaapverdische eilanden. Dat schip dat we vertrokken uit Argentinië, wie eigenlijk onderwijs naar de Zuidpool, maar is dus nou weer naar het noorden weer omvaart, naar Kaapverdië. Leidt het er ook al, toen hadden Kaapverdische autoriteiten nog geen toestemming doen om de zieke opvarenden van boord te helpen. Dat zou misschien letter juist komen, al eerder wel meesken van de Kaapverdische zoensautoriteiten hebben wel om boord west om daar te zien hoe zie ik of die mensen binnen.
0: Ja, dus die autoriteiten komen aan boord, maar dan al die mensen al eerder aan boord blijven?
5: Ja, ze willen er wel aan, maar Kaapverdië stiet dat gewoon nog net. Dat zou de zoenzorg op het eiland zou dat net onkennen. En ja, ze binnen ook bang daar op Kaapverdië, als er zieke mensen die het virus hebben op dat eiland komen, dat het virus hem dan ook verspreiden zich verder op dat eiland. En dus leidt dat cruiseschip dus nou al meer als een dij voor anker, voor Kaapverdië, voor de Kaapverdische kust. De rederij van het cruiseschip die zei dat Nederland reed is om repatriëring van in elk geval 2 personen met symptomen te organiseren. Nou ja, dat impliceert dan natuurlijk dat ik Nederlanders binnen die symptomen ha. Al wilde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat op dit stuit nog net bevestigen. Ja, en wanneer die repatriëring dan wijzen zal, dat is op dit stuit nog net duidelijk.
0: Oké, dit is de Vries. Dank u wel voor deze uitles.
1: Noi Friesland. Media Oersjoch. Oh, feit, wil ik wat zeggen?
0: Nou, doe maar dan.
6: Nou, vreugd. Plysjes van de plysje Maashorst in Uden, die is die een justere zeggen, die woont een beetje nu weer op. Doet zijn automobilist zeggen, liet een pruik op hier. Daarmee bezocht de man een nieuwe plysjecontrole te vatten komen. Het zit namelijk zo, een nacht eerder wie dezezelfde man ik al trapier op autorijden onder invloed van alcohol. Hij weigerde door mij te werken aan een ademanalyse en daarop moest hij zien ribbewies inleveren. Dus hij mocht juster heel lang net in die auto zitten. Dus ja, hij dacht wie is wat, dan doe ik een pruik op en dan herkennen ze me net. Nou, de plysje zei het, gelukkig waren we goed uitgeslapen en ze had dus die man wol herkend en hij is op een nieuwe onholden. Ja, wat voor boete had hij nou krijgt is net bekend, maar dat zal dan net om liedje.
0: Dat denk ik niet.
6: Nee. En de cameraman van Sky Sports, die is het oude weekend heel dol viraal gingen op sociale media. Want hij moest een shotmeidje van de analisten van Sky Sports. En die kuiden wat oer dat, hoe die baan is maar.
0: Ja, de grid.
6: Ja. De grid. En, maar ja, in één dook daar Ivana Knol. Die passeerde daar ik. En ja, dat is een 33-jarige dame. Met een eigen Instagram-account, dus influencer. Het 3 miljoen volgers. En ja, die ran in een heel kwad rokje en alles ran die voorbij. Dus in ien waar de focus van de camera, die was even wat oors als de 2 eigen analisten. Dat ik het zas is. Ja, hij wie een beetje ouwleid.
0: Ik heb de beelden zoen, ze wie een beetje verdwongen, die analisten.
6: Die analisten die wie net meer te zien, nee. Inderdaad. Dus nou ja. Ja, die dame kerst misschien nog van het WK voetbal 2018 in Rusland. Want daar zit ze op de tribune en daar moeren ze haar lang aan. En daar had ze een heel soort aandacht kregen ik. Toen in de camera meestal kennelijk ik al aardig gefocust op deze dame. Ja. En daarmee was het bekend. En dan was het influencer. En dan heeft ze maar 3 miljoen volgers.
0: Ja.
6: Ja, dat niet hurt.
0: Ja.
6: Ja. Een politieman in Zuid-Afrika die is juster uit een helikopter wij oudaald in een rivier vol krokodillen. Hij moest één krokodil hebben, die specifiek daartussen die andere krokodillen dreun. Die krokodil die wie deed. Maar ja, dan nog denk je van, dit is wel heel gevaarlijk voor zelfs. Maar hij moest dus, die krokodil moest hij echt hebben, want ze wien op ziek. Naar een man die het al een week vermiste wie. Hij wie met zijn auto een breg rieden bij een wetroehenne streemde en is mijn auto al meisleur de rivier in. Mm. En ze konden maar net vinden. En toen dachten ze al van, lofbeelden die blikken dat een van die krokodillen die zegt wel heel dik uit en een kastje, dan had hij dus eten. Ja, dat vermoeden is dus bevestigen intussen. Hij had hem een stuk touw had hij dus uit het water visken, onder de helikopter. En toen hebben ze hem dus uiteindelijk ze die krokodil iepensnien. En inderdaad, daar is een stoffelijk omschot is foen, maar dat net alleenig. Er waren ik 6 verschillende soorten schoon bin foen.
0: Dus, oh jee.
6: Ja. Ik weet niet dat hij gewoon van krokodillen leren, maar
0: en dat ze daarom heel goed worden.
6: Ja, dat is payback. Maar dus ze zullen al 40 onderzoek gedaan van wat is een krokodil, wat hij al nog meer op internet.
0: Ja.
6: Nou.
0: Bizar verhaal.
6: Ja, heel bizar. Nog eens de hond, toch, Jacob?
0: Twa,
6: hè? Dan, ja. Ik zou net naar Livorno gaan om de vakantie te vieren. Want als het over de urine, ik bedoel, de hondenstront, dat maakt wel langer op, Romje. Dat weet wel een keer. Daar hebben we van die poetsjes voor, van die griepekes en alles.
0: Ja, dat is net zo dreig.
6: Dat is net zo dreig. Maar in Livorno, daar in Italië, daar mast nou dus ik de urine van de hoen mast opromje.
0: Mast dan mijn armen met chips op en een bier zo met die kutte vraag?
6: Nou, daar komt het wel een beetje op deel. Doe mast maar een flesje water of zo, moest dan dat fut spelen. Want er waren een heel soort klachten over de urinelucht in Livorno, benam in de zimmer, want gewoon wij dan spiel de Rijn natuurlijk een soort fort. Maar ja, in de zimmer in Italië is het warm, weinig, of haast geen Rijn. Dus tussen 20 mei en 31 oktober kun je een boete van €500 krijgen als dus die urine van die hoen net oprommest.
0: Zo,
6: ja, dat is wat.
0: Ligt er net om?
6: Nee, ligt er zeker net om.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Het is netje met een oortolven. De salderingsregeling houdt eindelijk hierop. En dat kan Dwarpshoezen met zinnepaneel een soort geldkostje in Orgie Zuidwest-Friesland hebben een oplossing.
2: We zijn van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
4: Omroep Friesland. Alles wat er speelt.
7: 92.2 FM.
4: Omroep Friesland.

0: Muziek van Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Friske dwarpsoezendogen er goed aan om te zien of ze een accupakket kunnen om de stroom van zinnepanelen op het dak op te slaan. Dat zei vastzitter Sierbe Walinga van het multifunctioneel centrum Het Jo in Orge in Zuidwest-Friesland. Een soort dwarpsoezen in Friesland die meent ze nou nog een broek van de salderingsregeling. Dat betekent dat ze een vergoeding krijgen kennen voor zinnestroom die ze on het net leveren. Maar die vergoeding houdt eind dit jaar op en dat kan de dwarpsoezen een soort geld kosten. Het Jo in Orge had het probleem voorwest te investeren in een accupakket en daar hebben ze geen spiet van, zei Walinga.
1: We zongen eerst 200 zinnepanelen ervan, maar we zijn er maar net van, want die saldering die er houden, we doen wel bekend. Dus we zien dat we daar goede accupakketten en wat minder zinnepanelen. En nou, dus 60 zinnepanelen worden en 25 kilowatt om een opslag. En ja, dat is gewoon fantastisch.
2: Hoe pakt het uit?
1: Ja, goed. 50% van de stroom komt uit de accu's. Die erin komt eruit, broeken we weer. En ongeveer 25% broeken we rechtstreeks van de zinnepaneel. En 25% halen we nog van het net. Dus eigenlijk maar net vol. Dus we zijn van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
3: Er zijn een hoop dwarpshuizen in Friesland die hebben een jonkelietse zinnepanelen. Maar in de regel hebben ze nog geen accupakketten.
1: Nee, dat klopt. Zinne zinnepanelen, dat is dan natuurlijk al heel lang. En ja, ik ben geen installateur natuurlijk. Ik weet net dat die accu's dan één op die zinnepanelen kennen. Maar de naaie zinnepanelen natuurlijk. En, ja, en de accupakketten en de omvormers. Ja, dan kan je een prachtig mooi pakket samenstellen. En voor dwarpshuizen natuurlijk superbelangrijk.
3: Wat zou je dwarpshuizen adviseren willen die nou met dit probleem zitten? Die binnen benauwd dat ze takken meer volle meer yield kwijt binnen om energie. Want ja, dan is die salderingsregeling wat.
1: Ja, het is heel lastig om dat even snel even op te pakken. Dat gaat natuurlijk net in het water draaien van we betekent, joh, we hellen even wat accu's. Want dat yield is natuurlijk altijd weer een probleem bij de dwarpshuizen. Sommigen het goed, sommigen wat minder. Ja, op dit plan, maatje is natuurlijk altijd super belangrijk. Maar altijd kan, accupakketten. En ja, dat hangt er vanaf wat van gemeente dat je zit. Maar sure dat er subsidie is. En spreekt de gemeente erover. En ja, misschien provinciaal dat de provincie ook wat waar kan.
3: Wie hield een beetje als een voorbeeld voor een heel soort dwarpshuizen die dit probleem nog oplossen moeten. Maar nou hadden de meeste dwarpshuizen net de financiële reserve om zoveel geld te investeren in batterijen. Hoe zou dit probleem oplossen moeten?
1: Ja, ik heb er wel ideeën bij. Ik vind de gemeente maar sowieso ook een voortrekkersrol in nemen. Want dwarpshuizen is gewoon heel belangrijk voor een dwarp. Vaak speelt het tegenwoordig alles ja, gebeurt. Hè. Dat is het hart van een dwarp. De verenigingen nemen alles maar op. Een soort vrijwilligers binnen Rijk met Waan om een dwarpshuis draaiende te houden. Dus dat is ik belangrijk. Ja, ik denk dus gemeente, maar ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke Volkers heeft het wel aan iconische projecten. Ja, dan denk ik Eke misschien binnen het dwarpshuis wel een iconisch project. Elk dwarp heeft er dan ik zie willen van. Dus typie.
3: Dus alle dwarpshuizen, batterijen, dat vind je ook een iconisch project?
1: Absoluut, dat vind ik een iconisch project. Daar moet je de gedeputeerde Friesland op elkaar zetten.
3: Want ja, het alternatief is geen batterij, volle hegere energiekosten. Ja, dan krijg je de dwarpshuizen daar last van in de exploitatie, stel ik mij zo voor.
1: Ja, nee, dat klopt. Het komt elke maand bij me om, die elektriciteitsrekening. En had je daar 400 euro of 400 euro of 200 euro op besparing in elke maand. Ja, dat is op ierbasis dan misschien gemiddeld wordt 3.000 euro. En dat is natuurlijk heel mooi van dwarpshuizen, dat ze dat besparing kennen.
3: Minder nou ik al oren dwarpshuizen dit hier komen te zien, moet je met haar?
1: Ja, het komt regelmatig wel eens even in een omhoog. En die denkt van, oh wat een hoe hij hem dat? En wat hij hem dan? En hoe hij hem dat dingen? En daar helpen wij ze graag in. Dat doen we zeker graag. Dat ben ik collega's natuurlijk. En zij hun dan, ik zijn eigen pakket jongens gaan verkennen. Maar zinnepaneel en daar mooi besparing kennen. Ja, top.
0: Dwarpsdruk organiseert op 12 mei een webinar over de gevolgen van het verdienen van de salderingsregelingen voor dwarpshuizen. Het is Astel Wien, dadelijk het regionale nieuws in kwart bij Lars de Leeuw.
4: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die het omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wil
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: Zwaanjoegedug.2FM.
0: Het is nou op de kop Jalwien. Het regionale nieuws in het kort. Mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
20: Goeiemiddag. De twee Nederlanders die het verstoren bij een reis op het cruiseschip Hondius binnen twee mensen uit Houlewiek. Het gaat om een echt peer. Ze wint bijna 69 jaar. De man verstoren aan boord van het schip. Het lichaam is de onlaan bracht op het eiland Sint Helena. En de vrouw die verstoren in een ziekenhuis in Johannesburg. De Friesen winnen alle gedachten besmet met het Hanta-virus. Het virus verspreidt hem via stront en urine van moezen en ratten. Een jonk in het Friese peer is eigenlijk een treinpassagier verstoren en een oorlaait op de intensive care. In het plafond van een bedril in Bakkeveen is van een mini-brand uitbrutsen. Het baron het Mandeveld in het dorp. De brandwacht had de brand gauw uitmaatje kennen en de situatie is nu onder controle. Hoe groot of de skeer is net duidelijk. Nevens de brandwacht gaat het om een lietse brand. Kwetsbaren en geheime infrastructuur van de Defensie is gewoon te vinden als je goed ziek hebt. Dat opblikken uit een verhaal van NRC. Friesland werd erin als voorbeeld neemt, zo het verslag jouw Onno Valkena in het programma Bureau de Vries.
21: Ja, er is een beroepsmilitair die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Dit is mijn NRC-journalist de oude maait die het een paar keer tot de Grijderoen hier in Friesland in de omjouwing van de vlingenbasis en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voelen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost in Wier.
20: Neffens GroenLinks, PvdA, waar de Kimmerlid hapte moeder hoop, is het problematisch dat deze geheime informatie zo makkelijk te vinden is.
22: Ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega, ik had een dier die is wordt via de Defensie, dus ik zal natuurlijk mooi bespreken, Shen, ja. Je net even vragen hoe stellen en Shen, hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier dit artikel van het Onno, het zo en eerlijk zo nog net lezen.
23: Nee.
22: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te zien.
20: Het is Fjouwe Maaien, dus werd in het hele land stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zij op de Jouwer, naar de derde betinking in Park Herema-staat, is de Joen een bijzonder betinkingsconcert in de Hobbe van Baatjerke. Dirigent Jan van Maning is Maai-organisator en hij luidt uit wat er Joen dan te jeren en te zien is.
24: Wij proberen middels tekst, muziek en beelden, proberen we de emoties bij de mensen los te krijgen. Wat we daar Joen ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle uit het leven van je rukt, die dingen worden vermoorden.
20: En wat zelf hier het Nijs, ziet dus Argen Regio.
0: Oké. Lars, dank u wel. Dadelijk het waard met Jan Jonkman, oer 12 minuten.
25: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al has 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
26: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
23: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
26: Big Green Funny's actie. Kind 1034, maar 924 euro. Inclusief installatie.
27: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
28: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
29: Noe Friesland.
30: Jacob Stelwagen.

0: Friesland. Dadelijk in Noord-Friesland. Voor het eerst in Trein One Tees. Die voetballer Dylan Venter van Jereveen werd volslijne 90 minuten op het veld in de wedstrijd tegen FC Volendam. Het Waarbrug nou mij, Jan Jonkman. Een goeie middag.
1: Een goeie middag, Jacob.
0: Ja, ik vond het van een mooi vrij wat zuterig. Hoe is dat dit stuit in de provincie?
1: Nou, wat dat betreft is er dan net een soort verhoren. Het is nog steeds rustig. Het is kier van de morgen in het nat en even wat lichte rein. Nu in het zuidelijke pad van de provincie wat lichte rein. Hier hebben we van mondtemperaturen die lijn daarom zet dat de 12 heel 13 graden. Nou, er is op het stuit net een soort aan verhoren. Want in Egemariep is brecht een bakken veen dan waterpijn. Nou, dwijm en kwijm hebben al je diezelfde temperaturen. Op verskate plakken bloeien droog, maar in dan water hier 18 mm, de pijn 2,8 en dwijm hier 2 heel en kwijm hier een goed millimeter. Nou ja, dat is de stand van zaken op dit moment. De oorzaak van dit geheel is, we leiden een zwakke steuring, die leidt krijgt ten zuiden van de provincie. Ja, en de krijgt ten noorden daarvan valt uit een tron op wat lichte rein, die de onstabiliteit groot. Nou ja, en maar dat zwakken van morgen voor wat rustig, wat vochtig waar, minder zicht. Van de middag scoot die hier steuring wat op naar het zuiden daar. Dan neemt de wien ik daar, dan hebben we zelfs uitzitters in 5 en dan komt het droog de lucht is kant op. De zichten die rennen op. Maar het is, de bewolking die houdt naar Boston. En later in de middag hebben we nog kans op een glimpje zinnen. Dan hebben we temperaturen die ja, dat is even wat oorzaak dan al rond de dagen. 11 tot 12 graden op een waadeiland. 16 graden in het eerste en het zuideerste. Misschien dus een zandje graden, maar dat hangt er vanaf hoe lang de zinnen er nabij is. Nou ja, dus zit ik nog een krachtige mate eerste wind die het voor het gevoel dan vanmiddag nog wat kouder maakt. Jong, tijdens de betanking is het droog en om uur ze achter is het altijd naar zo'n 10 tot 12 graden. Maar er zit nog wel een matige tot krachtige mate eerste wind. Een glimpje zin erbij, dus de jas kan wel even om. Jong, wordt het droog en is het, vannacht is het droog, hebben we opklaringen en dan gaat de temperatuur onderuit, nog net verder onderuit, naar zo'n 8 tot 10 graden.
0: Nou, of het vannacht droog is, dat ken ik net het meeste, kerel. Daar heb ik eigen toch dicht. Maar morgen, bevrijdingsdij, bedoelt het dan ook droog?
1: Oh, dat denk ik wel. En ik ken iedereen wel een gast een garantie aan dat het droog bloed. We zitten dan in een matte eerstelijke streaming. Maar ja, de temperaturen, die liet het even nog wat overwieten. Want er is een soort bewolking, uit een troon nog een glimp zinnen. En ja, dan temperaturen zo'n 12 graden op het waadeiland. Dat zo'n tredje mogelijk, dan 14 graden de provincie. Maar er zit in de media een krachtige matte eerste wind. Een kracht 5, maar uitzitter gezien 6 betekent wel. Ja, die maken het voor het gevoel een stuk kouder. De zinnen, als die er uit een troon even bijkomt, die ik zo nog wel eens even wat voor een graadje verhekingswerkje kennen. Maar de jas zal wel ommutten. In de nacht is het droog en dan hebben we weer opklaring van zo'n 7 tot 8 graden.
0: En de dagen erbij, bloedt het dan droog?
1: Dat bloedt meestal even droog, want de hege druk die krijgt wat invloed. Van alweer zitten we nog in een maatregelijke streaming. Ik nog steeds, wat denk ik de koudste dag van de week. Het is zo'n 10 graden bij waterland, dat zo'n 12 of 13 graden meer de provincie. En daar is wel een geregeld rondte voor de zinnen. Maar er komt wel een krachtige droog in de noordeerste wintersteen. Tongetje, dan valt de wind voor een groot pad bevut. Hij bloedt wat in de noordeerste hoeken zitten. En we hebben een soort rondte voor de zinnen. Is dit altijd nog zo'n 13 tot 14 graden. En dan zullen we dan even naar vrede. Je de weer wat om naar het warme zuidoosten daar. Het bloed dan ik nog droog en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan rennen de temperaturen al waarop zijn meer de provincies. Dan zegt hij misschien nog wel 18 graden. Nou ja, Sageer Vetsint, we kennen de komende weken eerst even van een simmerjas naar de winterjas. En letterlijk een simmerjas weer om.

0: Ja, het is Mandy Fjouwermaaien 2026. En het wien Jan Tekstra en Bertri Wieringa. Mij zo ik eerst zou ik ooit vergeten. Jelsum wordt juist op Fjouwermaaien. Twakke stilstien bij de derde bedenking. Voor de jong is er Likos altijd een kwart het is, maar daarna staan we met een stilte bij de zoon oorlogsgreven op het kerkhof. Maar vanmiddag wordt er ook al stilstien met de zoon Vlinders uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van Harden Libben en Deer. Verslagjouwer Jantine Wijndraar is op locatie. Jantine, een goeie middag.
1: Een goeie middag.
0: Ja, hoe zorgt dat paneel er kijkt uit?
1: Ja, het is een grut paneel wat aan de ronde van het kerkhof zit. Als je hier bij Jelsum komt, helemaal achter aan het kerkhof, daar liggen de zoon Vlenis begroeven. Voeten dadelijk te herkennen vanzelfs aan die markante witte graafsteen die de Commonwealth War Graves Commission altijd een onloid. En daarnaast zit dan een informatiepaneel. En daar zit eigenlijk het verhaal van het Libben en de Deer van deze zoon jongens op beschreven. Mooie foto's erbij. Het is een geluk dat ze hier ja, genoeg foto's voen hebben van alle bemanningsleden. Dat is nog eens een uitdaging, want het is vanzelfs ja, meer dan 81 Ierlien, dat is de jongens omkaan binnen. Het gaat hier om een crash unionje 42. Vlakbij Jelsum. Het gaat om een bommenwerper, een Halifax bommenwerper die het weer omkaam van Bremen. En het is een hele internationale groep mannen wat op boord wie. Vier Australiërs en drie Britten. En het is wel mooi, want Jood ben daar dus ik Australische nooibesteden bij. En ik zit een echtpaar, Dr. Cheryl Belbin en Chris Head. Mrs. Belbin, it's your great uncle who is buried here in Jelsum. Is it your first time visiting? Is it your eerste keer dat je binnen?
2: No, I was here 40 years ago as well to visit the site. And it was just the same as it is now. So yeah, it's my second time to Jelsum.
1: Ja, ze is hier 40 jaar geleden ook al eens geweest, dus het is haar tweede keer. What made you decide to revisit this year?
2: One of my father's cousins was contacted by one of the organizing committee. My father's cousin, Victor Belbin, was very prolific at organizing our family tree and kept in contact with people here. And as a result, he forwarded it to me because he's now 85 and was unable to travel. So we've come to represent the family.
1: Ja, ze binnen een representatie van de familie, want een neef van haar die is heel erg in de ja, genealogie. En die doet een soort onderzoek naar Stambiem en der waard contact met opname vanuit Friesland. En ja, ze zijn eigenlijk de vertegenwoordiging van de hele familie. What is it like to be here, to see everything that's happening? Hoe is het om hier te wezen, om te zien wat er al gebeurt? Voor u is nou een orkest de dwaande om in te spelen. What's it like?
2: It's quite... I want to say amazing, because that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
1: Het docht haar goed om dit al een keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar hoes, waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens. Mr. Head, you're here as well, with your wife, of course. And you're doing quite a special thing, because this is not just a visit. You're doing a whole, yeah, you're on a bike, I believe. Ze ben hier net zomaar heen gaan, want ze ben hier op de fiets, loop ik.
3: Yes, that's right. Australia is a long way from Jelsum, and we were coming here for this commemoration, and we thought, let's take our bicycle. It's a tandem bicycle, so we've ridden from Amsterdam to Jelsum, and hopefully we're going to ride on after this event to Copenhagen.
1: Ze ben hier op een tandemfiets dus. En ze fietsen uiteindelijk van Amsterdam via Jelsum dus naar Kopenhagen. Want ja, je komt net alleen nog maar voor deze man die te midden naar Jelsum ta. What's your impression? You've visited yesterday. You've had a look at the graves. What was that like?
3: It has been quite emotional. This is not even my relative, except through marriage. And just to see and appreciate the fact that the local people around Jelsum are looking after the graves of our relatives is just fantastic.
1: Het is heel emotioneel, ze winnen je dus juist er al. En dat de lokale mensen hier uit Jelsum staan goed om de graven te denken, dat docht ze een soort. Yeah, you carry pictures as well. You have photos in hand. What are those pictures?
2: I've just got a couple of photos. They're very old, 40 years old. One is of me behind the graves. Another one is of the crash site. When we were here 40 years ago, we were fortunate enough to visit the farm close to where the blazing crash site was, which was amazing, and the other one's just a close-up of the grave. But they're so faded and old. It was 40 years ago, yeah. So yeah.
1: Het was 40 jaar geleden, maar toen hadden ze echt de kans om bij de pleats een besiete te brengen, werd de bommenwerper uiteindelijk Delft te laten. Dus in vlam is hij Delgië. En ja, dit, eigenlijk het hele initiatief is van dwarfsbelang Jelsum Quayam. Familie uit Australië en ik uit Engeland. Hoe mooi is dat voor Jem dat hij er binnen?
4: Ja, dat is fantastisch. Dat is het gegeven dat die jonge man net iets om het leven komt binnen. Voor u is vrijheid. En dat neven nichten, want hij praat hoor, omgezeesers. Dat die hier nou heen komen vanuit Australië, vanuit Engeland. Ja, dat vinden we geweldig. Daar ben we echt heel grots op.
1: Waarom woon je graag een informatiepaneel?
4: We willen graag omdat die man, die zo'n man, die leest hier begroeven. Er zit een naam op, er zit een datum op. Maar als je hier komt, dan weet je de geschiedenis net. En dat willen we graag weten. Wat is hier bad? Wanneer had dat west? Wat is er van die man gebeurd? En waar komen ze waar? Dat soort informatie, dat willen we graag weten.
1: En er zijn foto's van alle zo'n. Dat is ik wel bijzonder.
4: Ja, de SWAMF, de stichting die ter onderzoek naar doet, die gaat geweldig werk doen. Omdat al het achter heel in en het is slagen. En want er was hier een foto bij, dat had nog een hele tour west om die te krijgen, maar het is al slagen. Dus het is natuurlijk geweldig dat we al die zo'n foto's van, of de foto's van al die zo'n man hebben.
1: Dan wordt het, nou is het een onthulling van Joen, heem ik nog gewoon een betinking, hè?
4: Ja, Joen om zo'n uur, dan is een bijeenkomst in de kerken, vanochtend om de 8 uur, 2 minuten stilte. En dat is ik altijd vanuit alle dwarpen, en dan praat ik hoe Jelsum Quayam met Brissum, een heel soort belangstelling voor, er komt een soort mensen. En daarom is het zo mooi dat we nou van de midden die dat paneel onthullen kunnen, dat de meesten jong komen, dat die er ook al hier dat schenken kennen.
1: Ja, dat zullen we alle keer schen dus. En dat paneel bloot gewoon stien. Dus de meesten die de komende dagen even op de fiets, misschien op de tandem. Dat keer samen, dat Jerk hier van Australië is. Het is mooi fietsen, Jerk. Dan kun je je del komen helemaal achteraan op het kerkhofje van Jelsum Quayam dan dat informatiepaneel schen.
0: Verslag jou hoor, Jan Tienewijnenaar. Dank u wel.
5: Nijs, sport, ware muziek.
6: Ons inroeren.
5: Nooi Friesland.
6: Maar Jacob Stelwagen.
7: Omroep Friesland.
6: De actuele sport.
1: Ja, leuk hè?
8: De beste muziek.
9: Beslist.
6: En ik vaar.
10: Ja, van de gezelligheid.
11: Dat is toch Omroep Friesland?
12: Naar mijn mening wel.
6: Roder, je hebt alles wat te spelen.
13: Dat is mijn mening. Misschien dat Joder Hoor zult erin, dat weet ik.
5: Dus pak die knop vast op 92.5.
14: Die moet je nooit weer doen.
6: Ik was bij Friesland aan de Greenshoekjes.
14: Voor een Groninger is dat niet te

0: Vaya con Dios. En Heading for a Fall. Voor het eerst in Try and One is die Dylan Vender van SCRVN. Werden volstaande 90 minuten op het veld in de wedstrijd in FC Volendam. En mijn succes, hij scoorde de 2-0. En dat Wielster Skoft heel dan net spelen hier vanwege een blessure en vanwege een probleem met zijn arbeidsstatus, omdat Rekken een Surinaams paspoort had. Verslaghouder Rudolf de Vries praatte mij na die wedstrijd in Volendam.
1: Dylan Vente, je scoort, je wint en je stond weer in de basis. Is dit een soort van perfecte zondagmiddag?
2: Ja, ik denk het wel. Natuurlijk daarnaast gezeten een tijdje en vrij logisch. Lasse deed natuurlijk heel goed, dus om weer gewoon hard werken, trainen, niet je kop laten zakken en gewoon vol ervoor gaan. En ik ben blij dat ik vandaag de kans heb gekregen om te beginnen. En,
1: Nou, je hebt wel wat achter de kiezen gegaan natuurlijk. Baasplaats kwijt en dan het gedoe rondom het niet kunnen spelen met Suriname. Hoe groot is nu dan de ontlading dat je het, nou ja, wat ik net zei, basis, winnen en doelpunt?
2: Ja, dat is wel een lekker gevoel. Wat je zegt, het is natuurlijk niet een al te makkelijke periode geweest. Maar ik vind ook...
1: Niet overdrijven.
2: Nee, precies. Het is inherent aan voetbal. En natuurlijk, de blessure kwam niet op het lekkere momentje. Dan krijg je die password key. Ja. Het was wel allemaal op een gegeven moment op en op. Maar uiteindelijk moeten we ook niet te zielig gaan doen. Gewoon knokken. En dan moet je er gewoon staan wanneer je er moet staan. En ik ben blij dat ik vandaag een doelpuntje heb mee kunnen pikken. 2-0 en 3 puntjes.
1: Ja, je bent natuurlijk nooit zeker van een basisplaats. Maar hoe is jouw gevoel erover? Over die laatste twee wedstrijden en eventuele play-offs? Ben je nu weer de nummer 1? Of wat vertelt de trainer jou daarover?
2: Ik kreeg donderdag volgens mij te horen dat ik zou starten. En ik vind als voetballer moet je altijd klaar zijn om te spelen. En gewoon altijd dezelfde week maken.
1: Heb je spijtjes gegeten met Veldman?
2: Nee. Dat heb ik gisteren gegeten. Dat was in totaal ben ik ook niet meer. Maar uiteindelijk krijg je het wel te horen. En dan ben ik wel blij dat ik mag spelen. En we zien het aankomende wedstrijden wel. Maar ik zat er lekker in.
1: Ja, vertelt u dan ook waarom je nu speelt?
2: Hij zei je gaat spelen. En gewoon doe je ding. En dat is het eigenlijk.
1: Ik denk jij bent wat meer de man die de bal wat meer vast kan houden voorin. En wat meer wat beter druk zet. Dat is mijn redenering. Kun je daar een beetje in komen? Deze analyse?
2: Dat kan. Dat is jouw analyse. Natuurlijk. Kijk, Lasse en ik zijn natuurlijk twee verschillende spelers. Ja. En dat maakt het ook wel mooi binnen een selectie, denk ik. Dus daarin kan je ook gewoon variëren. En, fijn voor mij dat ik vandaag wel mocht starten natuurlijk. Maar het beste beter de 3 punten.
1: Kijk je nou een beetje naar het vijfde plek?

0: eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat... Ik weet niet of punten het nu...
0: Nou, nu is het verschil met Twente. 4 punten. Maar ja, die moeten nog een wedstrijd. Ja, het is een enorme rekensom hoor. Want het komt erop neer dat Twente bijna niks mag winnen. En Ajax helemaal niks. En jullie alles winnen.
1: Ja, laten we gewoon alles winnen. En dan zien we aan het einde van de rit wel wat het gaat zijn. En meer kunnen we niet doen. Ja, we hebben voor ons nog gewoon een prima seizoen. En ja, laten we de laatste twee wedstrijden ook de 3 puntjes binnenhalen. En dan zien we aan het einde wel hoe of wat.
2: En de eerste van die lijst, de targeten van Heerenveen, is Snijn in Breda tegen NAC. En het seizoen eindigt bij een thuiswedstrijd in het Abellense stadion tegen Ajax.
3: Azen bij Omroep Friesland.
2: Het programma Goeiemiddje, mij Maaike van der Hoek. Maaike, een goeiemiddje.
4: Een goeiemiddje, Jacob.
2: Wat is in het programma?
4: De drummer van Vegebart, die docht ik, had ik workshops, crazy drums. En dan zit mij 24 drumstellen in één rondte. En dan moest lekker met z'n andere brachen.
2: Jimme, wat een kabaal.
4: Een heel kabaal. Het is superleuk. Ik had zelf ook ooit een keer die in. En het is helemaal een groot feest. Dan kreeg de muziek te jaren en dan doos mij. En hij doet dat in de Elfsterrenhal. Daar moest ik bijwezen. Dus als dat een tekst van dit mag ik dwaan. Of met mijn collega's, of met mijn vreunengroep. Dan kist hij daarvoor op, Jan. En hij zal dadelijk alles over vertellen. En we hebben het over ongesteldheid.
2: Oké. Okay.
4: Want ongesteldheid, ja, er binnen nog saffele vrouwen en mooien die het net weten wat het nou precies inhoudt, krijgt inhoudt. Want er heerst nog steeds een taboe op. En er is ook nog een onderprobleem. De meesten die het, vrouwen die het ja, net zo breed hebben, die kennen ik net altijd alle middelen krijgen die het daarvoor te broeken binnen. Nee. En nou, daar binnen dan weer stichtingen voor die zich daarvoor inzetten om die meesten te helpen. Daar hebben we dadelijk goed als ik de Tinker Link plaats. Dus we denken iets mooi. Soms, vooral je. Ongesteld, het wordt misschien wat dreig, maar. Dit komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed. Kom maar op.
2: 0620 jou en Jorgen, Jorgen of via de Omroep-app. Neem ik gewoon.
4: Ja, klopt.
2: Oké. Okay.
4: Yes.
2: Maaike, soort willen van met je.
4: Dankjewel.
2: Dit wie Noah Friesland, mede die van is man die fjouwer maaien van het jaar 2026. Het programma is weg. Monier, om 8 uur, graag het hand. En van Noah nog midden verder. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt, krijgt allemaal in de mail.
6: Hij is vergees en hij is super actueel.
7: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
8: 1 keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus,
9: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
6: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
10: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer. Stiel, sterk werk.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28...
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. Drie van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
18: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Big Green Funny zakje. Kind 1035, maar €924. Inclusief installatie.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rij is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dadelijk zien onderwijs verschillende onderwerpen. We hebben het onder oren over de rechtszaak die Joet Spilletje hier in het krek. Een 33-jarige Fries wordt verdacht van het tarieren van een aanslag op prinses Amalia. En we hebben het over een bijzondere onweenst voor het Bunkermuseum op Schiermonnikoog.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt de leerwerker om de grijdevoegels?
12: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
11: Toch ik mij, jou de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
13: Onderwijs.
14: Mij is Simone Scheffer.

0: Het Nijs, dat is toch witte worst.
1: De sport, die is toch volgieworst.
0: Het actuele waar.
1: En de allerbeste muziek.
0: Alles wat er speelt.
1: Waar nu op de punt, waar FM.
0: Omroep Friesland.

0: in America. Kim Wilde, het tweede iepener van deze onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Het is zo'n minuut nu Fjouwer. Een goeiemiddag en welkom bij Onderwijs van deze man die Fjouwer maaien. Terwijl dat bekend werd dat 12 Friezen verstoren binnen na een uitbraak van een virus onboord van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Oorden binnen ziek worden, het zou geen kennen om het Hanta-virus, maar dat is officieel nog net versteld.
3: Ja, dat virus dat kan deerlijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog versteld bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers, of nog net.
0: En het is de dag dat in het hele land stilstaan wordt bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op die ouder is een betinkingsconcert. Dirigent Jan Vermaning over wat er jong te jaren en te zien is.
4: Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen kan los te krijgen.
0: De salderingsregeling houdt aan dit hier op en dat kind dorpshuizen met zinnenpanelen een soort jeeldkostje. In Aardegeer Zuidwest hebben ze een oplossing. Daar slaan ze de energie op in accu's.
5: We zijn van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
0: En op deze dag ben we er mooi onderwijs van Fjouwer Onderwijs, mooi muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk zonder horen een 33-jarige Fries die joert voor de rechter op vertinking van het tarieden van een onslag op de prinsessen Amalia en Alexia. En Sjoerd Hofstee praat dus bij hoe de invloed van de droogte op de landbouw in de Arunde tiet. Nou, de Arunde dagen neert geen droogte. Dat brengt mij bij het waar in het kwad, Marjan Jonkman. Goeiemiddag.
6: Een goede middag, nou van morgen weer naar langs kieren en er was een spatje rein, maar van een middag vanuit het noorden, waar je wat de zichten wat rommer. Dus de rein lust naar het zuiden tafut. Utentrog al probeert te zinnen, zeg al even door de bewolking heen te verrotten. Want er zit nou een matige tot krachtige wat eerste wind en de temperatuur die rinnen nog op naar zijn 14 krekhaasten, misschien wel 15 graden. Jong is dan lang droeg en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden, om oren is 8. Mooi van de betenking, letter in de nacht, dan hebben we temperaturen van seizoen tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag, maar een afwisseling van wolken. Uitentrode zinnen erbij, vooral in de midden. Maar er komt wel een matige tot krachtige nat eerste wintersteen. Dan is zo'n 12 tot 13 graden op het waterland. Dat is zo'n 13 tot 14 graden meer de provincie. In de nacht hebben we klert het op en hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden. Maar haast even wat meer hoe dat waar.
0: Dadelijk om 11:05 dus. Dan weer meer waar, met Jan Jonkman. Een 33-jarige Fries die het vertocht werd van het tarieden van een onslag op prinses Amalia en prinses Alexia, bleef voor eerst in de cel. Neffens de rechtbank is de vertinking daar slim genoeg voor en boppen dat zou de kans op verhelling wijzen. De man was in januari zo onthouden omdat er 12 bielen hier, maar daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Op de ontekeningen van hem stien de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Nou, de rechtszaak weer dus, Joet. Matthijs van der Wiel van de NOS. Weer bij die rechtszaak. Goeiemiddag, Matthijs.
7: Ja, goeie.
0: Goeie. Waar is deze vertochte?
7: Ja, hij is 33, maar hij ziet er ouder uit. Grijs haar, tot in de nek gekamd, een baard. Hij komt de rechtszaal binnenlopen in een zwart pak. We weten dat hij in Friesland is geboren en dat hij een postadres heeft in Noord-Groningen. Maar dat hij op verschillende plaatsen verblijft, onder meer in hotels. En hij werd in een hotel in Den Haag gearresteerd. En daar was ook de rechtszitting dus ook.
0: Ja, en wat is er duidelijk worden hoe die plan die er hebben zo om die prinsessen wat rond te dwaan?
7: De vraag tijdens de rechtszaak zal denk ik zijn of hij daar wel concrete plannen voor had. Want zijn advocaat zegt van niet. Hij is ook niet gearresteerd omdat hij bezig was met voorbereidingen. Maar pas nadat hij bij een psychiatrische crisisdienst was opgenomen, toen in januari. En later pas werden die bijlen gevonden. Dat gebeurde dus in dat hotel in Den Haag. En de officier van justitie vertelde hoe dat ging.
8: Een buurman van dat hotel die klaagde over geluidsoverlast. Er zou al een aantal nachten op rij een schreeuwende man op een balkon staan. De nachtportier die gaat dan naar de kamer van meneer en die hoort hem roepen, ik maak ze allemaal af. De nachtportier die belt daarop de politie. Omdat hij op dat moment redelijk normaal overkomt, gaat de politie weer weg. In de loop van de dag gaat de politie terug naar het hotel. Er zijn namelijk zorgen over meneer. Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
7: In verhoor is ook gebleken dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie had met Amalia. Hij heeft verklaard dat hij de bijlen had gekocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen. Ja, en zijn advocaat zegt, ja, dat kan hij wel hebben gezegd, maar hij was echt helemaal niet van plan iets kwaads aan te richten.
9: De cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen, of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia. En cliënt geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen enkele intentie had om iemand van het koningshuis aan te vallen of iets aan te doen.
7: En die woorden, Amalia, Alexia, bloedbad, die stonden in een notitieblok. Maar zegt advocaat, het waren allemaal onsamenhangende krabbels en tekeningen, hersenspinsels. Er stond ook nog veel meer. Je moet daar echt niet de aankondiging van een aanslag in lezen.
0: Nee, dat liep het er dus heel bot op dat deze man behoorlijk verward is, of wie. Wat is er bekend over zijn geestelijke toestand?
7: Volgens de deskundigen die hem toen hebben onderzocht was er sprake van een psychotisch toestandsbeeld en van onder meer grootheids- en godsdienstwaan. Hij moest toen dus ook worden opgenomen. Zelf herkent hij zich overigens niet in dat beeld. Nu zit hij in de gevangenis in afwachting van de rechtszaak. En ik vroeg Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie waarom het OM hem dan toch echt als een gevaar ziet en wat er dan met zo iemand moet gebeuren.
10: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan. Waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
7: Nu is de man verward. Dat was de waarneming van de politie. Dat is ook de waarneming van deskundigen die toen, 3 maanden geleden, hem ook acuut hebben laten opnemen vanwege zijn toestand. Hoort zo'n man dan wel in de gevangenis? Of moet hij misschien beter in een kliniek worden behandeld?
10: Er spelen vaak van dit soort zaken, hè, die een beetje op de wip zitten tussen het strafrecht of een crisismaatregel bijvoorbeeld. Maar in deze zaak is het wat ons betreft de zaak om dat goed te onderzoeken. Dat is waarom hij nu in voorlopige hechtenis zit. En er een rapport wordt verwacht van de psycholoog en de psychiater die daar onderzoek naar gedaan hebben.
7: En de rechter heeft inmiddels besloten dat hij de komende 3 maanden vast blijft zitten. Wel in een penitentiaire inrichting waar psychische zorg aanwezig is.
0: En hoe gaat die zaak dan verder, Matthijs?
7: Ja, over 3 maanden is er dan weer een zitting. Dan zullen de uitkomsten van dat onderzoek door psychiaters en psychologen bekend zijn. Dus meer over zijn toestand. En dat zal dan ook gevolgen hebben waarschijnlijk in de rechtszaak zelf. De vraag, was hij echt iets van plan? En zo ja, was hij daarvoor toerekeningsvatbaar? Maar dat is voor later.
0: Dankjewel, Matthijs van der Wiel, voor het verhaal over deze rechtszaak van die Vries die vertocht wordt van het tarieren van een aanslag op de prinses. Amalia en Alexia. Dankjewel.

0: Teddy Swims, wie dat? My Mr. Know-it-all. Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Ja, dit weekend had Graf Mannig, Boer en Tunleefhaver bleed het Rijnwetter verwelkomen dat op de meeste plakken voel in uw provincie. Maar deze hoeveelheden nemen de droogte van april net waai en dus is het land droog en vernemen de boeren dat ik. Eerst even hoe deze kwarte termijn, goeiemidje Sjoerd Hofstee.
2: Ja, goeiemidje.
0: Uw specialist. Maatje, boeren hadden in die zwargen hoe die droogte?
2: Nou, als je boerken, dat staat heel dicht bij de natuur en dus ook bij de waasomstandigheden. In die zin kist ze dat boeren altijd wel nooit haar over het waar. En dat het droog is in het loon, ik al had het op de meeste plakken dus een mooie opfrisser hoorn om het zo te zeggen. Ja, dat is wel duidelijk. Hè? Het is nog wat te betiet in het hier om te zeggen dat het echt te droeg is. En dat het daar grote problemen als te kwatten lieden zal. Maar zwaarig is er zeker. Ook omdat het nog net per se beruchten binnen dat de komende weken er wel een heel soort wetter vallen zal. Alhoewel we dat vanzelf net weten. En dat zal we zien. Maar ja, boppen dat binnen ik wel heel dit meer beruchten. Dat er letter in het hier toch wel wat een El Niño effect optreden kan. En dat zo letter in het simmer ik meer droogte budgetten kennen.
0: Ja, dat wacht je wel aan. Nou, voor de kwarte termijn is het duidelijk dus spannend wat het waren. Doch de komende weken komt er nog wel ruimwetter of de droogte had on. Maar die zware goede droogte en te wie het waar, ja, ik denk dan dat is toch misschien wel van alle tieren. Is het net een beetje een discussie en ja, in een glaske wetter mooi een beetje storm?
2: Ja, voor de kwarte termijn kan dat best zo wijzen. Zo zelfs als zo is het. Als het de komende dagen, als weken al nog een paar keer knap ruimt, ja, dan zullen in de periode daarna net volle boeren en burgers het daarover hebben. Maar er speelt het wel meer. Ze een aantal jaren geleden, van 2018 tot 2020, in de traaien droegen simmers op Marij. En het wetter wat de landbouw doet, broekte bij Bijgelijkse Bruin, dat echt substantieel heeft. He, miljoenen kubus meer waren door ik broekt. En we weten zelfs net exact wanneer, maar dat er weer eens een keer zo'n droeg hier of een peer droeg hier, die komen hoe dan ik weer.
0: Ja.
2: En dan is wel de vraag: van waar is dat wetter?
0: Dat is een vraag der hek misschien nog net zo vaak hoe uitocht. Van waar is het wetter eens?
2: Ja, dat is dus een goede vraag. Neffens het burgerlijk wetboek had groenwetter, zolang dat het in de groen zit, de status res nullius. En dat betekent zo vol als het is van genieën.
0: Oh.
2: En je maakt er dus eens afspraken over maatje. Wie heeft er rucht op en wie mooi dat broeken. En luw mij maar, als het langere tijd droeg is, ja, dan wil Els wel het eerste rucht hebben op wat wetter. Bij het oppervlaktewetter dan loopt het iets oors. Daarbij ben wel afspraken versteld. En dat, ja, dat giet erover dat er dus een voorkeursrucht hebben. En veiligheid, dat staat dan voorop. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dieken. Die ja, wie het houden werken op een bepaalde wijze. Dat ja, voor u alles aller veiligheid. En daarna komen zaken als drinkwetter, recreatie en loonbouw. Maar de rop om hier vaar betere en structurelere afspraken te maken, ja, die worden wel heel tijd groter. In die context kist het ook het adviesje van de Raad van de Leefomgeving van Aron de Wieke.
0: Aha, die Raad van de Leefomgeving, die kwam dus verleden week met een advies naar boeten. Er werd in pleitje voor een nationale aanpak om de beschikbaarheid van drinkwetter beter te waarborgen. Dat zou nodig zijn omdat de bevolking groeit en troch economische ontwikkeling de vraag hield die het verder groeit. En een aanbod jeder liter als groter wordt. Ja, is ook wat dat boeren en burgers neffens die om het tinken zetten, Mat?
2: Ja, dat lijkt het mij wel. Het is een uitvloeisel van een discussie die al langer achter de schermen gaande is. En zo nu en dan dus ook naar voren komt, bij gelijkzins aan advies. En de meeste burgers en vaak ook wel een aantal boeren, die lijkt je voldaande wetter als logisch te zien in een loon als Nederland. Nou, dat is misschien ook net zo vreemd, maar al die sletten en marren om ons heen. Maar dat al dat wetter, dat betekent net altijd hetzelfde als voldoende drinkwetter en voldoende wetter voor de loonbouw. Denk alleen nog maar aan de klimaatverandering. En het feit dat wij in de winter het wetter maar mondjesmaat beet witte te houden, wilst we in de simmer het broeken matten en dan de verdamping ik vier uur het heest is. En door hegere temperaturen die vaker voorkomen en langere periodes van droogte, ja, dan had dat ik een prot impact.
0: Ja, en wat zullen dan mogelijkheden wijzen om dat meer als, om dan meer met betere afspraken te komen? Kun je bijgelijks het ruimwetter dat in de winter valt beter vasthouden?
2: Ja, we praten nu over droogte en tekwat naar wetter. Maar wat ik net veerde, dat er ik nog volle vaker stwatbuien vaak komen. Hè? En die kans erop dat dat vaker vaak komt in de nabije toekomst en een langere vooruit de toekomst. Mooi kans op wetteroerlijst, die is er ik zeker. Maar voor beide zaken wordt werken aan buffergebieden. Hè, waar het wetter hinnenstremen kan, bij oerlijst trot te volle. En waar het vasthouden werken kan. Als het weer benutten werken in de NOIFA bij de natuur en de landbouw. In tijden dus van droogte. Maar bij zulke gebieden dan krijg je lezenmatten. En wat daarvan benutten werken in, ja, dat jouwt vanzelf discussie. Een voorbeeld daarvan hebben de oude Wikingen in Grensland Schenken. Dat hellen zelfs plakken het Nijs. Maar ik al slag het meer en beter om buffers aan te lezen. Ja, dan is de kans op meer en grotere tekwatten in de toekomst bij droogte net voortnaam. En drinkwater, ja, dat is zelfs wel essentieel. Om die reden zoek ik net van nu verwijzen als er de komende jaren serieus jongen wordt naar een soort van wetterquotum. En dat bijgelijks de boeren, maar misschien ook wel burgers, het maximaal aantal wetterruchten krijgen om te benutten. Zoals kind van de loonbouw grote gevolgen hebben. En nou ja, het is in mijn eigen in ieder geval net uit te sluiten.
0: Ja, dat is pittig, want dat zou dan betutten kunnen dat boeren net meer samen hadden lijnbruinen maaien in droge periodes en dat burgers ook behindings krijgen in het besproeien van harde tuintjes.
2: Ja, samen is dat zien, hè? Maar het kan ook wel meer behoining op leveren. Bijgelijks een maximum aan wetter dat je broek mooi per stiks vee op een bedrijf. Of geen zwembad meer in de tuin. Ik neem eens wat.
0: Ja, ik ken het hier in Dovel.
2: Ik net.
0: Nee. Nou, het is een heel nieuwsgierig verhaal, Sjoerd. En we matten er wat mee de komende jaren, denk ik.
2: Ja, dat zal het zien, hoe ze het zich ontjouwt. Maar er gebeurt wel wat mooi, dat grif. Maar wat voor regels, dat gaan we ook wat zien. Maar dat komt in de komende jaren, grif.
0: Tegen dank voor die verhaal over droogte en de invloed op uw libben. What's new, pussycat? What's new, pussycat?

0: Jones, wie dat is, my What's New Pussycat. Dadelijk schrijven we het Nijzute Provincie, my Jacob Stelwagen.
1: Jong bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in de Ouders. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Jong om jou wachten op radio en televisie bij Omroep Friesland.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Het is goed. Jelve Vieven. Ik houd het om Jacob Stelmagen. Goeiemiddag, Jacob.
14: Een goeiemiddag. De 23-jarige Fries die vertocht wordt van het tarieren van een oorslag op prinses Amalia en prinses Alexia bloedt lang het vers zitten. Naar zien advocaat ontkent de man met klem dat er de prinses een deermeidje woont. De vertochte zoen heeft het OM in het bezit west hebben van 2 biel, meiden in de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. Daarnaast zou er een hans kunnen tekst gaan hebben met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De politie ziet het naar een man die in de nacht van Stijn 5 op maandag 6 april in de Binkenstraat op het Jereveen een auto in de brand stutsen had. Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man onderin komt. Te zien is dat de man wat uit zijn jas haalt en daarna steekt er wat in de brand en draait voort richting de Kasteljongwei. De politie deelt de beelden op social media en vraagt of mensen niet meer informatie hebben om haar te melden. Vincent van Sliedrecht houdt op als boerscoach van de Nederlandse basketbalsters. Van Sliedrecht was haast 3 jaar boerscoach en combineerde dat met zijn functie als coach van LVD Basket uit Leuwarden onder zijn leiding Pliste Oranje net voor het EK van Vlieneer. En in het plafond van de bedrijf in Bakkeveen is van een beetje brand uitbrutsen. Dat bij de onder het mandenveld in het dorp. De brandwacht had de brand gauw uit met je kennen en de situatie is onder controle. Hoe goed de skeer is, is net duidelijk. Nevens de brandwacht hier om een lietse brand.
0: Dankjewel, Jacob. Hoe noorden jaren we daar met het oersjoch van Disse Dai. En dadelijk hebben we omtinken voor het Bunkermuseum op Schiermonnikoog. Want dat het een nije onweenst dat nog komen mat, maar dat is wel heel vies maar binnen.
15: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyset.nl, dan zit hij ook goed.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
18: Onderwijs.
19: Maar Simone Scheffer.
0: Het is haast 4 minuten oer Jelve Vieven. De komende jelle oeren nieuwsgierige zaken en een van de meest nieuwsgierigen is vanzelfs het waar. Jan Jonkman, goeie met je.
20: Ja, Simone, goeie met je.
0: Ik zei eens, hoe staan we ervoor? Is het droog of ruint het?
20: Het wordt steeds droger. We hebben vanmiddag nog wel een spatje rein, maar dat lukt steeds geleidelijk om naar het zuiden te voet. Het weer de eerst naar skiere zichten, maar vanuit het koude noorden kwamen er steeds meer plakken waar het droeg en de zichten die ramden ik op. Ja, de temperaturen die houden je net over hier in Egmariep is nog zo'n 14 graden. We hebben vanmiddag nog, of je hoort nog zo'n oorlog millimeter. De point is dik zo'n 14 graden. De bakkenveen ik een mooi, hier ik een millimeter. Dan wordt het op tredje komen zo en kwam ik op zo'n tredje. Is brecht hem, ik op zo'n 14 graden in Kwijn. Probeerde de zinnen er altijd even wat trot te komen, maar hier ik naar zwier. En in Grauw is ik zo'n 14 graden, ik 12 hele millimeter. Hoort. Nou, dat is goed voor de droogte. Dat komt, we hebben vanmorgen nog een steuring die verrechtig waas waren, maar die lust naar het zuiden tafut. Daar nam de wien ik wat daar, zichten waren wat rommer en het was vanuit het natten wat droog. Ja, de zinnen die probeert zich uit en trots even door de bewolking heen te verrotten, maar die had het naar zwier. Maar hij probeert het aanstaande wol even, dus dat komt als ik omdat de wind staar gewoon wat aan neemt uit het natenwaai, komt wat meer wind in en dan komt ik wat meer gong in de lucht. Of we dan een jongsje gaan tegen de betenking, dan is het droog en dan denk ik dat we nog wel even een glimp zinnen krijgen kunnen. Maar in matige dat krachtige nat eerste wind is het dan zo'n 12 graden. Jong, letter hebben we wat meer opklaringen in de jong en in de nacht. En maar in matige nat eerste wind liggen de temperaturen vannacht zo om de 8 tot 9 graden heen.
0: En dan de dui van mooi Jan, bevrijdingsdui.
20: Dat leek het zo goed als droog te bloemen. We zitten mooi nog steeds wel in een matige eerste streming, wat inhoudt dat de temperatuur die bloeien wat achter. Maar we hebben in, vooral in de maand nog een soort bewolking. In de midden krijgt de zinnen wat meer komens. Maar dat is wat onder temperaturen. Ja, die lid het even stiekjes zou wel zijn. Zo'n 12 graden per water, dan trek je 14 graden meer de provincie. Nou, wolf zit er dan in de midden. En matig dat krachtige natte eerste wind. Een fjouwer, maar uitzitters, 5, 6, ja. Die maakt het vooral op rond. Dan maakt het hier gewoon een stukje kouder. Ja, wat de zinnen erbij is, ja, die kan dan nog wel een graadje goed maken. Maar de jas kan morgen van mij, denk ik, naar de bevrijdingsfeesten boeten door. In de nacht bloot het ik droog, dan klettert het bij wat op. Hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden.
0: En dan de dagen daarna, geven we wat omheen in temperatuur of bloot het wat koel?
20: Nou, we gaan eerst nog even naar beneden. Dat zullen we wensen, want dan komt er echt in die koude nat eerstelijke streming te zitten. Het bloed dan wordt droog. Maar ja, maar die koude wind hebben dan temperaturen van zo'n 10 graden op een waadeiland. Dat is dan 12, 13 graden meer de provincie. Er is vooral in de midden er gewoon geregeld rond te vallen zinnen. Maar er zit ook nog een krachtige nat eerste wind. Uitzitters nog steeds die 5. Die maken het voor het gevoel wel wat kouder. En dan tongens, je zit er nog steeds in die nat eerstelijke streming. Maar dan valt de wind al voor een grutpaad verder. Even wat meer rondte van de zinnen en dan is dat zo'n 14, 15 graden. Of dan een vreedshow, dan gaat de wind wat meer om naar het zuidoosten. Ze komt bij wat warmer lucht dus kant op. Het bloed droog, de herinwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen van zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zageer vetje, maar dit vochtige waar worden de slakken in de tuin. Ik sta er gewoon weer wekker.
0: Nou, mooi is dat. Ik ben er tegen benauwd voor slakken. Maar ze zijn heel nuttig in de tuin. Dankjewel Jan.
20: Ja, en lekker.
0: Jakkes.

0: Neem mij mooi de kast, wie dat.
1: Onderwijs.
2: Mij Simone Scheffer.
0: Bunkermuseum Slaai op Schiermonzeeg krijgt een bijzondere Duitse legerbarak. De barak wordt in 2021 demonteren en leidt zo'n tijd opslaan in een loods. Daarvoor stond het in Heegkerk, Hoogkerk in Grensland, dat het fungeerde als verenigingsgebouw. En nou gaat het dus naar Skier, om precies te wijzen, naar dat Bunkermuseum. Kees Oboer van het Bunkermuseum, nou zei ik Slaai, maar heb ik het dan wel goed uitsprutsen?
3: Ja hoor, dat is de goede benoeming daarvan.
0: Ja.
3: En Slaai betekent eigenlijk zeild. En hoort het in de, waar de barak komt te staan, dat is de stelling Slaai. En Slaai is de codenaam van de stelling. En,
0: ah.
3: Hoort het, en dus, het heeft de eerste letters van Schier met een koog en een dierennaam.
0: Ah, op die manier. Nou, ben we daar ik even van op hichten. Nou, even oer die barak. Je bent een hartstikke wies met deze onwenst, maar wat is het precies?
3: Nou, inderdaad, we zijn er heel blij mee. Want hoort het, wij hebben natuurlijk het Bunkermuseum. En hoort het, met 2 weken bestaan wij al 17 jaar. En hoort het, en eigenlijk de Bunkermuseum, dat is gewoon gevuld. En hoort het, en wat wij eigenlijk missen, dat is een informatieruimte en een gebouw waar je groepen kunt ontvangen. En hoort het, dan ben je natuurlijk op zoek naar iets en, hoort het, en dan komt zoiets op je pad. En hoort het, als je dan ook nog toegewezen wordt, dan kan het niet mooier natuurlijk.
0: Nee, want hoe is dat hier in Wurgen? Hien je je van jet of kwamen ze zelf naar je daar?
3: Nee, het had op TV Noord gestaan en in de krant had het wel eens, een blaadje had het wel gestaan. En natuurlijk, als je ergens mee bezig bent, word je ook door verschillende mensen benaderd. Dus wij kregen al redelijk gauw in de gaten dat die barak eigenlijk beschikbaar gesteld werd.
0: Ja, het is een Duits barak. Voor de Tweede Wereldoorlog stond ik in Duitsland. Ik zag een foto dat er ik een hakenkruis in tekenen weer. Wat wie het doet dan? Wie het ik een soort van kantine of zo?
3: Inderdaad, dit soort formaat bunkers, dat zijn meestal kantines en personeelsruimtes. Dus er kan in geslapen worden, maar dit was gewoon een kantine voor die tijd.
0: Ja, en weet je, ik werd dat dan in Duitsland, stier? Wie dat echt ja, van het Duitse leger?
3: Het is een barak die gebruikt werd door de Duitse Weermacht. Dus het is zeker een Duitse barak. En er zijn er duizenden van gemaakt, maar er zijn er nog maar een handjevol van over.
0: Oh, dus het is echt bijzonder.
3: Het is echt bijzonder dat deze barak, ja.
0: Ja.
3: Er zijn er maar heel weinig van over.
0: Ja, nou heb ik begrepen, maar helaas heb ik zelf nog nooit bij een Bunkermuseum West. Kom grif een keer. Maar dat het terrein net zo hele grut is. Waar komt het te steken en past het wel? Want het is best grut.
3: Nou, de stelling Slaai wordt wel eens wat onderschat, want het is een perceel waar in ieder geval nu nog meer dan 50 bunkers op staan.
0: Ah.
3: Dus echt klein is het niet. En hoort het in het middenterrein, er zit eigenlijk een rotonde in het Slaaistelling. En in het midden daarvan, daar stonden vroeger dus ook de barakken. Dus eigenlijk komt hij bijna op dezelfde plaats te staan waar in de Tweede Wereldoorlog ook barakken stonden.
0: Ah. Oh, wat mooi. En is het barak, de barak is er nog net. En dan had ik nog wel wat wetter van Lauwerzeeg naar Schiermonzeeg, heb ik het idee. Want dan had ik nog heel op het kleed komen, of is dat er al?
3: Nee, je kunt eigenlijk niet eerder iets aanvragen als dat je werkelijk iets hebt. En wij zijn dus met verschillende instanties nog bezig voor alle vergunningen rond te maken. En zodra dat allemaal klaar is, dan kunnen we ook gewoon verder gaan met de subsidie aanvragen. Want zoveel geld hebben wij zelf natuurlijk niet.
0: Wat kost het dat ongeveer?
3: Dat durf ik nu niet te zeggen. Daar zou een aannemer naar moeten kijken. Want de barak is natuurlijk iets meer dan 80 jaar oud. En daar zal het nodige onderhoud ook aan moeten gebeuren voordat die weer herplaatst kan worden. En hoe groot dat onderhoud is en de kosten daarvan, dat kan ik nog niet inschatten.
0: Nee, nou weten wij alle jaar dat vergunningen onvreetje net het meest makkelijke is. Zeker in natuurgebied net om dat te krijgen.
3: Nee.
0: Hoe zul je daarnaar? Denk je dat dat goed komt?
3: Ja, hoor, dat, ja, hoor, ik verwacht wel dat het helemaal goed komt. Wij zijn in goed contact met Natuurmonumenten en die willen eigenlijk al langere tijd eraan meewerken. En hoor, dat doen ze dus ook. En dus hoor, er komt gewoon een aanvraag te liggen en, hoor, dat, en we hopen dat dat door de andere instanties gehonoreerd wordt.
0: Ja, wanneer stiet het er, denk je?
3: Ja, voor mij morgen.
0: Ja, maar wat denk je?
3: Nou, ik denk dat dat is heel moeilijk in te schatten, want alle subsidies aanvragen en zo, het kost tijd. De restauratie kost tijd en de laatste vergunningen kost ook tijd. Hm. Dus dat is voor mij heel moeilijk in te schatten om te zeggen, nou, het staat er met een half jaar of een jaar. En, maar over meer dan een jaar moet je toch wel rekenen.
0: Oké, dus dan hoop je erop dat er Takomir misschien iets van een barak ziet.
3: Dat ze in ieder geval aan de gang zijn.
0: Ja, super. Dank je wel. Ik wens je er een heel soort plezier mee bij dat bunkermuseum op Schiermonnikoog. Dank, Kees Verboer.

0: Nou, daar hebben we wat op Oswinkt, Yet Eats. Earth, Wind and Fire, Star, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, hij is eigenlijk een star. Andor Faber.
3: Nou, wat een onkundig, Simon.
0: Ja, maar dat verdien is het.
3: Dankjewel.
0: Ja, de sportcast.
3: Ja.
0: Ik kan maar één ding bedenken dat je me toe gaan hebt.
3: En dat is?
0: Huldiging.
3: In ieder geval.
0: Van een nummer 2.
3: Van een nummer 2.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik ben wend dat je een winnaar huldig je.
3: Ja. Ja.
0: En dit was Sagruts viert alsof ze de grote kampioen.

0: huldigen. Doet we de WK-finale flair van Spanje.
1: Ja, dat vond ik wat
0: daar kon je ik wat van vinden. Likos dat je hier inderdaad ook wat van vinden koeren. De wie wel verlet van, want de Kamer meer het zien toen zijn meestal.
1: Ja,
0: ballen.
1: Het wie toch Ingrid feest.
0: Het wie Ingrid feest, politie incidenten.
1: Ik loek al niet wudden weer om.
0: Nou, dan meeste Gures nog even die wudden steen. Bijvoorbeeld politie incidenten, bier smieten naar de Bargemaster.
1: Waarom?
0: Ja, omdat Cambuur fanatieke fans net heel blij binnen mijn Buma. Dat praat het net goed, zeker net. Want het slacht hier nog nergens op natuurlijk. Dat Sam Bargemaster net in zijn wutsje twang ken. Notabene een Prius uitrekken ken aan de trainer van Cambuur. Want Henk de Jong waard ere Bargen.
1: Hij wen het net in Zilliouwet.
0: Dus dat is al je wel heel bijzonder. Maar verder is het al je wel goed verroen. Wie het Ingrid feest. Heel soort meesken dus. Die te wierden net sinds de toch wat minder waar van Juste. Ja. En op het podium hadden spelers het ook Ingrid feest voor.
1: En de wie Ian?
0: En wie Ian nou?
1: die stutst er nog eens bob uit.
0: Ik ga ik de hele midje op het podium stieren wat die in de interviews en volop. De wie Ian die had de microfoon net voor Joen. En dat wie 24 jaar ras echte Leeuwarder Kian Visser. Hij kwam van dit seizoen bij Cambuur, kwam oefenen van Hakkema zijn boys hier te heel goed dieren. En hij mocht een contract tekenen bij zijn club. Nou ja, een jongensboek. Maak ik nog een doelpunt dit seizoen en maak die promotie dus ik nog mij. Nou ja, hij stier goed in de spotlights. Hij had van haast elke ploeggenoot die het introduceren waard een feske song. En daar hebben we het in de podcast. Van zelfs even zo aan, want Kian Visser, die wie dus de gast.
2: Omdat er gewoon 10.000 man gewoon iets staat op te wachten en mee te kunnen vieren dat we naar de Eredivisie gaan. Nou, dat is toch wel het mooiste moment van gisteren.
0: Ja, we zijn kijk ik al. Wie is toch wel een beetje de gangmakker. Door hier dus de microfoon. Elke speler kreeg een introductie. Daar hier stond dan weer een veske bij. Wie wil vaak trouwens hetzelfde meloditie voor me op.
3: Ja.
0: Maar
3: hebben we daar beelden van?
0: Nou, we hebben in ieder geval beelden onder oren van de introductie. Voor zelfs. En daar keer weer even
4: naar. Begon als proefspeler verdiende contract en maakte zijn droom waar door met een omhaal van 0 te scoren. Als echte Leeuwarder heeft dat deze promotie voor hem extra betekenis. Laat je horen! Kian Visser! Kian Visser!
0: Hoe is het om dit waarom te sharen?
2: Ja, als ik me zo dan terugkijk, denk ik van ja, joh, wat doe je daar eigenlijk? Ja, maar nee, ja, dan heb je een paar drankjes op en dan op een gegeven moment, ja, dan... Dan doe je zulke dingen.
0: Ja, hoe kan het als je zo'n sfeermaker bent? Want ik in de bus rijdt nadat je een promoveren bij FC Emmen. Dat laatste stikje mocht ik ons komen. Dan ben je wel echt de gangmaker dan.
2: Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon vrij. Ik voel mezelf en... Ik hou altijd van een feestje en wat dan ook. Ik hou van gezelligheid.
1: Ja, mooi een pitdrankjes op. Daar kunnen wij u alles bij voorstellen. Maar Sabliet hoeft hij helemaal net te wezen, toch? Nee, maar net blauwe.
0: Nee, en dat maakt het ik wel dat hij toch wel mijn liedsvervelend gevoel oerbleeuwt. Want wat er al in mij maken had, is geweldig. Maar zijn contract wordt net verlengen. Hij kan moe dus van haken. Maar zijn boys hier toch wel wat moeite om om te jekken. En daarom had Cambuur zijn in de Eredivisie hebben we daar net nedig. Maar... Simone, hij had een primeur in de sportcast, Joen. Want er is een orenprofclub in Noord-Nederland, in de eerste divisie. Nou, dan kun je al een heel soort voortstreken. Die het hem de komende weken op proef nemen zal. Dan zal hij mij trainen. En in de hoop daar een contract over te dwingen. Zodat hij toch nog actief blijven kan in het profvoetbal.
1: En hoeveel Leeuwarders zitten er dan nog bij Cambuur?
0: Nou, die oren Leeuwarder, Ek, Hikke en Tijn, ongeveer de Mark Diemers, die is nog bij de club in Peteer. Maar dat begint er ook heel iets minder uit te zien dat die... zien contract net verlengen wordt, dat die voor dit. En dan is er nog Tony Jonker uit de wielenpolen. Nou, Leeuwarder, meer Leeuwarder net.
1: Ja.
0: Maar ik die dit voort. Dus het is maar de vraag, of er überhaupt nog Leeuwarders in het eerste van Cambuur spelen het takkomst seizoen?
1: Ja, dat jij het haast bij Eredivisie, hè?
0: Het begint haast professioneel te worden.
1: Ja,
0: waar had ik de goede RFN hoor trouwens.
1: Oh,
0: want,
1: ja?
0: Ek fantastisch natuurlijk.
1: Europees.
0: Die hebben haar no-oplids voor de playoffs om Europees voetbal.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we natuurlijk ook even stilstien. Want 12 wedstrijden voor de eind dat op presteren. Zeer knap van Robin Veldman.
1: Ja, want als je de begin van het seizoen nog even erbij herinnert, volgens mij wie toen net zo goed.
0: Toen moest het wat regen op gong komen inderdaad, maar de volgende weken ze winnen ook van de laatste wedstrijd 8 keer. Dus Robin Veldman had zijn ploeg echt de goed opsteen en dat belooft nog een mooi nijgezetje te winnen van dit seizoen.
1: Zeker. Dankjewel Andor voor dit bijpratende podcast. Is om ex

0: Nee, want we hebben zelfs Joen de derde betinking.
1: Oh, ja.
0: Dus we binnen een oerletter om Jelwe njoggenen op televisie.
1: Exact. Dadelijk dan geven we verder mijn onderwijs. Onder oren hebben we dan omtinken voor dat drama op dat cruiseschip dat waar Friesen om het lippen kwamen. Direct en toch een heel raar virus. Dat nij het nijs uit de vrood.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een droom.
3: Zoog op YouTube.
5: Het de Wienjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk weer onderwijs. Mooi omtinken voor het verseren van twee Friezen na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip dat ze opzitten. En het is Fjouwer Maaie, dus praten we ik over de derde betinking van de jong.
4: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
14: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
4: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
17: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
18: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: Onderwijs. Mai Simone Scheffer.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Heb al impact.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
4: Alles wat er spielt.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
4: Bij Omroep Friesland.
5: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Het waren de woorden van Onderwijs. Begonnen we met Womack en Womack Teardrops.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Skeffer.
0: Het is 8 minuten nog 4 en dat is de tweede uur van Onderwijs van Mandy Fjouwer Maaien. De dag dat we stilstaan bij de slachtoffers van de oorlog.
3: Gegeven dat je jonge man net iets om het leven komt binnen, voor u is vrijheid. En dat neef en nichten, want de praatwoer, omgezegd, dat die hier nou heen komen vanuit Australië, vanuit Engeland. Ja, dat vind ik geweldig. Daar ben je echt heel grots op.
0: Het is ook de dag dat de man uit Noord-Eerst-Friesland voor de rechter stier, omdat hij 3 gaven zoer, de prinsessen Amalia en Alexia. Alexia wat ontdwaan.
4: Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
0: En het is de dag dat bekend wordt dat 2 Friezen verstoren binnen na een uitbraak van het hantavirus op een cruiseschip.
5: Het hantavirus is eigenlijk een groep virussen. Een groep virussen wat van knaagdieren kan worden overgedragen op mensen. Er zijn er meer dan 40 bekend en ongeveer ruime 20 kunnen voor ziekte zorgen bij mensen.
0: Of die 2 Friezen die het verstoren binnen ik besmet winnen met het virus wordt nog onderzocht. Daarover jij aanst meer in het laatste uur van Onderwijs. Maar nu is het waar in kwart met Jan Jonkman. Wat kunnen we verwachten, Jan?
6: Jong is dan lang droog en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden, om oren is 8. Mooi voor de bedenking. Later in de nacht dan hebben we temperaturen van 7 tot 8 graden. Morgen opnieuw een droge dag, maar een afwisseling van wolken. Uitendrode zinnen erbij, vooral in de middag. In de nacht hebben we klaart het op en hebben we temperaturen om de 7 tot 8 graden. Maar haast even wat meer hoe dat waar.
0: Het is intussen 10 minuten nog 4 van. Er is nog een proto onduidelijk hoe de mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip, dat waar Friesen bij om het lippen kwam binnen. Het gaat om een echtpaar uit Houderwijk. De man en vrouw wien bij 69 jaar oud. Haar familie wilde lichaams in alle rest naar Nederland verombrengen. Jitse de Vries, redacteur hier. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Simone.
0: Wat zei de familie?
7: Nou ja, eigenlijk precies wat toe zei, is dat zij de lichaams van die man en die vrouw in alle rest thuis brengen wollen. En dan ik betinken. Dat staat in een verklaring die we kregen van de organisatie namens de familie. Die stiept familieleden in zulke gevallen. En daar staat ook in de prachtige reis die zij met me kon maken. Dit is abrupt afbrutsen. En we kennen nog net bevetsen dat we ze missen zullen.
0: Nee. Wat is der bad om boord van dat skip? Is der al meer hoe bekend?
7: Nou ja, we weten dat skip de Hondius drie weken lien vertrokken is. Met zo'n 150 passagiers aan boord van een cruise naar onder andere de Zuidpool en ook de Falkland Island. Dat skip dat weer onderwijs van Argentinië naar Kaap Verde. En toen waren passagiers slim ziek. Gewoon binnen dus verstoorn. Die Nederlandse man van 69 jaar oud is onboord van het skip verstoorn. Dat weer al op 11 april. Zijn lichaam is toen online gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt midden in de Atlantische Oceaan. Op zo'n 2000 kilometer van de Afrikaanse kust. Nou ja, daarna is zijn vrouw net goed geworden. Zij is goed 2 weken later verstoorn in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. De beide lichamen die zullen letter naar Nederland oerbracht worden. En een Duitse man is ook verstoorn. 2 oren meisjes onboord van dat skip die binnen slim ziek worden. En een derde passagier is zo ziek dat hij opname worden moest in het ziekenhuis in Johannesburg. Bij hem is dat hantavirus vastgesteld.
0: Hantavirus, persoonlijk zie ik er nog nooit van jet. Wat is het?
7: Nou ja, dat is een virus dat kan deerlijk wijzen. Maar het is dus alleenig vastgesteld onder nota bij die ene zieke passagier en dus net bij de dierlijke slachtoffers. Een echt verband tussen de onwijzigheid van dat virus en die ziektes, ja, dat staat dus nog net vast, maar dat wordt nou vol onderzocht. Al binnen de specialisten die zeggen dat het virus net heel besmettelijk is. We hebben een intensivist, dat is Marco Goeienbier van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij praat met de NOS over het hantavirus.
8: Nou ja, de besmetting vindt plaats over het algemeen van ingedroogde uitwerpselen van knaagdieren door ze in te ademen. Dus je kan je voorstellen dat je daar wel een klein beetje je best voor moet doen. Je moet zo'n aerosolvormende handeling doen. Wat we bijvoorbeeld zien in Noord-Europa is dat mensen besmet raken als ze hout gaan verzamelen voor hun sauna en het hout dan naar binnen dragen en inademen. Degene die dat hout niet gaat verzamelen wordt dan niet besmet. Het is dus zeker wel besmettelijk, maar het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld influenza, noro, SARS-CoV-2, wat binnen zo'n cruiseschip bijvoorbeeld echt makkelijk eigenlijk van mens op mens zou kunnen gaan. Dat het een keer van mens op mens gaat is niet onmogelijk. Maar het is zeker niet reden voor paniek.
9: Hoe lang duurt het van besmetting tot ziek worden?
8: Op het moment dat je het virus inademt tot het moment dat je de eerste klachten krijgt, wisselt enorm per persoon. En kan al 7 dagen na het inademen van het virus tot wel bijna 6 weken. En gemiddeld gezien is dat zo'n dag of 14.
9: En wat voor symptomen krijg je dan?
8: Ja, eigenlijk zoals elke virale infectie begint met influenza-achtige symptomen. Dus koorts, rillen, niet lekker. Omdat ook de ontstekingseiwitten in je bloed omhoog gaan en daar reageert je lichaam op. Specifiek hierbij zou je dan vooral ook gaan hoesten, kortademig worden. Misschien wat vocht gaan vasthouden.
9: Het is levensgevaarlijk.
8: Het is absoluut. Dus de hantavirussen, zeker ook de hantavirussen in Amerika, die zijn geassocieerd met een hoge kans op overlijden. Mortaliteitscijfers kunnen tot 30-40% zijn. Maar ook in Europa en Azië, de hantavirussen die daar circuleren, die kunnen je echt behoorlijk ziek maken.
9: Nu is er nog veel onduidelijk. Hebben de mensen aan boord reden tot paniek?
8: Nou, kijk. Die wisseling in incubatietijd maakt dat het kan zijn dat er mensen aan boord zijn die nog ziek moeten worden, maar het virus zal wel bij zich dragen. Dat is heel vervelend, want het is natuurlijk een virus met een hele hoge kans van overlijden. Ik denk dat paniek nooit goed is. Dus proberen vooral om rustig te blijven. Ik denk dat de mens-tot-mens transmissie aan boord, of de besmettingen aan boord, dat er misschien besmette knaagdieren aan boord aanwezig zouden zijn, denk dat die kans allemaal echt heel erg minimaal is. Moet goed worden uitgezocht, maar geen reden voor paniek.
9: Wat denkt u nou als u dat nieuws hoort? Want u heeft er natuurlijk veel verstand van. Wat is dan het eerste wat u denkt?
8: Nou, toen ik dit las, was wel het eerste wat ik dacht van, dit is niet je normale uitbraak op een cruiseschip. Hè? Want nogmaals, dat zijn virussen die diarree veroorzaken of verkoudheid of longontsteking, die makkelijk van mens op mens gaan. Dus ik was wel heel benieuwd waar die mensen dan besmet zouden kunnen zijn. Ik denk nog steeds dat de besmetting buiten een schip op een gezamenlijke excursie of iets met de wisselende incubatietijd de meest logische verklaring is. Maar het wil niet altijd zo zijn dat de meest logische verklaring de uiteindelijke verklaring is. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de uiteindelijke onderzoeken of resultaten die hiervan gepubliceerd worden.
0: Ja, er is dus nog een soort onduidelijkens. Dit weer Marco Goeienbier van het Erasmus MC. Jitse, hoe is de situatie nou on board van dat schip eens?
7: Nou ja, on board van dat schip bidden nevens de rederij nou nog 149 passagiers uit 23 verschillende landen. En onder haar binnen 13 Nederlanders. 5 daarvan binnen bemanningslid, 8 daarvan passagier. En in overleg met de autoriteiten van Kaapverdië en ook de internationale zoenzorganisatie WHO binden er nou extra veiligheidsmaatregels troffen. Zieke passagiers die binnen ook in quarantaine pleetst. Online is er een video verschijnt van een Amerikaanse reisblogger. Die is on board van dat skip. En hij rucht het hem in die video op u's. Ja, op die eigenlijk. Hij stuurt dit nou juist op de radio. Hij stuurt dit nou aanst just op televisie. En hij zei, dit is net gewoon een verhaal. Hij zei, dit oorkomt dus echt. Hij zei, wij binnen echte mensen, mijn echte familie. En die familie die wacht het echt op u's.
10: What's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families. With lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
7: Ja, de rest het hem zeggen, erin om proto onduidelijk en dat is het moeilijkste. Hij wil duidelijkheid, hij wil hem veilig vielen en hij wil vooral graag naar hoesten.
0: Het is een ook griezelig nare situatie met een virus waar nog net alles duidelijk hoe is, maar dat grote gevolgen had. Tegen dank, Jitse.

0: Talk to me, dat is de titel. Damiano, David en consorten, zeggen we dan maar.
1: Onderwijs.
0: Ja, Joen is de provinciale derde betinking in de Prinsentuin in Ljouwert. Voor het eerst in 24 jaar met een nieuwe ceremoniemaster. Want Harry Wiersma houdt het mee op. Verslagjouwer Dennis Terpstra spruts met zijn opvolger Niels van Maurik. En die had wel wat zoenenspanning.
2: Ja, een beetje slept. Ik wie wel om 3 uur op Ines wekker. En toen wie ik alweer bezig met de wudden die ik aan zijn sesam had verjongd. Dus ja, ik ben er wel mee bezig. Ja, zeker.
3: Hoe ga je jou daar red op deze jong?
2: Nou, ik hou gelukkig volle hulp van het comité en van Harry Wiersma, die het natuurlijk voortreffelijk 24 jaar dien had. Dus dat had me wel geholpen. En ik ben er al weken in mijn holle mee bezig. Van wat was deze, wat het gaat net hoe me natuurlijk. Dus er was gewoon de goede wudden vinden, denk ik.
3: Ja, wat kunnen we verwachten, Joen, hier?
2: Ja, voor Joen nog gaan we natuurlijk een heel mooi programma. We gaan de jeugd, daar beginnen we mee. Met een toneelstuk van 2 leerlingen van Impuls. Het Sing Kinderkoor, Sjong 2 noemers. En we hadden dan ook nog een donsgroep die een optreden verzorgt. En natuurlijk de brassband Hosanna, die er altijd is. De 2 minuten stilte, de Tap to the Krans lezing. Dus ja, het is een hulpprogramma.
3: Het is natuurlijk ook wel een zwier onderwerp. Ik begreep dat jij zelf ook wel een geschiedenis hebt in de familie, maar de oorlog.
2: Ja, dat van de Wereldoorlog is altijd wel een wichtig onderdeel geweest in onze familie. Mijn paken is gemeentelijk aanvoerder geweest van de binnenlandse strijdkrachten in Buchenpost. Die had nog geholpen met het ontzet van Blauw Verlaat. De broer van mijn beppe, mijn memmerside, die is verstoren in Neuengamme. Dus ja, het had altijd wel meespeeld in de familie.
3: Libet ze iets dan eigenlijk nog een soort in de familie?
2: Ja, wel. Ja, dat wie vroeger al zei. Ik voel zelf, ik altijd heel mooi de wudden die ze altijd broeken. Toen ik nog een lied ben wie bij derde betinking over de kranslezers. En waar dat dan alle keer dieren. Maar het was de Wereldoorlog is altijd wel een onderwerp best. Ja, zeker wel.
3: Hoe kwam dat dan waarom? Begeleks?
2: Nou, ik wil in gesprekken. Ik had er met mijn beppers wel een soort over horen. Mijn ene beppe had nog in een trein zitten die bombardeerd is door de Duitsers. Ze wie verpleegster, dus hij had nog een man geholpen om zijn been uit te zetten. Of nee, net uit te zetten, maar uit te bieden. En ik had er met mijn orenbeppe een soort over horen. Mijn heid en mem. Ja, het wie altijd fjouwe maaien, derde betinking, wie altijd wel een moment. Dat gaat net voorbij of zo. Nee, daar had wel rekening mee te horen en dat worst ik.
3: Hij jou ook inspiratie, uit die persoonlijke verhalen van jou?
2: Ja, toch, ik wel. Had ik het boek Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Dat gaat door de broeders P.S. Bakker hier uit Ljouwert. Dat is ik, ja, een verre familie, maar het is wel familie. Het wie een neven van mijn paken. Ja, daar hellen ze wel inspiratie uit. Wat zij alle keer mij maken ha. En wat het dan weer de vrouw nowadays hinnen gaat, zeg maar. Dat, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de jeugd, ik belutsen, wie tere betinken omdat het maat verder gaan. Master verzorg je dat democratie en rechtsstaat die binnen het vanzelf zelfsprekend. Dus daar is aandacht voor nodig.
0: Dat is haar. De provinciale derde betinking is Joen live bij u te volgen op de radio en televisie. De uitzending begint om 7:30, maar je kind natuurlijk ik in je eigen wemplak naar de derde betinking ta. Opdat we net vergeten.

0: Anastasia is het lesnummer in dit Ina-les die heel horen van onderwijs. One day in your life. En dadelijk dan krijgen we een oorzicht van het Nijs van Dissedai. Disse Fjouw Maaien. En dat komt van Jacob Stelbach.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
14: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: www.waanjoegedug.fm.
0: Het is Jelve Sijsen, my groot plezier, jou ik het wut on, Jacob Stelwagen.
20: Dank u wel. De 23-jarige Fries is vertochtend van het tarieren van een oorslag op prinses Amalia en prinses Alexia bloed langer verzitten. Neffens een advocaat ontkent de man met klem dat er de prinses een deermeidje woont. De vertochten zoen even het Openbaar Ministerie in het bezit west hebben van twee bielen. Meidrinnen worden Alexia, Mossad en Siek Heil. De rest zou een hans kunnen tekst hoorn hebben. Meiden worden Amalia, Alexia en Bloedbad. Dit is de parse officier van Justitie.
21: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt, is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan, hè, waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het Koningshuis had, maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat hij iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
20: En aan de oorkant van het verhaal, dit is de advocaat van de vertochte.
22: Cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het Koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia. En cliënt geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen enkele intentie had om iemand van het Koningshuis aan te vallen of iets aan te doen.
20: Twee Friezen binnen verstoren en uitbraak van een virus op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Niet op een peer uit Houlerik, de man wie Santri Rood, zijn vrouw wie 69. Een derde passagier is echt verstoren en een vierde is slim ziek opname in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Bij hem is het hantavirus vastgesteld, zei redacteur Jitse de Vries.
1: Ja, dat virus dat kan dadelijk wijzen, maar let op, dat is dus alleen nog vaststeld bij die ene zieke passagier en dus net bij de dadelijke slachtoffers, of nog net. Een verband tussen dat virus en die ziektes en het versterren van deze mensen, dat staat dus ook net vast. Maar ja, daar wordt nog wel onderzoek naar die en ook onderzoek naar de variant van het virus. Want dat zou een zeldzame variant wijzen kennen, die van meesk op meesk oordraagbaar is.
20: Het schip ligt nou voor anker bij Kaapverdië. Er worden nou tijdingsstoffen voor een eventuele medische evacuatie van de passagiers. Dat meldt de oerhitsinstantie die daar verantwoordelijk voor is. Voor een financieel soene takkomst hebben de Fieske Dwarphoezen een accupakket nodig. Dat zei voorzitter Siebe Walinga van multifunctioneel centrum Joe in Ardegeer, Zuidwest-Friesland. Een soort Dwarphoezen hebben zinnepanelen en krijgen dit hier nog een vergoeding van de stroom die ze onder het net leveren. Het verdienen van deze salderingsregeling onder eind van dit jaar zult de Dwarphoezen een soort geld kosten. Walinga adviseerde daarom zijn collega bestuurders om die kosten Ardegeerse zelfs een accupakket te kiepen en hij zocht daarbij ook een rol voor de provincie Friesland.
2: Ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke Volkers had het wel gewoon iconische projecten. Ja, dan denk ik, Eke, misschien binnen het Warpshuizen wel een iconisch project. Elk dorp had er dan, ik zie willen van. Dus typie.
20: Jelsum, we duurt of jou maar twee keer stilzien bij deze betinking. Van Joen is er dus altijd een korte tjerkertjeest met daarna 2 minuten stilte bij de zoon oorlogsgrijver op het kerkhof. Maar vanmiddag is er ook al stilzien met deze zoon Vlieners uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van haar lippen en dier. Wij besteden wie de hele vrouw toe vlijn om bij de ontblitting te wijzen.
7: It's quite, I want to say amazing, that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
23: Het docht haar goed om dit alle keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar huis waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens.
20: En het is dus jouw maai in het hele land het stilsteen bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik op de jouwer, naar de derde betekening in Park Heerenstaat, is er Joen een bijzonder betekeningsconcert in de Hobbe van Baardscherken. Dirigent Jan Vermaning is mei-organisator en hij leidt uit wat er Joen te jeren en te zien is.
24: Wij proberen middels tekst, muziek en ik beelden, proberen we de emoties bij de mensen kan los te krijgen. En wat we dan Joen en ik bijvoorbeeld projecteren zullen, dat zijn alle gezichten van Ben, Joodse Ben in dit geval, die zijn alle uit het leven van je rukt, die dingen worden vermoorden.
20: Dat vind ik dus van Joen 8 oren, derde bedenking, ik hier in Friesland. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
0: Dankjewel, Jacob. Dadelijk, het waar, mooi Jan Jongman.
25: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
26: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
27: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
28: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
29: Onderwijs.
30: Maar Simone Scheffer.
31: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
0: Aanst hebben we het, nog het slotstik en een reportage over een jongen die het onderwijs is naar het Caribisch gebied. En nou eerst. Het waar mij Jan Jonkman.
32: Ja, Simone, ik een goeie met je.
0: Ik zei, hoe staan we ervoor? Is het droog of ruint het?
3: Het wordt steeds droger. We hebben vanmiddag nog wel een spatje rein, maar dat lukt heel geleidelijk al naar het zuiden. Of we dan een jongs zeggen, dit is de betanking, dan is het droog. En dan denk ik dat we nog wel even een glimp zin krijgen kunnen. Maar in matige dat krachtige nat eerste wind is het dan zo'n 12 graden. Jong, letter, hebben wat meer opklaringen in de jong en in de nacht. En met een matige nat eerste wind liggen de temperaturen vannacht zo om de 8 tot 9 graden heen.
4: En dan de dag van mooi Jan, bevrijdingsdag.
3: Dat lijkt het zo goed als droog te blijven. We zitten morgen nog steeds wel in een maat-eerste streming, wat inhoudt dat de temperatuur die bloeien wat achter. Maar we hebben vooral in de maand nog een soort bewolking. In de midden krijgt de zin en wat meer komers. Maar dat is toch wat onder temperatuur. Ja, die lid dat even stiekje zou wel zijn. Zo'n 12 graden per waterland, 13, 14 graden meer de provincie. Nou, wol zit er dan in de midden en matig dat krachtige nat eerste wind. Een fjouwer, maar uitzitters, 5, 6, ja. Die maken het vooral op rond, dan maken het hier gewoon een stukje kouder. Ja, wat de zin erbij is, ja, die kan dan nog wel een gratie goed. Maar de jas kan morgen voor mij, denk ik, naar de bevrijdingsfeesten boeken door. In de nacht bloot het ik droog, dan klettert het bij wat op. Hebben we temperaturen om de zon tot 8 graden.
4: En dan de dagen daarna, geven we wat omheen in temperatuur of bloot het wat koel?
3: Nou, we gaan eerst nog even naar beneden. Dat zullen we wensen, want dan komt er echt in die koude nat eerstelijke streming te zitten. Het bloed en dan wordt droog. Maar ja, maar die koude wien hebben dan temperaturen van zo'n 10 graden op een waadeiland. Dat zo'n 12, 13 graden meer de provincie. En dan tongensje zit er nog steeds in die nat eerstelijke streming. Maar dan valt de wien al voor een groot paard fut. Even wat meer rondte voor de zinnen. En dan is het dan zo'n 14, 15 graden. Of we dan een vreed zullen, dan gaat de wien wat meer om naar het zuidoosten. Ze komt bij wat warmer lucht. Kant op. Het bloed droog, de herinnerwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen van zo'n 16 graden. Nou ja, zag hier vetjes, maar dit vochtige waar worden de slakken in de tuin. Ik sta er gewoon weer wekker.
5: Het slotstuk van onderwijs.
4: Ja, en van slakken naar je hoen, dat is net zo'n grote stap. Wij hebben wat betocht voor de slotplaats. Daar mag je hem even op losgaan. Hoeneigenaren in Livorno, Italië is dat, die riskeren een boete van €500 als ze de pis van haar hoen net oprijden. De borgmaster van de Italiaanse havenstad heeft het besluit nam omdat er heel veel meer kritiek van de lokale bevolking kwam over die smorige stjonkurine daar op de stritten. Nou weten wij natuurlijk al dat wij al even van die prullenbakjes hebben, maar van die rede poetsjes, daar de poep van de hoen in mat. Maar daar in Italië is er nog een stap verder. En daar is het dan verplichten dat mensen die met de hoen ontkuieren in binnen een flesje water hebben bij haar hebben of skimmax spray om die stoepende bankjes, de chillen van auto's of wat ik maar onderpissen wordt om dat skin te maaien. Nou, dat is voor u de reden om Jim te vregen wat jij tenno als plaat bij. Lid het maar weten 06 20 499 99 of stuur dienstgestje naar de app van Omroep Friesland.

0: op Friesland.
1: Is alles wat er speelt.
0: Het nijs.
1: De sport. Het actuele verkeer.
0: Maar ik de beste muziek uit Friesland. Juist hier. 92.12 FM.
2: Een eindje lopen. Van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf. Dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het gouverneur.

Ik vraag me af, waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland? Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Wêrst ik bist.
1: Worst ik dorst.
0: Er is één frequentie. Ien frequentie.
1: 12.2 FM.
0: Dij is alles.
1: Alles.
2: Alles wat er speelt.
0: Omroep Friesland.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, wie dat is, my Are You With Me? Daarvoor hebben we Pieter Wilkens.
2: Onderwijs.
3: My Simone Scheffer.
1: Een jelly hier op een grut zielskip naar het Caribisch gebied. En waarom? Het is een dream van de 14-jarige Jamie, uit Drachten. Maar om het voor mekaar te krijgen, moet hij eerst 30.000 euro samelen. Een van de acties om het geld op te helpen is een kano-oversterdentocht. Hier zet hij uiteindelijk met de laatste etappe. Van Bedaard naar Ljouwert.
4: Jamie Manja, nou in een lietser bootje en doe dit al jaar om uiteindelijk op een hele grote boot te belanden. Hè? Wat is precies die doel?
5: Nou, mijn doel is dus Scootsie. En met Scootsie varen op een zeilboot van 50 meter lang met 37 jongeren in een half jaar vanaf Nederland helemaal naar het Caribisch gebied en weer terug.
4: En waarom was dat zo graag?
5: Nou, omdat het gewoon echt een hele bijzondere reis is waar ik ook gewoon heel veel buiten mijn comfortzone ga leren. En dat is gewoon heel bijzonder.
4: Wat denk je als de lering is bijvoorbeeld?
5: Nou, sowieso heel veel zelfstandigheid. Want het schoolwerk wat we aan boord moeten gaan maken, dat moeten we zelf doen. Het samenwerken ook, want we moeten natuurlijk wel het schip een half jaar kunnen besturen met z'n allen en zeilen. Maar ook leiderschap, want nou, we moeten dus dat schip zeilen.
4: En dan ben je 14 hier en dan ben je een jel hier van huis. Dat lijkt me best wel een onderneming. Hoe is dat voor die?
5: Nou, het is inderdaad heel erg lang weg. Maar wat ik ervoor terugkrijg is enorm. Dat is echt fantastisch. Nou ja, dat halve jaar, dat is heel veel waard.
4: Okay. En daarvoor ben je dus nou eigenlijk heel Friesland wat om kanoën.
5: Ja,
4: hoe gaat het dan nota?
5: Nou, het gaat eigenlijk weer goed. Het gaat fantastisch. Ik heb eigenlijk nog geen spierpijn, dus dat is heel fijn.
4: En toen had je een kano en daar binnen al je namen opgeschreven. Wat betekenen die namen?
5: Nou, die namen, dat zijn alle namen van de sponsors. Dat zijn alle mensen die een kilometer, een stad of een hele tocht hebben gekocht.
4: En maar dat sponsorgeld was dus die School at Sea bekostiging. Hoeveel haast nodig en hoeveel haast al ophellen?
5: Nou, ik heb 30.000 euro nodig. En nou ja, met de tocht zelf, met mijn elfde kanotocht, heb ik 3.500 bij elkaar gekregen. En ik heb nu in totaal tussen de 11.000 en 12.000 euro bij elkaar.
6: Zet hem op, hè?
7: Nou, zet hem op!
4: Arjen van der Meer, Steve Heid van Jamie. Hoe reed het voor hem als ouders, dit hele avontuur van hem?
8: Ja, het is inderdaad een heel avontuur. Het is fantastisch. Het begint maar aan, zat er wekker werd. En hij gaat er jongens mee bed. Het zit in alles. In alles denkt er van, kan je nog wat mee? Kan daar nog wat mee? Vol met ideeën. Dus het komt elke dag weer om. Het is geweldig.
4: En als er dan aan een jelle hier voort is, hoe is dat van je als ouders?
8: Nou, daar hebben we wel even een voorstelling van maken. We hebben wel zijn van, dan zal ik wel eens even stil wijzen en rustig. En ja, er is ook relatief weinig contact dan. Ik hoor dat door even nu te horen in je kringenwieken, je er een mail stuurt of zo. Telefoon is net onboord, dus ja, dan wordt het wel stil.
4: We zijn een aankikken, denk ik.
8: Ek, ja, aankikken, ja. Ja, ik ook al minder of meer ben, dus die krijgen dan eigenlijk weer wat aandacht.
4: En je zei het al, het zit echt in hem, dat avontuur. Kun je dat eens beschrijven? Wat droogt hem?
8: Ja, dit is de hoesmat erop van, zet we even voort, dan had er in een holle van, we kunnen wel naar Amsterdam, we kunnen wel even naar de bergen, we kunnen wel even, hij vindt alles leuk. Er is niks wat hem zin had of hij is nergens bang voor. Dus hij is altijd enthousiast en hij rent ik altijd voorop. Dus ja, vol vuur, vol energie altijd.
4: En je hoort de laatste etappe in dat ik rent voor een feestje filmen?
8: Ja, maar je hoort extra kano's in het water. En zijn broer kan mij even mee varen nog, het laatste stukje. En dan komen we, als het goed is, met z'n vieren naar de finish. Nou, daar worden we natuurlijk een beetje een welkomstcomité, waar we daar organiseren. Wat er zelf net weet is dat ik een taartje. Dus zo, even wat lekkers. Nou ja, en dan...
4: Het zou wel ook in wijze na zo'n lange tocht, een taartje.
8: Ja, nou, sowieso altijd een keer er wel in. Ja? Dus ja, protopasta en ja, goed eten. Ja, ja, ja, hartstikke leuk.
7: Jamie!
6: Ja, Jamie!
7: Ja, Jamie!
6: Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie! Ja, Jamie

0: Lobo, Me and You. Lobo, My Me and You and a Dog Named Boo. Hier kan ik zijn? Nee. De Lick op Stick. Dat komt ik een paar keer binnen. Maar dat gaat net hoe een hoe, hè. Dat gaat gewoon hoe iemand die het op een videofiets zit. En zelf in de BM ompisset. Dus dat gaat eigenlijk net op hier. I Love My Dog van Cat Stevens is Gerrit die dat meldt. Dogs van Pink Floyd wordt nog als suggestie doen. Maar uiteindelijk kiezen wij voor dat wat wij in de studio toch de meest toepasselijke vinden. En dat is onvregen trog Henk. En dan mag ik even verder zien. Petra, die zei dat ik. En er weer nog een. Maar nou, die kan ik even net vinden. Maar dat is het nummer Who Let the Dogs Out van Bahamen. Is het leuk? Ja. Dat nummer, daar geven we maar uit in deze onderwijs. En dat we dat binnen Jitzala de Vries, Boente de Bruin en ik. En wij alle treien wens ik je een hele mooie junta. Maar vergeet net.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan

0: betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim €1 miljard. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Geelse Rijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of een dood met het hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
11: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim een meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen, blaasmuziek in hersen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de polka Sekulanka in de uitvoering van Kapela Stone Tjanka. De muzikanten hebben allemaal een opleiding aan het conservatorium genoten en komen uit Zuid-Moravië. En dan vervolgen we met een polka waarin een belangrijke vraag de hoofdrol speelt. Deze vraag is ook meteen de titel van de toch wel wat ondeugende polka. Waarom wilst du mich nicht küssen?

Nou, ik heb eigenlijk geen antwoord gehoord op de vraag waarom zij hem niet wil kussen. Maar als geliefde afscheid van elkaar moeten nemen, om welke reden dan ook, dan neem je elkaar natuurlijk toch in de armen. Vooral om de pijn van de naderende scheiding zo lang mogelijk uit te stellen. In de volksmuziek wordt vaak vertolkt over het verleden. En het ging er in vroegere jaren in het midden van Europa vaak niet rooskleurig aan toe. Er werd veel gestreden, waardoor de jonge mannen gedwongen waren om als soldaat afscheid te nemen van hun ouders en geliefden, zoals de Zuid-Moravische blaaskapel Zadovjatsi ten gehoor brengt in hun wals, als geliefden gescheiden worden, atse jetno potkame. We'll be right back.

Jaromír Vejvoda is een van de Tsjechische componisten wiens werk door Ernst Mosch tot leven is gebracht in West-Europa. De polka Die Zeit vergeht is oorspronkelijk geschreven door deze Jaromír Vejvoda met de Tsjechische titel Ještě tu posledný. En later heeft Frans Boemel dit gearrangeerd en kwam er een Duitse liedtekst op. Zoon Jozef Vejvoda stelde opnieuw de Vejvoda Capella samen en speelde deze vol met de succesnummers van zijn vader, waaronder dus de polka Ještě tu posledný.

Ja, de titel van de volgende polka, Pod jedno strecho, betekent onder één dak. En dat doet me eraan denken dat bijna onder één dak, hè, want een paar straten verderop in Hurdekeriep, in het hotel, werd er door de koninklijke familie een overnachting geboekt. En dat is ons volledig ontgaan. Maar gelukkig waren er nog wel veel mensen uit Hurdekeriep die de koninklijke familie eerst ingeleide en later weer uitgeleide hebben gedaan. Op een feestelijke manier. En is alles heel leuk verlopen. Eigenlijk best wel jammer dat we dat niet in de gaten hadden, maar we hebben er niet minder om geslapen, hoor, tot uw geruststelling. We gaan genieten van Pod jedno strecho.

Je gaf me rode rozen in mei. Je zei dat je binnenkort van mij zult zijn. En nu staan de herfstkrokussen al in bloei. Maar ik ben nog steeds alleen. Ik kan je alleen strelen in mijn dromen. Denk aan mij. Ik ben voor altijd van jou. Nou, een liefdesgedicht van deze strekking is in de juiste handen bij Ernst Morsoen, zijn Oorknaal Ekel en de Muzikanten, waar romantiek in combinatie met heimwee en verlangen zo treffend tot uitdrukking wordt gebracht. Zoals in de wals: Du kaapst in mai meer rode rozen.

Nou, en de polka waar we nu naar gaan luisteren heeft de Tsjechische titel Karlitsku Muj. Karlitsku betekent Karel, Kareltje eigenlijk. Hè? Want er staat een koetje achter, hè? Karlitsku. Maar het leuke van deze Tsjechische titel is dat er ook Duitsstalige titels van zijn. Niet één, maar twee. Want de ene klinkt als Nimm meine Hand, hè? Dus neem mij bij de hand. En de andere is Für meine Schat. Nou spreekt dat allemaal voor zich en dat lijkt dan heel erg over romantische liefde te gaan, maar de Budzecka Kapela die weet het ondeugende karakter van deze polka goed over te brengen. Hè? Karel, Kareltje, die wel trouw belooft, maar verder, ho maar, in Karlitsku Muj.

De dames in het lied, hè, Talitske Moei, nou die zijn in zekere zin best wel gecharmeerd van Karel, maar om nu al zijn trouweloosheid zomaar voor lief te nemen, dat waren ze zo 1, 2, 3 in het lied niet van plan. Zulke dappere dames moesten er meer zijn, zo wordt vertolkt in de polka, ja, zo een medel wie doe.

Nou, ik kan me voorstellen dat je deze spannende, moeilijke tijden wel eens even wilt ontsnappen. En dat gaan we doen samen met Slavko Avsenik, met een overkraaiende muziek uit Slovenië. En het is een prachtige titel waar we even kunnen wegdromen van al die rare dingen die in de wereld gebeuren. En dat doen we met het nummer Träume und Wünsche.

De Zuid-Boheemse componist en oprichter kapelmeester van Blaaskapel Vezelka, Ladislav Kubeš, componeerde de wals Mooi Česká Vlast. En ieder jaar, als het officiële gedeelte van zijn tweedaagse blaaskapellenfestival Kubešova in het Tsjechische plaatsje Soboslav voorbij is, dan komen alle muzikanten die hieraan hebben deelgenomen naar voren om gezamenlijk het festival af te sluiten met deze wals. En in deze wals, Mooie Česká Vlast, daarin worden alle mooie dingen van Tsjechië, de prachtige landschap, het gemoedelijke leven, de lekkere wijnen, nou, noemt u maar op, het hele folklore wordt daarin tot uitdrukking gebracht. Deze keer van Blaaskapel Kalanetska, Mooie Česká Vlast.

Nou, Dirk en ik hebben natuurlijk vele festivals in Tsjechië bezocht en steeds viel ons het enthousiasme op van het publiek die van jong tot oud op de stenen vloer aan het dansen waren en de muzikanten die met tomeloze energie de vastgestelde speelduur bij ieder optreden weer overschreden, zodat het volledige programma stevast tot in de kleine uurtjes uitliep. Liefde en muziek, de perfecte combinatie om ons in schwung te brengen. Dat wordt vertolkt in de polka Liebe und Musik.

Nou, de vertaling van de volgende titel is Voor mijn dochter. Stijn Jakoerski, hij is de oprichter van Blaaskapel Gloria uit Zuid-Moravië. En hij componeerde deze titel voor zijn dochter, waar hij terecht apetrots op is. Hoe zij de optredens en alle concerten van haar vaders Blaaskapel presenteert met zoveel charme, daar kom je gedurende hun optreden, of je wil of niet, toch van onder de indruk. We gaan luisteren naar Blaaskapel Gloria met de polka Pro Moi Geru.

Dan vervolgen we nog even met een iets rustigere wals. Moetie's Lendler. Nou, het woord moetie is gevallen. En u weet dat de tweede zondag van de maand mei is het altijd traditioneel moederdag in Nederland. Dus misschien deze Lendler op zijn plaats. Moetie's Lendler.

Talloze walsen, polka's en marsen van de Tsjechische componisten zijn door Ernst Mors gearrangeerd, hè, zeg maar zodanig bewerkt, met de bedoeling dat deze oorspronkelijke boheemse muziek nog beter in het gehoor zou komen te liggen bij de West-Europese luisteraar, om zodoende meer bekend en geliefd te worden. De titel Du mein Liebling, die we in de Duitsstalige versie kennen, dat is zo'n bewerkt stuk. De oorspronkelijke Tsjechische titel is Nano Nano, die in Blaasmuziek im Herzen wordt vertolkt door de Moravische Blaaskapel Strahovanka.

de originaal Staropratska muzikanten, die hebben ook een ondeugende polka in hun repertoire. En de vertaling van die polka die luidt Als de ooievaars vliegen. En dan natuurlijk bedoeld in de aloude symbolische betekenis Litaïk naam Tsapi. En later maken we natuurlijk even plaats voor het nieuws en zijn we daarna graag weer bij u terug met nog een uur blaasmuziek in mijn hersen. Dus blijf luisteren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een kans

gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigde een eenzijdig staakt-het-vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan, als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

Nou, wat een romantische walzaak, Mirjedentaak. Zo aan het begin van het tweede uur van Blaasmuziek in Herten. Welkom terug bij ons muziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. En u weet, het is een afwisseling van Ekelender, Beumische en Merische polka's en walsen. In de volgende polka horen we goudvinken fluiten. Ja, het is sowieso een beetje een tongbreker hoor. Want goudvink, dat is in het Duits een dompfaf. En fluiten is pfeif. Ja, dus de wenn der dompfaf pfeift is als de goudvinken fluiten. Nou, en goudvinken, dat heb ik eventjes opgezocht, maken een uniek, zacht, fluitend djoe-djoe geluid. Nou, eens even kijken of we dat kunnen herkennen van het blaasorkest Elmar Wolf, Undinooi en Ekelender. Want die laten horen hoe dat klinkt in de polka Wenn der Dompfaf pfeift.

Nou, er werd wel mooi gefloten, maar het leek totaal niet op wat ik hoorde, hoor. Op Wikipedia was dat, geloof ik. Het was beslist geen goudvink, maar wel heel mooi natuurlijk, hè, van Elmer Wolf, die Neuen Ekelender Musikanten. Die Elmer Wolf, die heeft ook bij Ernst Mors gemusiceerd, hè, want daar was hij van 1975 tot 1986 trombonist bij de Ekelender Musikanten. Maar daarna, in 1989, richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En dan werd het dus Elmer Wolf und die Neuen Ekelender. En van hun gaan we luisteren naar de Böhmische wals Sehnsucht nach der Heimat.

Nou, dan hebben we nu een opname van een polka met de titel De Vrolijke Veertiger voor u klaarstaan. Nou, deze vrolijke klanken worden geproduceerd door de muzikanten van het blaasorkest Hans Grisot und seine Egeländer Kapelle, Der Fidele Vierziger.

Nou, en dan gaan we ons nu onderdompelen op de klanken van een mooie wals. Ook van dit orkest trouwens, van Hans Criso. En trouwens, dat moet ik nog eventjes bij vertellen. Hans Criso is trompetist en hem werd met de Beumische muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader was afkomstig uit Zuid-Bohemië en zijn moeder uit Midden-Slowakije. En op 10-jarige leeftijd leerde de kleine Hans al trompet spelen. En al snel speelde hij in diverse bekende blaasorkesten mee. En enkele van de muzikanten van zijn blaaskapel nu, die musiceerden al onder Ernst Mosch, hè? En zijn lid van de blaaskapel Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Samen met het zangerspaar weet dit orkest de Böhmische muziek overtuigend te vertolken, zoals in de wals In Beder Draai

Nou ja, zoals we alle weten is de vakantietijd aangebroken natuurlijk. En er zijn toch weer heel veel mensen, ondanks de enorm hoge benzineprijzen. Het gaat me toch op reis. En dan in die verre orde, dan ontmoet je ook, als het een beetje mee zit, nieuwe mensen die je vrienden worden. En ja, dan is het na 3 weken vakantie, is het dan toch weer even moeilijk om afscheid te nemen. En dan zegt men toch, dat zegt de Slavko tenminste, van bis bald, lebol, mein lieber Freund.

In het nieuws en de talkshows op de Nederlandse televisie, dan wordt vaak het onderwerp wolven en de overlast die deze dieren in Nederland veroorzaken besproken. Maar de volgende polka, die gaat over de gangen die de vossen ondergronds gaven. Hè? Het is de Fuchsgrabenpolka, maar we gaan luisteren naar de Ekelende muzikanten die tegenwoordig onder leiding staan van Alexander Woerts, de opvolger van Ernst Hoeter, die bij de Ekelende muzikanten weer de opvolger was van Ernst Mosch, Fuchsgrabenpolka.

Nou, onze vriend Corné, die wilden we toch eens even in het zonnetje gaan zetten. Want het is een enorm trouwe luisteraar van ons programma. Hij reageert ook iedere keer even op ons programma. Dat is voor ons natuurlijk prachtig. Dan weten we zeker dat we dus één luisteraar hebben. En het vorige nummer was dus eigenlijk ook voor Corné bestemd. Maar dus we willen nog een keer extra doen. En we zeggen dan erbij: zaag, dankeschön, mit rote rozen. En dat is ook van Ernst Hütter.

Nou, dan vervolgen we met een polka met de titel Pro Mirafoon. En Mirafoon is wereldwijd gezien een van de grootste muziekuitgevers en blaasinstrumentenfabrikant. Het bedrijf is gevestigd in Tsjechië bij het plaatsje Kraslice. Het wordt de vlotte polka van het Böhmische Blaasorkest Veselka Pro Mirafoon.

Nou, de eerste rozen die bloeien meestal eind mei, hè, of begin juni. Maar tegenwoordig hebben we zulke warme lentes dat waarschijnlijk gaan die rozen vast wel eerder bloeien. Dus met moederdag dan hebben we rode rozen. In ieder geval mooie, schöne rozen. Dat vertolken de muzikanten van Veselka.

En dan gaan we ons nu onderdompelen in de klanken van diverse bekende Ekelender-composities van Ernst Mors. Wie zien die Ekelender-muzikanten? Roosje de Bierken, Egerland Heimatland, Böhmischer Wind, Biesbald auf Wiedersehen. Ze komen allemaal voorbij in deze potpourri van het blaasorkest Ernst Hutter met zang van het in Duitsland bekende zangduo Marianne und Michael. Deze potpourri heeft als titel Auf den Spuren van Ernst Mosch.

Nou, dat is inderdaad vaak de titel van het allerlaatste nummer die we tijdens een concert van een blaaskapel beluisteren. Biesbald auf Wiedersehen. Maar nog niet nu hoor, bij Blaasmuziek im Herzen. Gaan we vrolijk verder met het blaasorkest Neue Böhmische Blaasmuziek onder leiding van Roland Kohler. En de aansprekende klanken is van een mars en de titel daarvan is Mit Elan.

Denk je dat je de ware liefde hebt ontgevonden, blijkt het alleen maar een korte romance te zijn. Mooi vertolkt in de wals Eswar Noor Ayn Rahman.

Nou, met de klanken van de volgende polka van de Obermüller Muzikanten laten we onze voorjaarskribbels even de vrije loop. Frühlingsgedanken. MUZIEK.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Ich und mein Leben. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, nas gledano!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een

0: pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde en nu geen gevaar meer is.
1: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
0: 2 mensen overleefden de aanval niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd toen wel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. Vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen weer droog. Soms wat zon daar ook. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Er is nog een protte onduidelijk hoe de mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip, dat waar Friesen bij om het lippen kwam binnen. Het gaat om een echtpaar uit Houderwijk. De man en vrouw wien bij 69 jaar oud. Haar familie wilde lichaams in alle rest naar Nederland verombrengen. Jitse de Vries, redacteur hier. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Wat zei de familie?
1: Nou ja, eigenlijk precies wat toe zei, dat zij de lichaams van die man en die vrouw in alle rest thuis brengen wollen. En dan ik betinken, dat staat in een verklaring die we kregen van de organisatie namens de familie. Die stiept familieleden in zulke gevallen. En daar staat ook in de prachtige reis die zij met me kon maken. Dit is abrupt afbrutsen. En we kennen nog net bevetsen dat we ze missen zullen.
0: Nee. Wat is der bad om boord van dat skip? Is der al meer hoe bekend?
1: Nou ja, we weten dat dat skip de Hondius treien weekenlien vertrokken is. Met zijn 150 passagiers aan boord. Van een cruise naar onder andere de Zuidpool en ook de Falkland eilanden. Ja, dat skip dat we onderwijs van Argentinië naar Kaap Verde. En toen waren passagiers slim ziek. Gewoon binnen dus verstoorn. Die Nederlandse man van 69 jaar oud is aan boord van het skip verstoorn. Dat we al op 11 april. Zijn lichaam is toen online gebracht op het eiland Sint Helena. Dat leidt midden in de Atlantische Oceaan. Op zo'n 2000 kilometer van de Afrikaanse kust. Nou ja, daarna is zijn vrouw net goed worden. Zij is goed 12 weken letter verstoorn in een ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. De beide lichamen die zullen letter naar Nederland oorbracht worden. En een Duitse man is ook verstoorn. Twee oren meisjes aan boord van dat skip die binnen slim ziek worden. En een derde passagier is zo ziek dat hij opname worden moest in het ziekenhuis in Johannesburg. Bij hem is dat hantavirus vastgesteld.
0: Hantavirus, persoonlijk zie ik er nog nooit van yet. Wat is het?
1: Nou ja, dat is een virus dat kan deerlijk wijzen. Maar het is dus alleenig vastgesteld om het nota bij die ene zieke passagier en dus net bij de deerlijke slachtoffers. Een echt verband tussen de onwijzigheid van dat virus en die ziektes, ja, dat zit dus nog net vast, maar dat wordt nou vol onderzocht. Al binnen specialisten die zeggen dat het virus net heel besmettelijk is. We hebben een intensivist, dat is Marco Goeienbier van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij praat met de NOS over het hantavirus.
2: Ja, de besmetting vindt plaats over het algemeen van ingedroogde uitwerpselen van knaagdieren door ze in te ademen. Dus je kan je voorstellen dat je daar wel een klein beetje je best voor moet doen. Je moet zo'n aerosolvormende handeling doen. Wat we bijvoorbeeld zien in Noord-Europa is dat mensen besmet raken als ze hout gaan verzamelen voor hun sauna en het hout dan naar binnen dragen en inademen. Degene die dat hout niet gaat verzamelen wordt dan niet besmet. Het is dus zeker wel besmettelijk, maar het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld influenza, noro, SARS-CoV-2, wat binnen zo'n cruiseschip bijvoorbeeld echt makkelijk van mens op mens zou kunnen gaan. Dat het een keer van mens op mens gaat is niet onmogelijk, maar het is zeker niet reden voor paniek.
3: Hoe lang duurt het van besmetting tot ziek worden?
2: Aan het moment dat je het virus inademt tot het moment dat je de eerste klachten krijgt, wisselt enorm per persoon en kan al 7 dagen na het inademen van het virus tot wel bijna 6 weken en gemiddeld gezien is dat zo'n dag of 14.
3: En wat voor symptomen krijg je dan?
2: Nou, eigenlijk zoals elke virale infectie begint met influenza-achtige symptomen. Dus koorts, rillen, niet lekker. Omdat ook de ontstekingseiwitten in je bloed omhoog gaan. En daar reageert je lichaam op. Specifiek hierbij zou je dan vooral ook gaan hoesten, kortademig worden. Misschien wat vocht gaan vasthouden.
3: Het is levensgevaarlijk.
2: Het is absoluut. Dus de hantavirussen, zeker ook de hantavirussen in Amerika, die zijn geassocieerd met een hoge kans op overlijden. Mortaliteitscijfers kunnen tot 30-40% zijn. Maar ook in Europa en Azië, de hantavirussen die daar circuleren, die kunnen je echt behoorlijk ziek maken.
3: Nu is er nog veel onduidelijk. Hebben de mensen aan boord reden tot paniek?
2: Nee, kijk. Die wisseling in incubatietijd maakt dat het kan zijn dat er mensen aan boord zijn die nog ziek moeten worden, maar het virus zal wel bij zich dragen. Dat is heel vervelend, want het is natuurlijk een virus met een hele hoge kans van overlijden. Ik denk dat paniek nooit goed is. Dus proberen vooral om rustig te blijven. Ik denk dat de mens-tot-mens transmissie aan boord of de besmettingen aan boord, dat er misschien besmette knaagdieren aan boord aanwezig zouden zijn, denk dat die kans allemaal echt heel erg minimaal is. Moet goed worden uitgezocht, maar geen reden voor paniek.
3: Wat denkt u nou als u dat nieuws hoort? Want u heeft er natuurlijk veel verstand van. Wat is dan het eerste wat u denkt?
2: Nou, toen ik dit las, was wel het eerste wat ik dacht van, dit is niet je normale uitbraak op een cruiseschip. Want nogmaals, dat zijn virussen die diarree veroorzaken of verkoudheid of longontsteking die makkelijk van mens op mens gaan. Dus ik was wel heel benieuwd waar die mensen dan besmet zouden kunnen zijn. Ik denk nog steeds dat de besmetting buiten een schip op een gezamenlijke excursie of iets met de wisselende incubatietijd de meest logische verklaring is. Maar ja, het wil niet altijd zo zijn dat de meest logische verklaring de uiteindelijke verklaring is. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de uiteindelijke onderzoeken of resultaten die hiervan gepubliceerd worden.
0: Ja, er is dus nog een soort onduidelijkheid. Zit weer Marco Goeienbier van het Erasmus MC. Jitse, hoe is de situatie nou aan boord van dat schip eens?
1: Nou ja, aan boord van dat schip bidden nevens de rederij nou nog 149 passagiers uit 23 verschillende landen. En onder haar binnen 13 Nederlanders. 5 daarvan binnen bemanningslid, 8 daarvan passagier. En in Oerlis met de autoriteiten van Kaapverdië en ook de internationale zoonsorganisatie WHO binden er nou extra veiligheidsmaatregels troffen. Zieke passagiers die binnen ook in quarantaine pleetst. Online is er een video verschijnt van een Amerikaanse reisblogger. Die is on board van dat skip. En hij richt het hem in die video op u's. Ja, op die eigenlijk. Hij stuurt dit nou juist op de radio. Hij stuurt dit nou aast just op televisie. En hij zei, dit is net gewoon een verhaal. Hij zei, dit oerkomt dus echt. Hij zei, wij binnen echte mensen, met echte familie. En die familie die wacht het echt op u.
4: What's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families. With lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
1: Ja, de rest zit hem zitten erin om proto onduidelijk en dat is het moeilijkste. Hij wil duidelijkheid, hij wil hem veilig vielen en hij wil vooral graag naar hoesten.
0: Het is een ook griezelig nare situatie met een virus waar nog net alles duidelijk hoe is, maar dat grote gevolgen had. Tegendank, Jit.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
6: Dit is de dag voorbij.
0: Een 33-jarige Fries die vertocht werd van het tarieden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, bleef voor eerst in de cel. Neffens de rechtbank is de verdenking daar slim genoeg voor en boppen dat zou er kans op verhelling wezen. De man was in januari zo onhouden omdat er 2 bielen hier, maar daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Op de aantekeningen van hem stien de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Nou, de rechtszaak weer dus goed. Matthijs van der Wiel van de NOS, weer bij die rechtszaak. Goeie met je, Matthijs.
7: Ja, goeie.
0: Goeie. Waar is deze vertochte?
7: Ja, hij is 33, maar hij ziet er ouder uit. Grijs haar, tot in de nek gekamd, een baard. Hij kwam de rechtszaal binnenlopen in een zwart pak. We weten dat hij in Friesland is geboren en dat hij een postadres heeft in Noord-Groningen. Maar dat hij op verschillende plaatsen verblijft, onder meer in hotels. En hij werd in een hotel in Den Haag gearresteerd. En daar was ook de rechtszitting dus ook.
0: Ja, en wat is er duidelijk worden hoe die plan die er hebben zo, om die prinsessen wat om te dwaan?
7: Ja, de vraag tijdens de rechtszaak zal denk ik zijn of hij daar wel concrete plannen voor had, want zijn advocaat zegt van niet. Hij is ook niet gearresteerd omdat hij bezig was met voorbereidingen, maar pas nadat hij bij een psychiatrische crisisdienst was opgenomen, toen in januari, en later pas werden die bijlen gevonden. Dat gebeurde dus in dat hotel in Den Haag en de officier van justitie vertelde hoe dat ging.
8: Een buurman van dat hotel die klaagde over geluidsoverlast. Er zou al een aantal nachten op rij een schreeuwende man op een balkon staan. De nachtportier die gaat dan naar de kamer van meneer en die hoort hem roepen, ik maak ze allemaal af. De nachtportier die belt daarop de politie. Omdat hij op dat moment redelijk normaal overkomt, gaat de politie weer weg. In de loop van de dag gaat de politie terug naar het hotel. Er zijn namelijk zorgen over meneer. Hij blijkt al geruime tijd in politieverhoren waanachtige ideeën te hebben over onder meer de prinsessen Amalia en Alexia. En ook heeft hij in een politieverhoor gezegd dat hij graag het leger in wil om mensen dood te schieten.
7: In verhoor is ook gebleken dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie had met Amalia. Hij heeft verklaard dat hij de bijlen had gekocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen. Ja, en zijn advocaat zegt, ja, dat kan hij wel hebben gezegd, maar hij was echt helemaal niet van plan iets kwaads aan te richten.
6: cliënt ontkent met klem dat hij het plan had om een aanslag op het leven van Amalia te plegen of dat hij het plan had om Alexia te doden. En daarnaast heeft hij de bijlen die op zijn hotelkamer zijn aangetroffen niet aangeschaft om een dergelijk plan te kunnen uitvoeren. Hij is het Koningshuis juist erg goed gezind en voelt zich er erg verbonden mee, met name met Amalia. En cliënt geeft uitdrukkelijk aan dat hij geen enkele intentie had om iemand van het Koningshuis aan te vallen of iets aan te doen.
7: En die woorden, Amalia, Alexia, bloedbad, die stonden in een notitieblok. Maar zegt advocaat, het waren allemaal onsamenhangende krabbels en tekeningen, hersenspinsels. Er stond ook nog veel meer. Je moet daar echt niet de aankondiging van een aanslag in lezen.
0: Nee, dat liek het er dus heel bot op dat deze man behoorlijk verward is, of wie je. Wat is er bekend door zijn geestelijke toestand?
7: Nou, volgens de deskundigen die hem toen hebben onderzocht was er sprake van een psychotisch toestandsbeeld en van onder meer grootheids- en godsdienstwaan. Hij moest toen dus ook worden opgenomen. Zelf herkent hij zich overigens niet in dat beeld. Nu zit hij in de gevangenis in afwachting van de rechtszaak. En ik vroeg Maaike Kampen van het Openbaar Ministerie waarom het OM hem dan toch echt als een gevaar ziet en wat er dan met zo iemand moet gebeuren.
9: Waarom het Openbaar Ministerie het serieus neemt is dat deze verdachte eerder ook uitlatingen heeft gedaan. Waaruit bleek dat hij echt een fixatie op het Koningshuis had. Maar waarbij ook bleek dat hij niet geweld schuwt. Hij heeft een keer met een mes gezwaaid en gezegd dat iedereen gaat steken. En ook op de avond van het incident zou hij wat geroepen hebben. Dus dat is waarom we het serieus nemen en waarom deze meneer in voorlopige hechtenis zit.
7: Nu is de man verward. Dat was de waarneming van de politie. Dat is ook de waarneming van deskundigen die toen, 3 maanden geleden, hem ook acuut hebben laten opnemen vanwege zijn toestand. Hoort zijn man dan wel in de gevangenis? Of moet hij misschien beter in een kliniek worden behandeld?
9: Er spelen vaak van dit soort zaken, hè, die een beetje op de wip zitten tussen het strafrecht of een crisismaatregel bijvoorbeeld. Maar in deze zaak is het wat ons betreft de zaak om dat goed te onderzoeken. Dat is waarom hij nu in voorlopige hechtenis zit. En er een rapport wordt verwacht van de psycholoog en de psychiater die daar onderzoek naar gedaan hebben.
7: De rechter heeft inmiddels besloten dat hij de komende 3 maanden vast blijft zitten. Wel in een penitentiaire inrichting waar psychische zorg aanwezig is.
0: En hoe gaat die zaak dan verder, Matthijs?
7: Ja, over 3 maanden is er dan weer een zitting. Dan zullen de uitkomsten van dat onderzoek door psychiaters en psychologen bekend zijn. Dus meer over zijn toestand. En dat zal dan ook gevolgen hebben waarschijnlijk in de rechtszaak zelf. De vraag, was hij echt iets van plan? En zo ja, was hij daarvoor toerekeningsvatbaar? Maar dat is voor later.
0: Dankjewel, Matthijs van der Wiel, voor het verhaal over deze rechtszaak van die Vries. Die vertocht wordt van het tarieren van een aanslag op de prinses. En Amalia en Alexia. Dankjewel.
10: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
5: De dive voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Kom op, Friesland.
3: Een beetje rijnwetter, wat vuurwerk, een podium, een protte muziek en duizenden mensen dicht bij elkaar op het oude huis de Tsjerkhof in Ljouwen. Dat binnen de ingrediënten van de huldiging Juster van Cambuur. En zijn Cambuur die is dit takom hier dus weer in de Eredivisie.

0: Rustig. Wacht even, luister.
1: Rustig.
0: Ik snap hem. Hey, wacht even.
2: Rustig.
0: Jongens.
2: Rustig.
0: Hey. Even kappen.
3: Stoppen.
0: Jongens, even serieus. Wij hebben Lil
3: Wadden.
0: Wacht even, wij hebben Lil Wadden. We laten ons niet gek maken, ik begrijp je. Maar wij gedragen ons als Lil Wadden. Dus bij deze, de burgemeester!
4: Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. Namens alle Leeuwarders de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de Eredivisie. Maar ik ben er nog niet, want hiernaast mij staat een coach, maar niet zomaar een coach, een topcoach, Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach. Maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
5: En dan jij dat via Germoumi Bigelix nou het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat kan bekrijgen dat ze promoveert binnen. En dan mogen alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou 25 keer weer helder wordt. Want zijn volle selectiespelers ben er.
0: Ik heb nog 2 namen te gaan. En daarna gaan we knallen als een man. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie. En dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwarden. Lots in de branding. Mike Diemen!
5: En nou wat er zongt, Marky moet verlengen, want het had vanzelfs te krijgen met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik haal hem sprutsen, hij zei het, ik weet het net hoe het komt, zat nou liek het binnen clubloos. Maar Mark Diemes is een grote favorietje, hè? Hij is een Leeuwarder, hik en tuin, 32 jaar oud, 2 keer promoveerd met de club in 2013 en nou dus west, zijn 2e huldiging. Maar hij loopt een beetje in de clinch met de club, want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit, nou ik zie een butje naar het publiek daar.
6: De thuiswedstrijden waren jullie er. Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man!
0: Ja, jongens. Ben ik nog iemand vergeten, of niet? Ben ik nog iemand vergeten, of niet? Ben ik nog iemand vergeten? Oh, wacht even! Als ik zeg rots in de branding!
7: Allereerst, dit seizoen, echt namens mijn staf, mijn fantastische spelersgroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelofelijke steun, anders was dit nooit, nooit gelukt. Nooit. En dit is even heel serieus, even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen, hè. En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste. Dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn. Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun.
0: Thank you. Thank you.
3: Friesland.
8: De Dijk voorbij.
3: In Jelsum wordt juist op Fjouwermaaien twakken stilstien bij de derde bedinking. Voor de jongen is de Likos altijd een kwart tjerker sinds, maar daarna is het een stilte bij de zoon oorlogsgreven op het tjerkhof. Maar vanmiddag wordt er ook al stilstien met de zoon Vlinders uit Engeland en Australië. Ze krijgen een informatiepaneel met erop het verhaal van Harden Libben en Deer. Verslaggever Jantine Wijndraar is op locatie. Jantine, een goeie middag.
9: Een goeie middag.
3: Ja, hoe zorgt dat paneel er kijkt uit?
9: Ja, het is een grut paneel wat aan de rone van het tjerkhof zit. Als je hier bij Jelsum komt, helemaal achter aan het tjerkhof, daar liggen de zoon Vlenis begroeven. Voeten dadelijk te herkennen vanzelfs aan die markante witte graafsteen die de Commonwealth War Graves Commission altijd een onloid. En daarnaast zit dan een informatiepaneel. En daar zit eigenlijk het verhaal van het Libben en de Deer van deze zoon jongens op beschreven. Mooie foto's erbij. Het is een geluk dat ze hier genoeg foto's voen hebben van alle bemanningsleden. Dat is nog eens een uitdaging, want het is vanzelfs meer dan 81 Ierlien dat is de jongens omkaan binnen. Het gaat hier om een crash unionje 42. Vlakbij Jelsum. Het gaat om een bommenwerper, een Halifax bommenwerper die het weer omkaam van Bremen. En weer een hele internationale groep mooie wat op boord wie. Fjouwer Australiërs en treien Britten. En het is wel mooi, want Joert ben daar dus ik Australische nooibesteden bij. En ik zit naast een echtpeer, Dr. Cheryl Belbin en Chris Head. Mrs. Belbin, it's your great uncle who is buried here in Yeltsin. Is it your first time visiting? Is it your eerste keer dat je binnen?
10: No, I was here 40 years ago as well to visit the site. And it was just the same as it is now. So yeah, it's my second time to Yeltsin.
9: Ja, ze is hier 40 jaar lang ook al eens geweest, dus het is haar tweede keer. What made you decide to revisit this year?
10: One of my father's cousins was contacted by one of the organizing committee. My father's cousin, Victor Belbin, was very prolific at organizing our family tree and kept in contact with people here. And as a result, he forwarded it to me because he's now 85 and was unable to travel. So we've come to represent the family.
9: Ja, ze binnen een representatie van de familie, want een neef van haar die is heel erg in de genealogie. En die doet een soort onderzoek naar Stambiem en daar waar het contact mij opnam vanuit Friesland. En nou, ze zijn eigenlijk de vertegenwoordiging van de hele familie. What is it like to be here, to see everything that's happening? Hoe is het om hier te wezen, om te zien wat er al gebeurt? Voor u is nou een orkest te dwaande om in te spelen. What's it like?
10: It's quite... I want to say amazing, that's not a very good enough word, to think that there's so much local interest for people that live from so far away. It actually restores my faith in humanity. Yeah.
9: Het docht haar goed om dit alle keer te zien. Het herstelt haar geloof in de menselijkheid, om zo maar te zeggen. Dat Safir bij haar hoes, waar nog zoveel omdenken jong wordt aan deze jongens. Mr. Head, you're here as well, with your wife, of course. And you're doing quite a special thing, because this is not just a visit. You're doing a whole, you're on a bike, I believe. Ze ben hier net zomaar heen gaan, want ze ben hier op de fiets, loop ik.
11: Yes, that's right. Australia is a long way from Yeltsin, and we were coming here for this commemoration, and we thought, let's take our bicycle. It's a tandem bicycle, so we've ridden from Amsterdam to Yeltsin, and hopefully we're going to ride on after this event to Copenhagen.
9: Ze ben hier op een tandemfiets dus. En ze fietsen uiteindelijk van Amsterdam via Jelsum dus naar Kopenhagen. Want ja, je komt net alleen nog maar voor deze man die te midden naar Jelsum ta. What's your impression? You've visited yesterday. You've had a look at the graves. What was that like?
11: It has been quite emotional. This is not even my relative, except through marriage. And just to see and appreciate the fact that the local people around Yeltsin are looking after the graves of our relatives is just fantastic.
9: Het is heel emotioneel, ze winnen je dus juist er al. En dat de lokale mensen hier uit Jelsum zo goed om de graven te denken, dat docht ze een soort. You carry pictures as well. You have photos in hand. What are those pictures?
10: I've just got a couple of photos. They're very old, 40 years old. One is of me behind the graves. Another one is of the crash site. When we were here 40 years ago, we were fortunate enough to visit the farm close to where the blazing crash site was, which was amazing, and the other one's just a close-up of the grave, but they're so faded and old. It was 40 years ago, so yeah.
9: Het was 40 jaar geleden, maar toen hadden ze echt de kans om bij de pleats een bezieter te brengen, werd de bommenwerper uiteindelijk Delft te laten. Dus in vlam is Visie België. En ja, dit, eigenlijk het hele initiatief is van dwarsbelang Jelsum Kwaaien. Familie uit Australië en ik uit Engeland. Hoe mooi is dat voor jem dat hij er binnen?
8: Ja, dat is fantastisch. Dat is het gegeven dat je jonge man net iets om het leven komt binnen. Voor u is vrijheid. En dat neven nichten, want hij praat hoor, hè, omkezezers, dat hij hier nou heen komt vanuit Australië, vanuit Engeland. Ja, dat vinden we geweldig. Daar ben we echt heel grots op.
9: Waarom woon je graag een informatiepaneel?
8: We willen graag omdat die man, die zo'n man, die leest hier begroeven. Er zit een naam op, er zit een datum op. Maar als je hier komt, dan weet je de geschiedenis net. En dat willen we graag weten. Wat is je bad? Wanneer had dat west? Wat is er van die man gebeurd? En waar komen ze waar? Dat soort informatie, dat willen we graag weten.
9: En er binnen foto's van alle zon. Dat is ik wel bijzonder.
8: Ja, de SWAMF, de stichting die ter onderzoek naar doet, die had geweldig werk die. Omdat Ali het achterheel in en het is slagen. En, want er was één foto bij, dat had nog een hele tour west om die te krijgen. Maar het is al slagen. Dus het is natuurlijk geweldig dat we al die zo'n foto's van, of de foto's van al die zo'n mannen hebben.
9: Dan wordt het, nou is het een onthulling van Joen, heem ik nog gewoon een betinking, hè?
8: Ja, Joen om zo'n uur, dan is een bijeenkomst in de kerken. Van Oorgeert, om de 8 uur, 2 minuten stilte. En dat is ook altijd vanuit alle dwarpen. En dan praat ik hoe Jelsum Kwaaien met Britsum. Een heel soort belangstelling voor, er komt een soort meester. En daarom is het zo mooi dat we nou van de middag die dat paneel onthullen in dat de meesten jong komen, dat die er al hier dat zien kennen.
9: Ja, dat zullen we alle keer zien dus. En dat paneel bloot gewoon stien, dus de meesten niet de komende dagen even op de fiets, misschien op de tandem. Dat keer samen, dat Jerk hier van Australië is. Het is mooi fietsen, Jerk. Dan kun je hier del komen helemaal achteraan op het kerkhof hier van Jelsum Kwaaien dan dat informatiepaneel zien.
3: Verslaggever Jan Tine Wijnenaar, dank u wel.
12: Alles wat je dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
13: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ja, dit weekend had Graf Mannig Boer en Tunleefhaver bliet het Rijnwetter verwolkomen dat op de meeste plakken voel in uw provincie. Maar deze hoeveelheden nemen de droogte van april net waai en dus is het land droog en vernemen de boeren dat ik. Eerst even over deze kwarte termijn. Goeiemiddje, Sjoerd Hofstee.
2: Ja, goeiemiddje.
1: Uw specialist. Maaitje, boeren hadden in die zwaar genoeg die droogte?
2: Nou, je boerken, dat staat heel dicht bij de natuur en dus ook bij de waasomstandigheden. In die zin kist ze dat boeren altijd wel nooit haar over het waar. En dat het droog is in het loon, ik al had het op de meeste plakken dus een mooie opfrisser hoorn om het zo te zeggen. Ja, dat is wel duidelijk. Hè? Het is nog wat te betiet in het hier om te zeggen dat het echt te droeg is. En dat het daar grote problemen als te kwatten lieden zil. Maar zwaarig is er zeker. Ik omdat het nog net per se beruchten binnen dat de komende weken er wel een heel soort wetter vallen zil. Alhoewel we dat vanzelf net weten. En dat zal we zien. Maar ja, boppen dat binnen ik wel heel dit meer beruchten. Dat er letter in het hier toch wel wat een El Niño effect optreden kan. En dat zo letter in het simmer ik meer droogte budgetten
1: kennen. Ja, dat wacht je wel aan. Nou, voor de kwarte termijn is het duidelijk dus spannend wat het waren. Doch de komende weken komt er nog wel ruimwetter of de droogte hard on. Maar die zware goede droogte en te wie het waar. Ja, ik denk dan dat is toch misschien wel van alle tieren. Is het net een beetje een discussie en ja, in een glaske wetter mooi een beetje storm?
2: Ja, voor de kwarte termijn kan dat best zo wijzen. Zo zelfs als zo is het. Als het de komende dagen, als weken al nog een paar keer knap ruimt, ja, dan zullen in de periode daarna net volle boeren en burgers het daarover hebben. Maar er speelt het wel meer. Een aantal jaren geleden, van 2018 tot 2020, in de treien droegen simmers op Marij. En het wetter wat de landbouw doet, broekte bij Bijgelijkse Bruin, dat echt substantieel heeft. Miljoenen kubus meer waren door ik broekt. En we weten zelfs net exact wanneer, maar dat er weer eens een keer zo'n droeg hier of een peer droeg hier, die komen hoe dan ik weer.
1: Ja.
2: En dan is wel de vraag: van waar is dat wetter?
1: Dat is een vraag der hek misschien nog net zo vaak hoe uitocht. Van waar is het wetter eens?
2: Ja, dat is dus een goede vraag. Neffens het burgerlijk wetboek had groenwetter, zolang dat het in de groen zit, de status res nullius. En dat betekent zo vol als het is van genieën.
1: Oh.
2: En je maakt er dus eens afspraken over maatje. Wie heeft er rucht op en wie mooi dat broeken. En luw mij maar, als het langere tijd droeg is, ja, dan wil Els wel het eerste rucht houden op wat wetter. Bij het oppervlaktewetter dan loopt het iets oors. Daarbij ben wel afspraken versteld. En dat gaat erover dat je dus voorkeursrucht hebben. En veiligheid, dat staat dan voorop. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dieken, die wie het houden werken op een bepaalde wijze, dat voor u alles aller veiligheid. En daarna komen zaken als drinkwetter, recreatie en loonbouw. Maar de rop om hier vaar betere en structurelere afspraken te maken, ja, die worden wel heel tijd grutter. In die context kist het adviesje van de Raad van de Leefomgeving van Aron de Wieken.
1: Aha, die Raad van de Leefomgeving die kwam dus verleden weken mijn advies naar boeten. Werd in pleitje voor een nationale aanpak om de beschikbaarheid van drinkwetter beter te waarborgen. Dat zou nodig zijn omdat de bevolking groeit en troch economische ontwikkeling de vraag hield die het verder groeit. En een aanbod jeder liter als grutter wordt. Ja, is ook wat dat boeren en burgers neffens die om het tinken zetten, Mat?
2: Ja, dat lijkt het mij wel. Het is een uitvloeisel van een discussie die al langer achter de schermen gaande is. En zo nou en dan dus ook naar voren komt, bijgelijks is aan advies. En de meeste burgers en vaak ook wel een aantal boeren, die lijkt je voldaande wetter als logisch te zien in een loon als Nederland. Nou, dat is misschien ook net zo vreemd, maar al die sletten en marren om ons heen. Maar dat al dat wetter, dat betekent net altijd hetzelfde als voldoende drinkwetter en voldoende wetter voor de loonbouw. Denk alleen nog maar aan de klimaatverandering. En het feit dat we in de winter het wetter maar mondjesmaat beet witte te houden, wilst we in de simmer het broeken matten en dan de verdamping ik vier uur het heest is. En door hegere temperaturen die vaker voorkomen en langere periodes van droogte, ja, dan had dat ik een prot impact.
1: Ja, en wat zullen dan mogelijkheden wijzen om dat meer als om dan meer met betere afspraken te komen? Kun je bij Glix het Rijnwetter dat in de winter valt beter vasthouden?
2: Ja, so we praten nu over droogte en te kwad noor wetter. Maar je moet ook niet weten dat er ik nog volle vaker stwadbuien vaak komen. He? En die kans erop dat dat vaker vaak komt in de nabije toekomst en een langere vooruit de toekomst. Ja, maar kans op wetteroerlijst, die is er ik zeker. Nou, voor beide zaken wordt werken aan ja, buffergebieden. He? Waar het wetter heen stremen kan, bij oerlijst trot te volle. En waar het vasthouden werken kan. Als we het weer benutten, werken in de Noiva, bij de natuur en de landbouw. In tijden dus van droogte. Maar waar sokken gebieden dan krijgen lizematten en wat ervan benutten werken in, ja, dat jouwt vanzelf discussie. Een voorbeeld daarvan hebben de oude Wikingen in Grensloon Schenken. Dat hele zelfs plakken het Nijs. Maar ik al slag het meer en beter om buffers aan te lezen, ja, dan is de kans op meer en grotere tekwatten in de toekomst bij droogte net voortnaam. En drinkwater, ja, dat is voor zelfs wel essentieel. Om die reden zoek ik net van nu verwijzen als er de komende jaren serieus jongen wordt naar een soort van wetterquotum. En dat bijgelijks de boeren, maar misschien ook wel burgers, het maximaal aantal wetterruchten krijgen om te benutten. Zoals kind van de loonbouw grote gevolgen hebben. En nou ja, het is in mijn eigen in ieder geval net uit te sluiten.
1: Ja, dat is pittig, want dat zou dan betutten kunnen dat boeren net meer samen hadden bruine maaien in droge periodes en dat burgers ook behindings krijgen in het ja, besproeien van haar tuintjes.
2: Ja, samen is dat zin, hè? Maar het kan ook wel meer behoinings op leveren. Bijgelijks een maximum aan water dat je broek mooi per stiksvee op een bedrijf. Of geen zwembad meer in de tuin. Ik neem eens wat.
1: Ja, ik heb het hier in Dovel.
2: Ik net.
1: Nee. Nou, het is een heel nieuwsgierig verhaal, Sjoerd. En we matten er wat mee de komende jaren, denk ik.
2: Ja, dat zal het zien, hoe ze het zeggen, ontjouwt. Maar er gebeurt wel wat mooi, dat grif. Maar wat voor regels, dat geven we ouwaard zien. Maar dat komt in de komende jaren, grif.
1: Tegen dank voor die verhaal over droogte en de invloed op uw libben.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Bij de huldiging van Cambuur had burgemeester Buma van Ljouwt twee gemeentelijke onderscheidingen uitdeeld. De sportpenning van de gemeente is takend on de spelers, staf en begeleiding van de club vanwege de promotie naar de Eredivisie. En trainer Henk de Jong is ereborger van de stad Ljouwt. De huldiging van Cambuur begon jelwijs de middag en ontlet via het feest in de stad. Het verslagjouwer Andor Faber die weer erbij.
5: Ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen. Remco is een Leeuwarder.
6: Remco is een Leeuwarder. Remco is een Leeuwarder.
7: Dat supporters zo waarderen, hoor je niet vaak. Dat is wel echt leuk.
5: Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken?
7: De ene kant heel leuk, de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk, maar ja, het was wel echt heel leuk.
5: Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd?
7: Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat die ook missen. Dus de ene kant heel leuk, de andere kant heel moeilijk inderdaad.
5: En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch, met de spelersgroep?
7: Ga ik niet mee.
5: Ga je niet mee?
7: Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk.
5: Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet verstek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch?
7: Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn verplicht.
5: Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken.
7: Ja,
5: die gaat uitgaansleven daar.
7: Die gaat zeker mee.
5: Geniet ervan en vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt.
7: Ja, en andersom ook hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
5: De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De opkondiging is die. Henk de Jong, hoe hard is het aan je West?
8: Schitterend. Vanaf van morgen tijd. Even met hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En dan hebben we gelukkig met waar gelukkig. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit op podium is ongelooflijk. Ongelooflijk.
5: Het voelt me op dat hartstikke een aantal keer in bewust bis naar achter stapt om alles even te oceanen. Om te genieten, om het in je op te nemen.
8: Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeien, dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou nog maar even terug, want dan geniet je echt van dit.
5: Wat vind je nou het mooiste op zo'n meetje?
8: Ah, dat alles mooi, trouw kwam erin, het ging gedonder. Had de kern niet keurig, dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van.
5: Wist ik nog ereburger van de gemeente Leeuwarden worden? Een mooie bijkomstigheid ik nog op zo'n tijd, denk ik?
8: Ja, dat is net normaal. Dat had ik nog het eerste tijd voor Honenberg. Dan ben ik gewoon als jonge dracht naar ereburger van Leeuwarden worden. En ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Leeuwarden en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots.
5: Dit is een moment, was toch iets wat toen ze tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
8: Nou, toen kwam het in één keer uit niks. En nou is echt een opluchting voor mij dat we de dieren hadden. Toen ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nou eindigt het zo. Was juist zo mooi. Echt mooi.
5: Ja, het eindigt voor mij als H-trainer. De Hassijn, zo'n hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje?
8: Ja, dat ben ik al een tijdje kwijt. Sinds wij promoveerd zijn, is dit al van mijn nekken vol. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig, mijn nieuwe stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club.
5: Het emotioneert die?
8: Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd.
5: Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder?
8: Ja, net normaal voor mij, maatje. Net normaal. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit, Maatje.
5: Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in eerste stel ik daar de oren hier en dook je stikje voor mij.
8: Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentje. Dan maak ik alles. Oh, net een assistentje bedoel ik in de goede wei. Ik ben gewoon collega-assistent. En dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, mag je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden. Geen domme ding, man. Nou, en nu kijk ik lekker een bierje drinken.
5: Geniet ervan, Henk Joert. En neem het goed in je op.
8: Dankjewel, jongen. Dit week is de laatste keer. Best van jou, hè.
5: Denk ik net.
8: Nee. Lieve jongen.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Friske dwarpsoezen dogen er goed aan om te zien of ze een accupakket kunnen om de stroom van zonnepanelen op het dak op te slaan. Dat zei vastzitter Sierbe Walinga van het multifunctioneel centrum Het Jo in Orge in Zuidwest-Friesland. Zo'n dwarpsoezen in Friesland die mensen ook nog gebruik van de salderingsregeling. Dat betekent dat ze een vergoeding krijgen kennen voor zonnestroom die ze onder het net leveren. Maar die vergoeding houdt eind dit jaar op en dat kan de dwarpsoezen een soort geld kosten. Het Jo in Orge had het probleem voorrest door te investeren in een accupakket en daar had ze geen spiet van, zei Walinga.
4: We zongen eerst 200 zonnepanelen aan, maar we zijn er maar net aan, want die saldering die er houden, die doen we al bekend. Dus we zien dat we daar goede accupakketten en wat minder zonnepanelen. En nou, dus 60 zonnepanelen en 25 kilowatt om een opslag. En ja, dat is gewoon fantastisch.
5: Hoe pakt het uit?
4: Ja, goed. 50% van de stroom komt uit de accu's. Die erin komt eruit, broeken we. En ongeveer 25% broeken we rechtstreeks van de zonnepaneel. En 25% halen we nog van het net. Dus eigenlijk maar net vol. Dus ik ben, van 25% ben wij onafhankelijk van het net.
5: Minder een hoop dwarpsuizen in Friesland die hadden een jonkelietse zonnepaneel. Maar in de regel hadden ze nog geen accupakketten.
4: Nee, dat klopt. In de zonnepaneel, dat is dan natuurlijk al heel lang. En ja, ik ben geen installateur natuurlijk. Ik weet net dat die accu's dan één op die zonnepanelen kennen. Maar de nieuwe zonnepaneel natuurlijk. En ja, en de accupakketten en de omvormers, ja, dan kan je een prachtig mooi pakket samenstellen. En voor dwarpsuizen natuurlijk superbelangrijk.
5: Wat zou je dwarpsuizen adviseren willen die nog met dit probleem zitten? Die binnen benauwd dat ze takken meer volle meer yield kwijt binnen om energie. Want ja, dan is die salderingsregeling wat.
4: Ja, het is heel lastig om dat even snel even op te pakken. Dat gaat natuurlijk net in het water draaien van we betekenen het, we hellen even wat accu's. Want dat yield is natuurlijk altijd weer een probleem bij de dwarpsuizen. Sommigen het goed, sommigen wat minder. Ja, op die plan, maatje is natuurlijk altijd super belangrijk. Maar altijd kan, accupakketten. En ja, dat hangt er vanaf wat van gemeente dat je zit. Maar sure dat er subsidie is. En spreekt de gemeente erover om. En ja, misschien provinciaal dat de provincie ik wat waar kan.
5: Je hield een beetje als een voorbeeld voor een heel soort dwarpshuizen die dit probleem nog oplossen moeten. Maar nou hadden de meeste dwarpshuizen net de financiële reserve om zoveel geld te investeren in batterijen. Hoe zou dit probleem oplost worden moeten?
4: Ja, ik heb er wel ideeën bij. Ik vind de gemeente maar sowieso ook een voortrekkersrol in nemen. Want dwarpshuizen is gewoon heel belangrijk voor een dwarp. De vaak spelen tegen gewoon alles gebeurt. Dat is het hart van een dwarp. De verenigingen neem alles maar op. Een soort vrijwilligers binnen Rijk met Waan om een dwarpshuis draaiende te houden. Dus dat is ik belangrijk. Ja, ik denk dus gemeente, maar ik denk dat de provincie daar misschien ik wel een hele grote rol in spelen kan. De gedeputeerde Eke Volgers heeft het wel aan iconische projecten. Ja, dan denk ik Eke misschien binnen het dwarpshuizen wel een iconisch project. Elk dwarp heeft het dan ik zie willen van. Dus typie.
5: Dus alle dwarpshuizen batterijen, dat vind je ook een iconisch project?
4: Absoluut, dat vind ik een iconisch project. Daar moet je de gedeputeerde Friesland op elkaar zetten.
5: Want ja, het alternatief is geen batterij, volle hegere energiekosten. Ja, dan krijg je de dwarpshuizen daar last van in de exploitatie, stel ik mij zo voor.
4: Ja, nee, dat klopt. Het komt elke maand bij me om, die elektriciteitsrekening. En had je daar 400 euro of 400 euro of 200 euro op besparingen elke maand. Ja, dat is op je basis dan misschien gemiddeld wordt 3.000 euro. En dat is natuurlijk heel mooi van dwarpshuis, dat ze dat besparing kennen.
5: Ben er nou ik al over het dwarpshuizen dit hier komen te zien? Moet je met haar?
4: Ja, het komt regelmatig. Was even niet genomen, maar ik denk van, hoe hij hem dat en wat hij hem dan en hoe hij hem dat dingen. En daar helpen wij ze graag in. Dat doen we zeker graag. Dat ben ik collega's natuurlijk. En zij hun dan, ik zijn eigen pakket jongens gaan verkennen, maar zonnepaneel en daar mooi besparing kennen. Ja, top.
3: Dat is natuurlijk

0: praten over met de trainer van Heerenveen.
1: Zo, Robin Veldman. De doelstelling is gehaald, play-offs halen?
2: Nog niet helemaal, want ik wil hem ook graag thuis spelen. Dat is dan weer, als je van een heel grote doelstelling gaat, is beter doen dan vorig jaar. Als je dan nu naar doelstellingen gaat, dan kan je zeggen van oké, als we er nu toch zo dichtbij zijn, dan vind ik ook dat we moeten uitspreken dat we thuis willen spelen.
1: Ja. Kijk je nog steeds een beetje naar de plek? En weet je hoe het zit?
2: Ja, Sparta is nog, moet nog. Hè? Dus dat is wel een wedstrijd die belangrijk is. Dus nee, ik ben eigenlijk niet zo bezig met daar. Ik ben bezig met gewoon weer de volgende wedstrijd, NAC Breda. Om die te winnen. Dan heb je Ajax thuis. Ja, dat zijn 6 punten. Dus als we gewoon realistisch zijn en we stappen met dit vertrouwen het veld op, dan moeten we van beide wedstrijden gewoon een geweldige pot kunnen maken.
1: Ja, dan krijg je nog wel dat bizarre scenario natuurlijk mogelijk. Als je met Ajax treft en dan eventueel de play-offs weer. Is dat misschien zelfs ook wel een beetje een scenario waar jij op hoopt?
2: Ja, daar heb ik zo weinig controle op. En op hopen. Laat ons hopen op 2 mooie thuisaffiches in het Abel Enstra Stadion. Want als je nu weer het uitpubliek hier ook ziet, hoe het was wel mooi, waren die er nog niet, denk ik. Maar ze kwamen aanlopen en er kwam een Nijedij van de kast kwam erop bij het uitpubliek.
1: Ik heb gehoord.
2: Ah, dat was geweldig hoe dat uitpubliek en ook tijdens de wedstrijd, hoe ze ons ondersteunen. Dat wil ik graag in een volle Abel Enstra Stadion achter ons hebben.
1: Ja. Je zei natuurlijk vrijdag in het persmoment voor de wedstrijd dat je vindt dat jullie een beetje onderbelicht worden. Dat heb ik natuurlijk zeer serieus genomen. Dus ik ben de cijfers ingedoken. Heerenveen speelt nu 34 seizoenen Eredivisie. Jullie hebben nu 50 punten gehaald. Het beste seizoen ooit was het Champions League seizoen dat ze 68 punten halen. Jullie hebben nu 50, stel dat je geen punten meer pakt. Hoe hoog staan jullie nu dan in die, laten we zeggen, top 34 qua aantal punten aan het einde van het seizoen?
2: Wat een lange vraag.
1: Ja, er was ook een lange inleiding in nodig, want anders kon ik hem niet stellen.
2: Nee. Nee, ik heb geen idee waar we dan staan. Ik ben ook niet zo bezig met de historie van aantal punten. En ik
1: neem jouw kritiek natuurlijk serieus. Dus wij als media gaan het dan uitzoeken. Van in hoeverre is dat?
2: Maar jullie kritiek is ook in mootjes geknipt, hè? Dus ik heb ook gezegd, dit is een lekkere positie om in te zitten. Dus het wordt gezegd, we worden onderbelicht. Maar het is ook een heerlijke positie, maar dat lees ik nergens.
1: Maar dat stond gewoon wel in dezelfde zin.
2: Ja, oké, dan heb ik alleen de titels gelezen. Sorry.
1: Nou, laten we... Gedeeld 13e sta je nou nu.
2: Oké. Gedeeld 13e.
1: Ja, als je dus nu geen punten meer pakt. En je kunt, als je nog 6 punten pakt, kun je nog de top 10 inkomen.
2: Oké.
1: Okay. Een beetje een stukje historisch besef.
2: Mooi, ik denk ik heb wat huiswerk te doen op de reis.
1: Hoe zeg je dat? Zeg maar helemaal niks.
2: Voor nu, ik win er niet van NAC. Dus ik heb er nu niks aan. Dus dat is waar we invloed op hebben. En wat er in de historie gebeurd is volgens mij een hele mooie historie. Maar ik wil ook graag een onderdeel met dit elftal een onderdeel worden van ook een stukje historie.
3: Alles wat je hoort thuis mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
4: Dit is de Dijk op

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen. Alles wat er speelt. Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Mijlkoor. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen, Kuurimaai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dode herdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden.

0: Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het Hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
11: Je hebt deals. En je hebt Toei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Toei.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is Beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Vanochtend liep ik over de Dam. Meerdere mensen waren aan het schrobben en poetsen. Druk in de weer met een hoge drukspuit, alsof hun leven ervan afhing. En het lukte. Het monument was weer helemaal wit. Iedereen keek tevreden toe. Ik ook. Knap werk. En wat zat er vanavond in alle journaals? Toch die rode verf. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Lalla Wijs sprak vanavond bij de dodenherdenking op de Dam over haar vader en de vele tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Roma en Sinti. Zelf ijverde ze jarenlang om die geschiedenis aandacht te laten krijgen tijdens de herdenking. En zometeen is ze hier te gast. Terwijl Rob Jetten in Amsterdam de herdenking bijwoonde, kwamen andere Europese leiders bijeen in Armenië. Waarom in Armenië? Wat is dat voor top? Dat vertelt Kiesja Hekster zometeen bij Brussel bij Nacht. Poetin is nerveus en heeft zijn persoonlijke beveiliging flink opgeschaald, schijnt, zeggen bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Wat is er aan de hand? Helga Salomon is Ruslanddeskundige en zij denkt mee. Chanel nummer 5 bestaat 105 jaar. Laura Stek van OVT en geurfanaat Frank Bloem vertellen over dat beroemde parfum. Maar eerst het nieuws van...
1: Maandag 4 mei.
3: Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
4: Vandaag zijn we verbonden in de herinnering aan de mensen die ons door oorlog en vervolging ontvallen zijn.
5: Geen helden worden. Geen grote gebaren. Alleen stilte. Vrijheid. Dat zeggen we morgen alsof het vanzelf spreekt. Maar ergens onder de stenen ligt de vraag hoe breekbaar morgen is. En waarom herinneren ook een vorm van zorgen is.
2: Zo klonk het vanavond op de Dam in Amsterdam tijdens de nationale herdenking. Elk jaar weer indrukwekkend.
6: Het doet zeker veel met me. Als ik zo al deze mensen hier staan, dan is dat toch wel wat je niet dagelijks meemaakt.
2: De gedachten gaan natuurlijk uit naar oorlogsslachtoffers.
7: Respect tonen naar diegenen die voor jou iets hebben gedaan. Dus dan moet je ook iets terug doen, vind ik.
2: Maar velen staan ook stil bij vrijheid.
8: Omdat het niet vanzelfsprekend is. En het kan zomaar zijn dat er geen vrijheid is.
2: Even waren er zorgen voor onrust om 8 uur.
9: Het zou kunnen dat er demonstraties plaatsvinden en dat de rust wordt verstoord.
2: Maar het bleef rustig op een klein protest na. De nationale herdenking was natuurlijk bij het monument op de Dam dat helemaal wit is. Vanochtend was dat even anders.
10: Ik kwam vanaf het Dambrak aangereden en dan kom je dus hier de hoek op en dan zie je dat het allemaal rood is natuurlijk. Ja, en dan kom je en dan staat allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo, nou, is verschrikkelijk. Niet normaal.
2: Het monument was dus flink beklad, uitgerekend op 4 mei.
11: We kunnen ons op allerlei manieren uiten, maar op zo'n dag als vandaag hoeft dat niet.
2: Dat gevoel hebben meer mensen.
12: Op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
2: Ook de burgemeester was geschrokken.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam.
2: Maar dankzij ijverige schoonmakers met hoge drukspuiten kwam het uiteindelijk allemaal goed.
14: Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Renate Kok.
15: Ja, we beginnen met crypto-goksites waarmee je op actuele gebeurtenissen kunt speculeren. Die zijn hier nog altijd in lucht. Volgens het FD bieden de Amerikaanse goksite Kolshi, de cryptobeurs Hyperliquid en beursgrootmacht Interactive Brokers nog altijd van die voorspellingsmarkten aan. En daar gaan miljarden dollars om in de gekste weddenschappen.
2: Zoals keert Jezus dit jaar terug op aarde? Of ontploft er in 2026 een atoombom? Polymarket werd in februari verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, de KSA, omdat de gokvergunning ontbrak. Maar vergelijkbare sites zijn nog altijd beschikbaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de KSA extra bevoegdheden geven om dit soort illegale gokpraktijken beter aan te pakken.
15: Ja, dan paus Leo de 14e, die ligt op ramkoers. Het ND, moet ik zeggen, schrijft dat hij een illegale migrant tot bisschop heeft benoemd. Het gaat om Ebirio Menjibar Ayala, die in 1990 illegaal vanuit El Salvador de VS binnenkwam. Eind vorige week kwam hij als bisschop aan het hoofd te staan van West Virginia, toch de meest Trump-gezinde staat van het land.
2: De timing is opvallend. Uitgerekend donderdag komt de Amerikaanse minister Rubio op privé-audiëntie bij de paus. Die moet daar juist wat plooien gladstrijken na de ruzie met president Trump. De paus heeft onder meer scherpe kritiek op zijn migratiebeleid en ook op de oorlog in Iran.
15: 996 in China staat dat voor 6 dagen per week werken, van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou, niet zo heel erg raar dat er dan een tegenreactie komt, die van Tangping, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, of het oftewel plat liggen betekent dat. Vooral hoogopgeleide Chinese jongeren die stappen daarmee uit de red race, schrijft de Volkskrant.
2: De Chinese autoriteiten zeggen nu dat buitenlandse vijandige krachten jongeren zo proberen te hersenspoelen. In Peking vinden mensen op het terras dat eigenlijk niet zo'n heel gekke gedachte. Ondertussen zijn de online filmpjes van de platliggers wel een grote hit. Maar op het terras weten ze beter. Echte platliggers kunnen niet overleven in China. Video's maken is ook gewoon werk, maar dan als ondernemer.
15: Ja, dan nog even snel voor de notoren vergeters van Moederdag. Komende zondag is het weer zover. Ongeveer de helft van alle Nederlanders zit dan met een vrolijk gestrikt cadeautje op de rand van het bed bij moeder. Vaak een haasklus, want zo zegt een retaildeskundige in de Telegraaf, traditioneel, mannen houden gewoon niet zo van shoppen.
2: Bloemen doen het sowieso altijd goed als last-minute optie. Moederdag is onze belangrijkste verkoopdag, zegt de branche tevreden. Gemiddeld geven we €50 aan moeder uit, maar goedkoper en creatiever kan ook. Wat te denken van de gratis kleurplaten die je zelf kunt printen? Als het allemaal niet genoeg is, kunnen moeders nog altijd hun koffers pakken. Want ook de koffers zijn in de aanbieding, weet de krant.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lieke Lee was dat met het liedje Lucky Again. Tijdens de nationale herdenking op de Dam was er dit jaar ook aandacht voor het lot van 500.000 Europese Roma en Sinti tijdens de Holocaust. En dat gebeurde onder meer tijdens de toespraak van Lala Weiss. Die zit nu hier tegenover mijzelf, Sintessa. En zet zich al jaren in voor de rechten van Sinti en Roma. En ook om tijdens die herdenking dat lot onder de aandacht te krijgen. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond, dank je.
0: Ja, 3 uur geleden stond je nog op de Dam, live op televisie. Heel veel kijkers en de koning en de koningin, hoogwaardigheidsbekleders. Lijkt mij een heel spannend moment om daar te staan. Hoe zit je dan nu hier? Hoe voel je je nu?
1: Opgelucht.
0: Dat het achter de rug is?
1: Ja. Ja. Ik had het geluk dat mijn zoon erbij was. En ik zag oogcontact met hem in het publiek. En ja, het ging me makkelijker af dan ik verwachtte.
0: Want je richt je op je zoon, een vertrouwd gezicht.
1: Ja.
0: Dit is iets waar je al jaren voor geijverd hebt. Om dit lot van al die mensen onder de aandacht te krijgen bij die herdenking.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Door, ik zeg altijd je vast te bijten en niet meer loslaten. Tot je het voor elkaar hebt. En dat heeft toch wel een 18 jaar, denk ik.
0: 18 jaar?
1: Ja.
0: Maar waar bestond dat uit? Mensen bellen, brieven schrijven, ingezonden artikelen.
1: Ja, en lobbyen. Veel lobbyen. Veel je gezicht laten zien. Als het over het verleden gaat, over de oorlogsverleden. En dan als een lastige luis in de pelt zitten.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan, terugbellen, nog een keer.
1: Zeker.
0: Ook Dick Schoof zelf gebeld toen hij nog premier was. Al dat soort dingen. Maar je deed het voor je vader, vertelde je.
1: Ja.
0: Want die heeft jou gevraagd, zou je alsjeblieft willen zorgen dat dit nooit vergeten wordt?
1: Ja, ik heb mijn vader beloofd, toen was ik 9 jaar. Van later als ik groot ben, dan zorg ik ervoor dat ik ga jullie verhaal vertellen wat er gebeurd is in de oorlog. En die belofte heb ik ruimschoots waargemaakt.
0: Die heb je ingelost vanavond?
1: Ja, ingelost, ja.
0: Dus je denkt vanavond ook heel erg aan je vader?
1: Ja, best wel, ja.
0: Maar wat kun je vertellen over je vader? Welke rol speelde die oorlog in zijn leven?
1: Ja, mijn vader was zwaar oorlogsgetraumatiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen.
1: Ja.
0: Als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan. En dan stonden we daar allemaal. En dan vertelde hij van wat we doen moesten als het weer zo ver zou komen. Er is zelfs een periode geweest dat hij ons wapens gaf.
0: Om je te verdedigen?
1: Ja, mijn vader had een heel wapenarsenaal aangeschaft. Want het zal nooit meer op die manier gebeuren wat in de oorlog gebeurd is. Dat is er als makkerschapen zijn meegenomen, zei hij altijd.
0: Dus jij bent best wel opgegroeid in een heel angstige omgeving.
1: Ja, maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb dat niet zo ervaren als angstig. Ik heb het meer ervaren als een soort veiligheid. Mocht het zo ver zijn, dan wisten we wat we moesten doen.
0: Dan zijn jullie voorbereid, dat was juist een veilig gevoel voor jou.
1: Ja.
0: Hoeveel familieleden is jouw vader verloren tijdens de oorlog?
1: Mijn vader 22.
0: 22.
1: Ja, en mijn moeder 24.
0: Dat zijn reusachtige getallen.
1: Ja, zeker.
0: Die geschiedenis is niet heel bekend. Die wordt niet heel vaak verteld, wordt best vaak overgeslagen.
1: Ja.
0: Hoe was de deportatie van Roma en Sinti anders dan die van Joden?
1: 16 mei is de Zigeuner-razzia plaatsgevonden. En er is geen Duits aan te pas geweest. Het waren allemaal Nederlandse politieagenten. Er ging een telex naar buiten naar alle burgemeesters. dat ze verplicht mee moesten werken om zigeunerachtige typer opgepakt moesten laten worden. En naar het verzamelkamp Westerbork gebracht. En die razzia is zo nauwkeurig uitgevoerd dat er meer dan 500 mensen waren opgepakt. En naar een selectie in Westerbork zijn er 248 uit mijn hoofd zijn overgebleven. Het merendeel Sinti. En die zijn 3 dagen later naar Auschwitz getransporteerd.
0: Werden zij in Auschwitz ook, net als de andere gevangenen, meteen vermoord?
1: Je had de deportaties als mensen aankwamen in het kamp. Dat ze dan gelijk de gaskamer ingingen. Maar de deportatie vanuit Nederland. Werden de mensen gevangen gezet in het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen samen. Dat is ook iets totaal anders dan bij de Joodse gemeenschap. Daar werden ze gescheiden, mannen en vrouwen en kinderen. En die van ons, die bleven samen. En het kamp van de Sinti en Roma, dat was heel dicht bij het crematorium. Dus de mensen leefden echt onder de as van de doden. En ze hebben alles gehoord en gezien.
0: Ik heb ook gelezen ooit dat juist op Roma en Sinti medische experimenten zijn uitgevoerd.
1: Ja, met name op kleine kinderen.
0: Waarom was dat?
1: Het is zo, Sinti en Roma passen zich altijd aan de situatie waar ze zijn. En zo hebben ze ook altijd overleefd. En hun wouden ook zien of dat lukt als de medische experimenten op de mensen werden uitgevoerd. En hoe we daarop reageerden.
0: Voor de nazi's waren zij statenlozen. En dat was natuurlijk de doorn in het oog.
1: Ja.
0: Zij waren van nationalisme, bloed ontboden. En de Roma en Sinti ontrokken zich daaraan.
1: Ja.
0: Dat is wat ze fataal is geworden.
1: Ja.
0: Hoe heeft jouw vader overleefd?
1: Mijn vader zat ondergedoken met zijn moeder en 4 broertjes en zusjes en een neefje. En 3 dagen ondergedoken gezeten zonder voedsel. De kinderen kregen honger. Mijn vader was toen al de man in huis, want zijn vader was voor de oorlog gestorven en zijn oudste broer was ziekelijk. En hij ging erop uit om iets te kunnen organiseren. En dat bedoelde hij ermee om voedsel te kunnen stelen. En toen is hij opgepakt geworden. En toen hebben ze hem gemarteld, zodat hij moest vertellen waar mijn oma en de kinderen zaten, heeft hij niet gedaan. Maar mijn oma heeft 3 dagen later zichzelf overgegeven. Want ze zei van zonder Hannes, mijn vader, redden we het niet. En er was 1 goede politieagent op dat politiebureau. En die gaf mijn oma een donker brood. En bracht ze in de cel van mijn vader. En diezelfde politieagent, die ging met hun mee naar het station in Zutphen. En dan zouden ze naar de trein zou dan komen die hun naar Westerbork bracht. En diezelfde goede politieagent, die zei van, als ik mijn pet afneem, moeten jullie gaan rennen. In wat voor richting dan ook, maar stap niet in de trein die aankomt. En dat hebben ze gedaan.
0: En zo heeft hij overleefd.
1: Ja.
0: Nu vanavond, want het was zijn leven stond in het teken van die oorlog. En zijn vraag aan jou was, zorg dat dit niet vergeten wordt.
1: Ja.
0: En daar heb jij vanavond aan bijgedragen.
1: Ja.
0: Is daarmee voor jou iets van je afgevallen? Een soort missie volbracht? Of
1: ja.
0: Begint het hier misschien?
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Dat ik mijn belofte heb ingelost. Maar dat wil niet zeggen dat ik klaar ben natuurlijk. Er is nog zoveel te doen.
0: Wat wil je verder nog doen?
1: Dat het vanzelfsprekend wordt dat Sinti en Roma ook herdacht worden en genoemd worden. Want het is nog niet vanzelfsprekend. Vorig jaar, minister-president Schoof, die heeft ons helemaal niet genoemd. Dus hebben we een brief ernaartoe geschreven. En toen konden we naar het ministerie komen. En dat heb ik hem ook gezegd. En toen... ik had het gevoel een beetje dat hij zich achter de mensen verschoof die zijn toespraak schrijven. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat is wel heel erg makkelijk.
0: Toch volhouden?
1: Ja, natuurlijk.
0: Je niet laten wegsturen?
1: Ja.
0: En vanavond stond je daar.
1: Ja.
0: Dank je hartelijk, Lala Wijs, dat je wilde vertellen over je vader, over het lot van de Roma en Sinti en over je toespraak vanavond.
1: Dank je wel.
0: Dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht. Brussels by night.
0: In Brussel bij nacht vandaag aandacht voor Armenië. Geen lid van de EU, maar het is wel degelijk een Europees land op het continent gelegen. En vandaag en morgen gastheer van maar liefst 2 topontmoetingen. En daar gaan we het over hebben met correspondent Kiesia Hekster. Goedenavond, Kiesia.
3: Hallo, Pieter.
0: Niet vanuit Armenië, hè?
3: Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we wel hele goede bronnen ter plaatse. En wie ook ontbrak is onze premier Jette. Hij was vanwege 4 mei op de Dam en niet in Yerevan, maar verder een heel indrukwekkend gezelschap bij elkaar daar. Bijna 50 staatshoofden en regeringsleiders. Emmanuel Macron van Frankrijk, Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk, de Oekraïense president Zelensky, maar ook voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en NAVO-topman Mark Rutte. Ja, Yerevan was vandaag en morgen ook de place to be.
0: En wat doen ze daar? Want dit heet dan weer de Europese Politieke Gemeenschap. Die was maar even ontschoten. Wat is dat?
3: Ja, het is een club waar iedereen welkom is als je land maar op het Europese continent ligt. Hè, de Europese Politieke Gemeenschap, inderdaad, hierna maar EPG als afkorting. En de leiders van die landen die komen sinds voorjaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, 2 keer per jaar bij elkaar. Toen die oorlog begon was dat zo'n enorme schok dat de Franse president Macron zei, ja, hier moeten we veel breder over praten dan alleen met de EU. Onze veiligheid, daar gaat natuurlijk heel Europa over. Dus daarom ook Keir Starmer in Yerevan, die zit niet meer in de EU. En inmiddels zijn er 8 toppen geweest, onder andere in Praag, Londen, Tirana, nu in Armenië. En er wordt eigenlijk altijd gepraat over veiligheid in Europa, maar ook over onderwerpen als bijvoorbeeld migratie en energie. En verder nog wetenswaardig, er is geen verdrag van deze EPG. Er zijn ook geen conclusies die naar buiten komen. Er is zelfs geen formeel secretariaat. Maar er zijn dus wel regelmatig die toppen.
0: Ja, maar komt er dan eigenlijk wel iets uit? Of is het gewoon leuk elkaar even te zien? Of is dat dan weer te cynisch?
3: Nee, een hele terechte vraag. Hè? Maar krijgen wij dan te horen van diplomaten, het is ook niet per se de bedoeling dat er iets uitkomt, dat er conclusies getrokken worden. Want die diplomaten die zeggen dan, ja, de bijeenkomst zelf is het resultaat. De familiefoto, dat beeld van iedereen samen, daar gaat het om. Dat straalt eenheid uit. Maar je hoort toch ook wel typeringen die een beetje denigerender zijn of met de nodige skepsis. De EPG heb ik wel eens horen noemen, is eigenlijk een buurtborrel, een familieopstelling, therapiesessie zelfs, een speeddate of een praatclub. En zelf vond ik de term UPO wel mooi, analoog aan de bekende UFO. Maar dan is dit, de EPG, een unidentified political object, een onduidelijk politiek object. En toen ik er nog eens over doorlas, toen zag ik dat is een term die oud-commissievoorzitter Jacques Delors ooit voor de Europese Unie gebruikte. Maar die kun je dus ook rustig nu voor de EPG inzetten.
0: Maar goed, dit zijn allemaal heel druk bezette mensen. Dus als ze dit al 8 keer gedaan hebben, of hoeveel is het, dan voorziet het toch ook wel in een behoefte, neem ik aan.
3: Ja. Klopt, want anders zouden ze natuurlijk niet komen. En wat je dan hoort is dat ze het juist heerlijk vinden om een beetje met de benen op tafel te kunnen praten zonder dat ze iets moeten concluderen. En bij een bijeenkomst in Albanië ben ik een keertje per ongeluk terechtgekomen in het gedeelte dat voor journalisten eigenlijk afgesloten was. En toen snapte ik daarna ook een stuk beter wat nou de charme van deze bijeenkomsten is voor die leiders. Ik zag dat iedereen liep een beetje rond met elkaar te praten of een beetje sigaretten te roken. Zag heel relaxed uit eigenlijk. En wat het nou vandaag extra bijzonder maakt, is dat voor het eerst een leider was uitgenodigd van ver buiten Europa. 4000 kilometer zelfs, namelijk de premier van Canada, Mark Carney. Ja, dat is de man die in Davos zo'n furore maakte met zijn toespraak over die middelgrote landen die samen zouden moeten optrekken tegen Trump. En ja, ik zei net, die EPG, die bijeenkomsten, die zijn begonnen toen Poetin Oekraïne binnenviel. Dus ja, je zou kunnen zeggen, die zijn een beetje anti-Poetin. Maar inmiddels gaat het verdacht veel over Trump en wat de Europese reacties op hem zouden moeten zijn. En ja, dus is het misschien ook wel logisch dat ze Carney hadden uitgenodigd. En die zei voordat de top begon vandaag: wij geloven niet dat we veroordeeld zijn tot een meer transactionele, isolationistische en grove wereld. Nou, lees Trump. Maar bijeenkomsten zoals deze bieden ons een andere weg. En ja, behalve de EPG zie je ook eigenlijk meer van dit soort clubjes ontstaan.
0: Wat voor clubjes bedoel je dan?
3: Nou ja, we hebben het hier wel vaak gehad, bijvoorbeeld over de coalitie van welwillende landen, gelegenheidscoalitie van landen die Oekraïne helpen. Er zitten ook een stuk of 50 landen bij elkaar. Landen ook ver buiten Europa, Japan of landen in Afrika. Je hebt het JEF, dat bestaat al wat langer. Het Joint Expeditionary Force, had je misschien ook nog nooit van gehoord. Een militair samenwerkingsverband waar Nederland in zit met allerlei landen uit Noord- en Oost-Europa. En dan hoor je ook nog steeds dat er stemmen opgaan die zeggen: we moeten een soort Europese NAVO-light oprichten met Oekraïne erbij. En wat je merkt is dat al dit soort initiatieven vooral laten zien, dat is de worsteling met Trump. Je kan niet alles meer in de NAVO of in de EU bespreken. Die organisaties voldoen gewoon niet meer voor de uitdagingen op het Europese continent.
0: Ja, dan zijn ze bij elkaar dus nu in Jerevan. En je zei al, het gaat heel veel over Trump. Nou, ja. Het blijft maar doorgaan met nieuwe maatregelen. Hè. Het was nu weer importheffingen die de EU wil opleggen. Van 25% in plaats van 15%, waar het dan eerder over ging. Het terugtrekken van duizenden militairen uit Duitsland. Zijn dat dan ook meteen onderwerpen die daar worden besproken?
3: Ja, de actualiteit, dat is altijd fijn om over te praten. Dus we hoorden vandaag de Italiaanse premier Meloni, die werd ernaar gevraagd. Trump dreigt ook in haar land, hè, met het terughalen van troepen. Nou, ze zei, vind ik geen goed idee, ik ga er niet over. De Franse president Macron, die zei er ook iets over, namelijk dat Europa moet leren leven zonder afhankelijk te zijn van de VS voor defensie. Nou, NAVO-chef Mark Rutte, die zei, Europese leiders hebben de boodschap begrepen. Ze hebben die luid en duidelijk gehoord. En dan doelde hij dat de teleurstelling Amerikaanse zijde, zoals hij dat dan formuleert, dat gaat over de terughoudendheid van Europese landen om zich bij die oorlog aan te sluiten. Hij vermeed vandaag verder al te zeer Trump prijzen. En de Britse premier Starmer, die trok het allemaal wat breder en die zei, we kunnen niet ontkennen dat sommige van de allianties waarop we zijn gaan vertrouwen niet in de staat verkeren waarin we die zouden willen zien. Er is meer spanning binnen die alliantie dan er zou moeten zijn en het is daarom erg belangrijk dat we dit gezamenlijk als landen onder ogen zien.
0: Dat ze dit in Armenië organiseren, is dat, heeft dat een diepere betekenis? Is dat misschien ook een signaal naar Rusland?
3: Ja,
0: toch traditioneel
3: zeker.
0: Hun invloedssfeer?
3: Klopt, ja. En dat kan je dus zeker wel zien als een stevig politiek signaal richting Moskou om die top daar te houden. Armenië wil zich langer al een paar jaar losmaken van Rusland. Terwijl het is heel afhankelijk, hè, economisch en qua verdediging. Wil juist ook de banden met Europa versterken. Ze wil ook EU-lidmaatschap overwegen zelfs. En morgen, dat is die tweede topontmoeting, dan is er zelfs de eerste EU-Armenië-top. En ja, al dat flirt van EU met de EU van Armenië, dat is Moskou zeker niet ontgaan. Want Armenië zit ook nog in een economisch samenwerkingsverband met Rusland en het Kremlin. Die ziet eigenlijk deze bijeenkomsten wel als provocaties. Dat vinden ze natuurlijk al gauw. En dan klinkt er dreigende taal van, je kan niet van twee walletjes eten. Maar de Europese leiders die laten met hun komst naar Jerevan dus steun zien aan Armenië. En daarnaast, ja, het is ook een buurland van Iran, Armenië. Iran in oorlog met de VS. En ook daarover ging het veel vandaag.
0: Jette kon er niet bij zijn. Die was in Amsterdam met goede redenen. Maar die praten ze dan vast nog wel een keertje bij. Kiesja Hekster, dank je hartelijk.

0: Cat Stevens was dat, Matthew and Son, een bericht van CNN. Volgens Europese inlichtingendiensten zou het Kremlin de persoonlijke beveiliging van de Russische president Vladimir Poetin drastisch hebben opgevoerd. Er zou dus een groter gevoel van gevaar zijn rond de Russische president. Helga Salomon is Ruslandkenner. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waaruit bestaat dat eigenlijk, die opgevoerde beveiliging?
1: Ja, dat is... Kijk, er is een inlichtingendienst in Europa die dit naar buiten brengt. Het Kremlin bevestigt dit natuurlijk niet. Dus volgens deze inlichtingendienst, die zegt, ja, er is een gigantische reeks maatregelen. Je moet je bedenken, Poetin wordt al bewaakt als het meest bewaakt in Rusland. Dat is al draconisch. Nu zeggen ze, het is nog veel erger geworden. Hij zit bijvoorbeeld veel minder in zijn buitenverblijven en vaker in een bunker. Er zijn volledig uitgeruste bunkers waar hij werkt. Maar ook al zijn personeel, tot de kok aan toe, die hebben thuis bewakingscamera's om ze in de gaten te houden. En ze mogen ook niet meer met de trolleybus of ander OV. Ze worden door de beveiligingsdienst van de president gehaald en gebracht. En iedereen die Poetin bezoekt, die moet 2 keer gecontroleerd worden. Nou, dat zijn een aantal van de draconische maatregelen die zijn genoemd.
0: Nou, kan dat op 2 dingen wijzen. 1, er is groter gevaar. 2, er is een perceptie van groter gevaar. Dus ofwel Poetin zelf wordt een beetje nerveus, of het gevaar is toegenomen. Durf jij daarop te speculeren?
1: Nou, dat is heel juist uitgedrukt zoals jij dat zegt. Ten eerste is het zo, waarom brengt een Europese inlichtingdienst dit naar buiten? Want die moeten toch dingen geheim houden? Nou, dat doen ze dus in ieder geval los van de inhoud om Poetin als zwak neer te zetten. Nu is het zo dat de bronnen die dit naar buiten hebben gebracht, onder andere CNN en de FT, die zeggen, onze journalisten hebben het gecheckt en het schijnt waar te zijn. Dus er is een perceptie bij Poetin van toenemende angst, van toenemende dreiging. Dat wordt hem verteld door zijn inlichtingendiensten, die ook willen laten zien dat ze belangrijk bezig zijn. Hoe groot die dreiging is, er is ook sprake van een mogelijke coup, weten we niet. Daar is geen informatie over bekend.
0: Maar je zegt een mogelijke coup, want je zou natuurlijk denken, de Oekraïense geheime dienst, die zou hem wel een kopje kleiner willen maken.
1: Ja.
0: En er zijn vast andere buitenlandse diensten, maar dit zou dan duiden op vijanden binnen Rusland.
1: Ja, heel goed, heel goed. Dat is natuurlijk inderdaad de crux dat nu wordt gezegd. Tot nu toe was het Oekraïne en werden deze maatregelen ook helemaal niet ingevoerd. Nu wordt er gezegd, door die inlichtingendienst, het zou misschien uit zijn eigen kring kunnen komen. Een aanslag of een coup. Nou, daarvan krijgt Poetin het echt op zijn heupen, als hij dat gevoel heeft. Want het punt is, Poetin zit klem in die oorlog. Hij komt er niet uit. Het is inderdaad zo dat het gros van de bevolking is die oorlog moe. En de elite ook. Dus Poetin voelt waarschijnlijk zelf ook wel dat hij klem zit. Hij wil geen akkoord sluiten, hij wil niet escaleren. Maar wat hij moet voorkomen is dat hij aangeschoten wild wordt. Poetin was de man die alles onder controle had. En los ervan wat hij precies van waar is. Als het waar is en Poetin is zo panisch dat hij al deze maatregelen neemt, dan zet hem dat neer als een zwakke president. En dan gebeurt precies wat hij niet wilde. Dan wordt hij misschien aangeschoten wild. Hij heeft de boel niet meer onder controle. En dan gaan natuurlijk al die machtsgroeperingen aan zijn stoelpoten zagen. Maar wat de werkelijke dreiging is, weten we niet. We weten wel dat Poetin steeds meer paranoia is. Dat zagen we in de coronaperiode. Toen ging hij steeds meer in isolatie. De tafels waren zo groot waar hij ze bezoekers aan ontving, dat je een verrekijker nodig had om je partner in de ogen te kijken. En door de coup van Prigozhin in 2023, medio 2023, de Wagner-baas, is die paranoia enorm gegroeid. Dus dat Poetin paranoia is, daar zijn heel veel bronnen het over eens.
0: Dat is niks nieuws, maar je had het over groepen die hem naar het leven staan, die misschien een coup zouden beramen. Er is al eerder gespeculeerd op een mogelijke muiterij vanuit het leger, vanuit defensiekringen. Waar denk jij dan nu aan? Over wat voor groepen heb jij het?
1: Nou, er is helemaal niets bekend over een coup of over een aanslag. Maar een feit is wel dat Poetin vastzit in een oorlog waar die niet uitkomt. En dat mensen die oorlog moe zijn. Er is zaterdag de overwinningsdag. En Poetin heeft voor het eerst, sinds hij dat heeft ingevoerd, gezegd: er komt geen materieel. Dus hij is duidelijk bang, zonder dat wij weten of er aanwijzingen zijn. Maar het gevaarlijke is alleen al het in de wereld brengen van dit verhaal. En als mensen dit idee hebben, dan kan het een eigen leven gaan leiden. Want natuurlijk, die elite die moet al 25 jaar na het pijpen van Poetin dansen. Die zitten vast in een oorlog die ze niet brengt. Nu wordt ook nog internet wordt geblokkeerd, ook weer de komende dagen. Dus het is duidelijk dat er grote ontevredenheid is. Er zijn geen concrete aanwijzingen, maar de groeperingen waar het om gaat zijn de geheime dienst aan één kant en het leger aan de andere kant. En dan heb je ook nog eens een keer een economisch blok. En wat we nu zien is dat de geheime dienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst FSB, de bewakingsdienst van de president, die lijken nu heel veel macht naar zich toe te trekken. En de enige die ze kunnen stoppen, denken velen, is het leger. Maar nogmaals, er zijn geen concrete aanwijzingen. Maar het blijft heel spannend.
0: Het duidt op controleverlies. Maar zelfs in het geval dat er ooit een aanslag op Poetin zou plaatsvinden en hij door een coup zou worden afgezet, dan is het natuurlijk niet gezegd dat er ineens een soort Zweedse sociaaldemocraten macht krijgt.
1: Ja, dat is absoluut koffiedik kijken. Maar het is wel zo dat er zoveel onvrede is over die oorlog, dat een volgende leider, zelfs al komt hij uit de eigen kring, die oorlog toch zal beëindigen. Dat is wel de verwachting. Maar het is enorm speculeren. Poetin kan ook gewoon in zijn bed nog doodgaan. Maar je ziet wel, Poetin is, die lijkt die controle, dat idee, hij is de sterke man die de oorlog onder controle heeft, dat beeld lijkt te verdwijnen. Dus er lijkt toch een soort, hij lijkt iets wankeler te worden.
0: Het is een klein berichtje uitgelekt, maar de duiding is wel controleverlies, paniek. Hij is wel zijn grip op de situatie aan het verliezen.
1: Ja, daar lijkt het op, maar dat is niet per se goed nieuws. Het kan zo zijn dat hij instorten, dat dit zo doorgaat. Het kan zo zijn dat hij een akkoord sluit.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen.

Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.